0: kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Hebben ze.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni 500 euro korting op uw nieuwe Magic 4 You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
7: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
6: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
8: Stinkt hij?
9: Ja, hij ruikt wel.
10: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
8: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
6: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro.
9: Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
18: Radio Drenthe.
19: Goedemorgen Drenthe.
18: Met Judith Regendorp.
19: Zo is het. Een heel goedemorgen Drenthe. Het is maandag 29 juni. Daar zijn we weer. Graag goedemorgen.
20: Goedemorgen Judith. Welkom terug.
19: Ja, dankjewel. Afgelopen 3 weken heb ik lekker mogen uitslapen. Ook wel even heerlijk, moet ik zeggen.
20: Ja, dat snap ik.
19: Weet je, als je dan zo uitgerust bent. Ik was voor de wekker wakker vanochtend.
20: Ja, nou dat zul je net zien. Ja, je bent erop ingesteld. Je valt weer terug in het oude slaapritme.
19: Helemaal prima. Ja. Hey, dank aan Edwin ook natuurlijk voor het vroege opstaan. Ik heb begrepen dat jij ook regelmatig vroeg uit de veren bent geweest de afgelopen weken, Ger.
20: Ja, ik ben hier ook nog wel te horen geweest op dit tijdstip.
19: Ja, we staan vanochtend nog met oranje vlaggetjes versierde studio. En ik ben wel heel erg nieuwsgierig of dat morgenochtend nog zo is. Nou, dat wordt wel spannend,
20: ja,
19: hè?
20: Ik ben eigenlijk ook inderdaad wel heel erg nieuwsgierig, want het is een pittige tegenstander.
19: Marokko
20: inderdaad. In de knock-outfase op het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Ja, dat gaat geen makkelijke klus worden, vrees ik hoor, voor Oranje. Nee, vannacht om 3 uur.
19: Ja.
20: Ga je de wekker nog extra vroeg zetten?
19: Nee, dat ga ik niet doen. Okay. Maar ik weet het, 's ochtends heel vroeg inderdaad. Als wedstrijd net, wat is het? 4:15, 4:15. Het is dan ongeveer net afgelopen.
20: Ja, dan weet je in ieder geval. Oeh. Ja, tenzij het verlengen en penalties wordt natuurlijk. Dan doet het nog ietsje langer.
19: Ja. Nee, willen we niet weten. Nou ja, goed. Morgenochtend weten we of de slingers hier nog hangen of dat we ze weg hebben gehaald. Hoe dan ook, wat gaan we vandaag doen? Nou, we blikken natuurlijk terug op een ander geweldig sportevenement. Een dagje van de TT. We kijken natuurlijk even terug op de reisdag zelf, maar ook op alle feesten daaromheen. We hebben het verder over de komst van de Neder-Saxenlijn. Omwonenden van de Star, van het Star-traject zeg maar, die willen niet dat het Starspoor daarvoor gebruikt wordt. Is dat een kink in de kabel voor de Neder-Saxenlijn? Gaan we het over hebben. En zoals elke maandag hoor je ook vandaag de belevenissen van Barry Gepken, de man die een pelgrimstocht maakt vanuit Erika naar Fatima in Portugal. En ook hij kampt, kan ik je vertellen, met hitte.

hitte gesproken, het weer krijg je nog van me. Krijgen we ook weer zo'n warme dag vandaag? Nou, de tropische temperaturen, daar zijn we wel van af. Het wordt wel zonnig, maar ook wat bewolking vandaag, maar het blijft droog. Er staat eerst een matige wind uit westelijke richting, later draaiend naar het noorden. En de temperatuur? Nou, ligt op een aangename 25, maximaal 26 graden.

0: Chocolate. And everyone's a winner. 10 minuten over 7 is het. We gaan terugblikken, ik zei het je net. Het DD-festival is afgelopen. En nog voordat gisteren de races begonnen op het circuit, waren ze in de binnenstad al druk bezig met opruimen. Nou, verslaggever Matthijs Renkema die praat met festivaldirecteur Jan Gerbrand Krol om even terug te blikken op de afgelopen week.
1: Jan Gerbrand, voordat we het over het festival gaan hebben, hoe sta je erbij?
2: Ja, nou ja, je merkt het, mijn stem slaat af en toe een beetje over. Het is ik zeg er goed bij, maar het is wel zwaar geweest, ja.
1: Ja, dat wil ik wel geloven na zo'n hectische week. Neem ons eens mee. Als je de week het festival een cijfer moet geven, welk cijfer zou je hem geven?
2: Nou ja, kijk, op zich inderdaad, dan zou ik het een 7. Ja, kleine 7, inderdaad. Het was natuurlijk inderdaad begonnen al vorige week. Extreme weersituaties hebben we natuurlijk meegemaakt. De hele week. Van de storm van vrijdag op zaterdag, de allereerste weekend. Het afgelasten van de cityrun. Het afgelasten van de night ride door de hitte, door de warmte. Code oranje, was bijna code rood geweest hier in Noord-Nederland. Nou, gisteravond natuurlijk die zware onweersbuien die overtrokken. Dus we hebben alles gehad voor de kiezen.
1: Ja, het is ongelooflijk wat er allemaal voorbij is getrokken aan Assen de afgelopen week. Gisteravond, ik begreep dat jullie hebben ingeschat zo'n 60.000 man in de stad. Vorig jaar 95.000. Is dat volledig aan het weer te wijten, denk je?
2: Ja, sowieso denk ik aan de hitte van de dagen ervoor. Gisteren was het ook nog best heel erg warm. Maar vooral het weer. Mensen zagen natuurlijk die buien aankomen. Dus ik denk dat mensen echt ook wel een keuze hebben gemaakt om niet de stad in te gaan.
1: Jullie hebben, als ik het goed heb, 3 keer het festival tijdelijk even stil te moeten leggen. Heeft dat het gewenste effect gehad?
2: Ja, absoluut. Inderdaad. Het heeft heel goed gewerkt. En veiligheid gaat natuurlijk, staat altijd op nummer 1. En veiligheid voor de bezoeker en de organisatie en de crew moeten we ook altijd heel goed aan denken.

0: aanleggen. We moesten overal extra waterpunten creëren. Ja, het zijn toch allemaal even extra kosten die erbij komen kijken.
1: Gisteravond, Hanne May en Danny Vera, uiteindelijk zijn die optredens niet doorgegaan. Wat was de voornaamste reden?
0: Nou ja, de voornaamste reden was het helikoptervluchten. Er mocht gewoon niet meer gevlogen worden boven Nederland. Er zou met helikopter komen, dus dat was het grootste probleem.
1: Zij zouden allebei met een helikopter komen?
0: Nee, Danny Vera was al, zeg maar. Alleen ja, het was het gewoon vlak voor zeg maar die onweersbui. Ja, en daarna inderdaad gewoon optreden elders ook nog weer. Dus je zit gewoon op die manier klem dan.
1: Al met al, terugblikkend, je zegt het al, ik geef het een 7. Wat had er in ieder geval beter gekund? Kon er iets beter? Behalve het weer, want dat heb je niet in de hand.
0: Nee, maar daar staat het dan wel in. Kijk, ik bedoel, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar zo'n kermis, inderdaad, de hele week kermis. Ja, die ondernemers hebben gewoon een hele slechte week gedraaid, inderdaad. En dat, nou ja, dat raakt ons ook, weet je wel. Je wil gewoon dat iedereen gewoon een hele fijne week heeft. Ook de, nou ja, zeg maar, de horeca heeft, denk ik, op zich, nou ja, zeg maar, was het wel met mooi weer de terrassen vol. Maar ja, iedereen was gewoon, door de warmte is er gewoon minder gedronken. Maar goed, ik geef het een 7, omdat het wel de sfeer was goed. En er waren geen incidenten, dus wat dat betreft, en daar gaan we natuurlijk ook voor. Dus dat heeft er wel goed uitgepakt.
1: Ja, de laatste inderdaad. Geen incidenten gemeld, tenminste op het festival zelf. Dat lijkt me iedere keer weer een opluchting.
0: Ja, nee, dat is het natuurlijk ook. Daar doe je het ook. En daarom hou je, ja, hield ons hart gisteravond bij je vast. Wat doet het allemaal, hè? Er kwam echt zwaar onweer overheen. Oh. Goed, dat we hebben ontruimd. En ik moet zeggen, er werd op een gegeven moment ook weer gedanst en gefeest in de parkeergarage waar mensen naartoe konden. Dus dat is dan ook weer TT, hè? Mensen maken er ook weer het beste van. En we kregen van bezoekers heel veel complimenten dat deze maatregelen getroffen werden. Want nou ja, toen iedereen ook op zijn schuilplaats zat, trok die bij over. En er zaten echt een paar hele zware onweerklappen zaten er ook bij. En heel veel ontladingen ook, zeg maar. Nou ja, je moet er niet aan denken hier met die hoge objecten allemaal, dat het inslaat met zoveel publiek.
1: Better safe than sorry, zeggen ze dan in Drents.
0: Ja, absoluut.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Abba hoorde je. En Under Attack en daarvoor Bezik en Ozart.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 29 juni, we gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. Wat gebeurde er allemaal? Nou, een bijzondere ontdekking bijvoorbeeld in 1904. Veenarbeider Hilbrand Gringhuis vindt twee veenlijken in het Wieringerveen. En het onderzoek blijkt dat het om twee mannen gaat. 7 jaar later komt een andere man ter wereld. Een jongetje dat we allemaal later gaan kennen als Prins Bernhard. Volgens een geboorteakte is hij geboren op 28 juni 1911... om 3:15 s'nachts. Maar volgens zijn moeder klopt dat niet en is het een dag later. 29 juni dus. De functionaris die de geboorte aangaf geeft later toe dat ze zich heeft vergist in de datum. Bernhard vierde trouwens ook altijd zijn verjaardag op de 29ste. En iemand die hem vaak imiteerde, je weet dat ongetwijfeld, is DJ Edwin Evers.
3: Vriendelijk bedankt.
4: Ja.
3: 65 jaar.
4: Dat is een hele tijd, hè?
3: Natuurlijk, gelukkig. Nou ja, hè? Maar in ieder geval getrouwd.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: En,
4: ja.
3: Nog immer zeer vol. Ja, Evers, hartelijk dank.
4: En feliciteert u ook even Prinses Juliana van ons, hè?
3: Wie?
4: Ja, wie?
3: Juliana, nee, natuurlijk, ja. Mijn vrouw die is natuurlijk ook vandaag, die is ook toevallig ook 65 jaar getrouwd vandaag.
0: Ja, op deze dag in 1996 dan. Dan begint de Tour de France hier bij ons in Nederland, in Den Bosch.
5: Kijk naar het voorzichtige werk van Chris Boardman. Sam Brieu zit nog zo verschrikkelijk in zijn hoofd.
6: Hij gaat heel voorzichtig door de bocht.
7: Eind juni 1996. 12 graden in Den Bosch en veel regen. Barre omstandigheden om de belangrijkste wielerwedstrijd van de wereld te starten. Ondanks dat...
8: Ja, het was mega druk die zondag. Het was fantastisch om dat mee te maken.
0: Ja, dat wel, moet je nagaan, 12 graden toen. Hoe anders is dat deze week? Op deze dag in 2007, dan gaan we even naar Amerika. Want daar is iets heel anders begonnen op 29 juni. De verkoop van de iPhone.
9: Een iPod. Een phone. En een internet communicator. Een iPod. Een phone. Are you getting it?
0: Steve Jobs was dat bij de presentatie een paar maanden eerder. En tot slot, op deze dag in 2018... wordt het enige nog levende lid van de Bee Gees, Barry Gibb, tot ridder geslagen door dan nog Prins Charles.
10: From Saturday Night Fever...
11: To receive the honor of knighthood, Sir Barry Gibb, for services to music and to charity.
10: To a knighthood. But when it came to arise Sir Barry Gibb in front of Prince Charles, he admits the wear and tear of decades of disco moves nearly got the better of him.
12: He said you can stand up now and I said I don't think I can.
0: Ook bij Barry Gibb gaan de jaren tellen. Hij had moeite met opstaan, zegt hij. 79 jaar is hij nu. Als we het dan toch over leeftijd hebben, we gaan naar de jarige van vandaag.
13: Congratulations and celebrations.
0: Programmamaker Kees van der Spek heeft een feestje te vieren. Hij is 62 geworden. Acteur Daniel Boisvin is 57 nu. En ook Estelle Cruijff is jarig vandaag. Zij is 48 geworden. Voor harte gefeliciteerd aan alle jarigen. Of als je een ander mooi jubileum hebt te vieren. Voor de plaats van vandaag gaan we terug naar deze dag in 2007. Als die iPhone voor het eerst op de markt komt. Dit is Sugarloaf. Don't call us, we call you.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
6: We zijn er op tijd bij. 1 minuut voor 7:30. Het laatste nieuws krijg je van Gerrensen. Ger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In een leegstaande boerderij aan het Nuisveen in Borger is vanochtend rond 4:30 brand uitgebroken. Vooral op het dak leverde dat vlammen met rookpluimen op. De brandweer was snel aanwezig om het uitslaande vuur te blussen. De boerderij, die al in de hekken stond, was niet meer te redden. Een kraan kwam naar de locatie om sloopwerkzaamheden uit te voeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op het Paterswoldse Meer is gistermiddag een man om het leven gekomen nadat hij van zijn subboard was gevallen. Hij werd door politieagenten uit het water gehaald die direct begonnen met reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. Volgens Isala, het Wilhelminaziekenhuis Assen en Treant staat de toekomst van de zorg onder druk. Want de zorgvraag die groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. Bij Isala kan de zorg vanaf dit jaar niet meer groeien. Door die personeelskrapte moeten er keuzes gemaakt worden. Isala kan niet alle zorg bieden die het wil bieden. Het gaat daarbij vooral om de operatiekamers en diagnostisch onderzoek, zoals MRI, CT en röntgenonderzoeken. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen 2 indoor padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan dat mogelijk wel, want Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Dat plan ligt nu nog op de tekentafel. Zodra er een akkoord ligt, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. De wielrenster Lieke Nooia uit Coevorden heeft voor het eerst de nationale titel op de weg veroverd. De 24-jarige renster van Visma Leasebike versloeg gisteren Femke Marcus in de sprint. Dat deed ze na een kleine 118 kilometer over een heuvelachtig parcours rondom Nijmegen. Loes Adegeest werd op 20 seconden derde. Tot zover. Meer nieuws is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Zo is het, Ger. Dankjewel. Het weer dan. Zijn we af van de tropische temperaturen of nog langer niet? We gaan het horen van Hans Nienhuis. Een heel goedemorgen.
8: Mooie rit, goedemorgen.
6: Nou, vertel Hans.
8: Ja, we zijn inderdaad wel van die tropische temperaturen af vandaag. Want het maximum zal net iets boven 26 graden gaan liggen. En dan moet je ook nog in het dorp en de steden gaan zoeken. Ga je daar buiten kijken in de kop van de provincie, dan is ruim 25 het maximum. En voor heel veel mensen zal dat een wat aangenamer maximum zijn dan 35 graden. Maar die tropische temperaturen zitten voorlopig niet meer in de pluim. Tenzij ik echt de ultraglazen bol bekijk. Want het kan maar zo wezen dat over een dag of 7 of 8 zich nieuwe hoge druk aandient.
6: Oké. Okay.
8: Maar voor het zover is, zijn we er dus inderdaad gewoon in het gangbare weerbericht vanaf.
6: Ja, en wat verwacht je dan voor de komende dagen?
8: Nou, we zien vandaag eerst dat het vrij bewolkt start. Als ik nou op de satellietfoto kijk, dan is het min of meer bewolkt in onze provincie. Behalve een strook door het westen van Drenthe. Die zit tussen 2 wolkenbanden in. Nou, vanuit het westen komt dus nog een nieuwe band met wat bewolking over ons heen getrokken. Dus deze ochtend is het een wisselend beeld. Zon die het moeilijk heeft tussen de bewolking door en een temperatuur die geleidelijk aan toeneemt naar een graad of 24 rond middaguur. Komt dus nog wat bij in de middag, 25, 26. En dan krijgt de zon ook wat meer ruimte. Maar het is dus niet zo dat het vandaag knalzonnig wordt. Het blijft een beetje een gemengd weerbeeld.
6: De wel windtonde... droog?
8: Ja, gelukkig wel droog. Nee, nou, die grote buien van de afgelopen dagen, denk ik dat met name dezelfde strook die ik net noemde, het noorden en de kop van Drenthe, dat die het wel even gezien hebben met neerslag. Het zuiden van Drenthe is wat droger gebleven, het zuiden en het zuidoosten, maar ook daar is nog steeds voldoende water aanwezig hoor. Vorige week was het goed warm, maar het was dus niet zo dat het echt droog was. Alleen de toplagen en de grassen waren heel droog. Maar als je een schop in de grond stak, ja, voor je het weet was de grond weer mooi vochtig. We zien vandaag de wind naar het noorden draaien, matige wind. En morgen dan zwakt de wind af. Dan is het een zwakke bries, eerst uit het oosten, dan weer het noorden. En dan is het nog een graad koeler. Het is dan maximaal 24 graden. Met voor de verandering echt veel bewolking. De zon heeft het morgen gewoon moeilijk. Er komt er wel tussendoor. Maar het is een heel gemixt beeld en er kan ook een spatje regen uitvallen in de middag. Stelt niet veel voor. Dat zijn neerslaghoeveelheden die je regenmeter nauwelijks kan meten. Maar het is wat, ja, het is een heel ander weerbeeld dan we de afgelopen dagen hadden. Voor sommige mensen is het even een dag bijkomen. En dan zien we de rest van de week een graad of 23, 24. Uiteindelijk richting vrijdag misschien maar 1 of 22 graden. Mix van zon en bewolking. Licht wisselvallig. Er zou eens een spatje kunnen vallen uit zo'n wolk. Een lichte bui. Maar veel stelt het allemaal niet voor. Dat gaat geen neerslaghoeveelheden van betekenis aanbrengen. En dus hebben we deze week een heel modale zomerweek voor de boeg. Normale temperaturen, ook in de nacht, een graad of 10 tot 11. Dat is goed slapen. En de wind die is grootschalig gezien westelijk. Ja, uit die richting komt nooit grote hitte vandaan. Dus het is vrij rustig van de week.
6: Lekker fietsweekje ook, lijkt me zo.
8: Eigenlijk wat dat betreft ook wel deels.
6: Ja. Hey Hans, dank je wel. Tot over een uurtje.
8: Tot volgende uur.
6: Straks, omwonenden van de Star willen niet dat de Neder-Saxenlijn hun spoor gebruikt. Hoor je zo meer over.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Goedemorgen Drenthe.

0: Jackie Wilson en Reid Petit. Ja, de komst van de Neder-Zaksenlijn komt steeds dichterbij. Maar als het aan omwonenden van de Star Museumspoorlijn ligt, dan wordt dat stuk spoor geen onderdeel van die Neder-Zaksenlijn. Blijkt uit de officiële reacties van omwonenden aan het Rijk. Ik ga erover praten met RTV1-journalist Hielke Bos. Hielke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Hielke, hoeveel mensen hebben een reactie gegeven op die plannen voor de Neder-Zaksenlijn?
1: Dat zijn zo'n 20 à 25 mensen die een bericht hebben gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur. In totaal zijn er 147 reacties gegeven over de Neder-Zaksenlijn, over de plannen die er nu al liggen. En wat opvalt is, die hele spoorlijn gaat natuurlijk helemaal van Groningen tot Enschede. Dus al die mensen die ja, daar in dat gebied wonen, die hebben een reactie geschreven, kunnen schrijven. En het valt op dat heel veel reacties uit deze regio komen. Ja. Dus veel Ter Apel, Stadskanaal, Borgerodoorn. En dus heel veel reacties gaan ook over die Star.
0: Want mensen willen niet dat dat traject van die museumspoorlijn Star gebruikt wordt. Waarom willen ze dat niet?
1: Dat zijn eigenlijk twee grote redenen. Allereerst de Star zelf. Mensen zijn gehecht aan de museumspoorlijn. Dat is overigens niet alleen bij de briefschrijvers zo. Dat is ook bij heel veel andere mensen zo. Natuurlijk ook bij de Star zelf. Die zeggen, het is echt een unieke trekpleister. Toeristisch is het heel handig. Dat mag gewoon niet verdwijnen. En die museumspoorlijn die loopt ook door heel veel wijken. Het loopt dicht langs huizen. En mensen zitten er niet op te wachten dat er straks een trein met 100 tot 120 km per uur achter hun huizen langs rijdt. Want die mensen zijn bang dat hun huis minder waard wordt of dat ze bodemdaling krijgen.
0: Ja, je noemde net al dat omwonenden daar bezwaar tegen maken. Hoe zit het met de Star zelf? Want je zegt wel even, ja, de Star zit er ook niet echt op te wachten. Maar maken die ook bezwaar?
1: Ja, die maken ook bezwaar, maar die zijn ook vrij nuchter, heel knonsters. Dus die zeggen eigenlijk, ja, wij mogen ook meepraten en we hebben ook duidelijk gezegd, we willen het liever niet, want we willen natuurlijk gewoon blijven. Maar het kan eigenlijk ook niet. Het spoor is heel oud. De starttrein voor de goede orde gaat, nou wat is het, 20, 30 kilometer per uur, rijdt niet hard. Ja, en om daar op hetzelfde traject een trein te laten rijden die nogmaals 100, 120 kilometer per uur rijdt, zij zeggen, ja, dat kan bijna niet. Er zijn bochten, bijvoorbeeld bij Barenveld, bij Wildervank. Als je daar met zo'n trein rijdt, vlieg je gewoon uit de bocht. Dat kan bijna niet. Dus zij zeggen ook, bespaar het je en ga ergens anders rijden.
0: Maar kan die Neder-Zaksenlijn er komen zonder over dat starttraject te rijden?
1: Ja, het kan, want er zijn heel veel andere mogelijkheden die ook aangedragen worden, ook door de briefschrijvers. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, laat hem langs de N366, langs de snelweg lopen. Bijvoorbeeld bij de Rode Loperbrug. Er is ook een bewonersinitiatief die daarvoor pleit. Je kunt hem verder naar achteren zetten. Je kunt hem langs de Mondenweg laten rijden. Er zijn heel veel mogelijkheden. En het is nu aan het Rijk om daar een keuze in te maken.
0: Ja, want wat gaat het Rijk nu doen met al die reacties?
1: Nou, daar gaan ze goed naar kijken. Daar nemen ze deze zomer de tijd voor. En ze gaan kijken welke oplossingen van mensen ook echt realistisch zijn. Nou, daar wordt dus even het kaf voor even van het koren gescheiden, om het zo maar te zeggen. En er wordt gekeken wat is realistisch. En de realistische plannen, die worden meegenomen. En in 2028 moet er uiteindelijk een soort conceptplan komen die naar de staatssecretaris kan. En dan daarin kan gezegd worden, nou, dit is een echt goede optie om de trein ook te laten rijden en om daar stations te gaan leggen.
0: Aan het afwachten. Dankjewel, Hielke Bos van RTV 1.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Jackson, Every Little Thing She Does Is Magic. Het kon wel gaan om Lieke Nooyer, zeg. Wat een prachtig succes voor deze wielrenster uit Coevorden. Want zij mag de rood-wit-blauwe trui om haar schouders dragen. Zo'n gisteren verrassend voor het eerst een nationale titel op de weg. Nooyer versloeg haar directe concurrente Femke Markus na een kleine 118 kilometer over een heuvelachtig parcours rond Nijmegen.
1: Hoe spannend was dit?
2: Heel spannend. Ja, het was een pittige finale. Ik wist dat ik met Femke Markus weg was. Dus ik moest op een of andere manier proberen te kloppen. En op het klimpje probeerde ik al even een beetje gas te geven om te testen hoe sterk ze nog was. Omdat ik merkte dat ze op het vlakke wel ietsjes minder power had dan dat ik had. Maar dat kan natuurlijk ook een game zijn die ze aan het spelen is. En toen ik met haar de laatste kilometer in ging, toen dacht ik wel van, oh jee, dit wordt wel een hele zware klus om haar nog te kloppen. Maar gelukkig ging zij vroeg aan. En toen kon ik een paar inspelen, want ik ben niet de rapste. En toen kwam ik met 500 meter haar weer terug. En dacht ik, ja, nu moet ik alles gaan. Alles geven wat ik nog heb. En toen is het uiteindelijk niet meer overheen gekomen. Ik heb gevochten tot de streep. Want ja, een Nederlandse trui is normaal op de streep pas gewonnen. Dus het was een hele spannende wedstrijd. Maar ik ben wel heel blij en heel trots hoe ik de finale heb gereden.
1: Mag je zeker zijn. Het leek er even op in die laatste anderhalve kilometer, of kilometer eigenlijk, dat ze je verraste.
2: Ja, nou ja, op de laatste streep, toen was ik 1 seconde niet aan het opletten. Toen ging ze over me heen. Gelukkig was ze nog ver genoeg om dat gat weer terug te pakken. En dat is voor mij op zich goed, want ik ben niet, wat ik zeg, niet super, super rap in de eerste secondes. Dus voor mij was het een mooie warming-up. En toen dacht ik van, ja, nu moet ik erop en erover. En all out tot de finishstreep.
1: Nou, dan krijg je rood en blauwe trui. Wat doet dat met je?
2: Ja, ik denk als ik hem straks heb dat het toch wel kippenvel geeft. Maar op de streep, als je eenmaal hebt gewonnen. Als je eerst over de streep komt, is het altijd super mooi. En een kippenvel met je. Maar ik denk dat deze trui wel echt speciaal was als ik hem straks mag dragen.
0: Kan ik me voorstellen, de kerstvers Nederlands kampioen Lieke Nooyer uit Coevorden. In gesprek met onze collega's van de NOS.

0: en de wind maar waaien. Het is 8:10, een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Begin in het buitenland in Venezuela met die afschuwelijke dubbele aardbeving. Dodental als gevolg van die aardbevingen is opgelopen naar 1450. En er zijn meer cijfers bekend, hè?
1: Ja, dan gaat het bijvoorbeeld over de gebouwen. Zo zijn er 774 gebouwen beschadigd of ingestort. En tienduizenden mensen worden nog vermist. Dus die cijfers die gaan nog helaas flink oplopen de komende dagen. De interim-president van dat land, Delcy Rodríguez, die meldde eerder al dat er tot nu toe 33 mensen zijn gered die vastzaten onder het puin. En hoewel de dubbele aardbeving dus woensdag al was, worden er nog steeds mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Zoals ook gisteren gebeurde met een vader en zijn zoon. Ze werden levend ontdekt onder het puin van een ingestort gebouw. Ja, dan denk je eigenlijk al dat alle hoop zo'n beetje vervlogen is. Maar toch worden er gelukkig nog mensen gered. En die redding van deze vader met zijn zoon geeft dan ook weer hoop aan alle reddingswerkers die daar bezig zijn. In hetzelfde gebied werden eerder ook al een moeder en haar baby van 9 maanden gered. En Nederland biedt ook hulp. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te verlenen. Dat schip, de zijner Majesteits Groningen, die was al enige tijd in het Caribisch gebied en is op Curaçao beladen met onder meer eten, water en hulpgoederen.
0: Gaan we naar Nederland, want het kabinet wil psychische mishandeling, zoals stalking, strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd, maar er zijn ook alweer opmerkingen over gemaakt, hè?
1: Ja, want volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: Ja, als de wet wordt aangenomen, kan het OM, het Openbaar Ministerie, op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Vorig jaar zijn opnieuw meer pleeggezinnen ermee gestopt dan er mee zijn begonnen. De druk op de pleegzorg neemt daardoor verder en verder toe. Hoe nijpend is het inmiddels?
1: Ja, dat is slecht nieuws inderdaad. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van Jeugdzorg Nederland. Ja, door het tekort aan pleegouders wordt het steeds moeilijker dus om een goede plek te vinden voor kinderen die korte tijd of zelfs langdurig niet thuis kunnen wonen. Nou, vorig jaar woonden ruim 18.000 kinderen voor korte of langere tijd bij pleegouders. En aan het eind van dat jaar wachten bijna nog 900 kinderen op een plekje in een pleeggezin. 900 dus. Door het tekort aan pleegouders moet naar andere vormen worden gezocht, noodgedwongen, zoals een gezinshuis of een woonvorm met meerdere kinderen. Maar ja, juist in zo'n pleeggezin kan een kind volgens Jeugdzorg Nederland zo gewoon mogelijk opgroeien met nabijheid, aandacht en steun. Ja, en dat is dus voor die 900 kinderen niet weggelegd. En het jaar daarvoor waren het ook al 900 kinderen die nog aan het wachten waren.
0: Ja. Gaan we naar voetbal. We staan nu nog onder de oranje vlaggetjes, maar is dat morgenochtend nog zo? Want we maken ons op voor een nieuwe WK-wedstrijd. Komende nacht vanaf 3:00 tegen Marokko. Je moet er wel even voorop staan, dus komende nacht. Maar goed, daar in de buurt van Mexico, waar heel veel oranje fans zijn, moeten ze er ook wat voor over hebben, hè?
1: Ja, zeker, want het is natuurlijk wel even een tocht die weer gemaakt moet worden vanuit de VS naar Mexico. Want daar gaat ook die wereldberoemde inmiddels oranje mars gaat daar ook weer plaatsvinden in Mexico dus. Al die duizenden of tienduizenden oranje fans zijn het misschien wel die in zo'n grote mars naar het stadion toe gaan. En de oranje bus, vormt ook een hoogtepunt dan in die mars. Ja, die moest dus ook die kant op vanuit de VS. Dat was een tocht van 1800 kilometer. Ja, dat was ook een ervaring die de chauffeur van de bus nooit zal vergeten.
3: Die weet niet wat je hier meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar zelf die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. We hebben het nog nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel, alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
0: Geweldig, geweldig. Nou ja, weet ik veel hoeveel uur is het zover. Komende nacht om 3:00 dus. Het eerste fluitsignaal in de wedstrijd tussen Oranje en Marokko. Gaan we tot slot nog even naar een museum. Een museum van de Universiteit van Gent. Want daar kun je vandaag gratis naartoe. En dat is niet voor niks. Dat heeft te maken met een opmerkelijke plant.
1: Nou, dat kun je wel zeggen inderdaad. Het gaat om de reuzen Aronskelk. Nou, dat klinkt nog een beetje mysterieus. Maar die plant staat ook wel bekend als de penisplant. Ja, dan heb je wel een beetje een idee, denk ik, hoe die plant eruit ziet. Nou, die bloeit niet zo heel erg vaak. En ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een ander opvallend kenmerk.
0: Stinkt die?
4: Ja, ruik wel.
5: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
0: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
6: Hij stinkt.
0: Hebben jullie ooit zo'n grote penis plant gezien?
4: Zo'n grote plant.
0: Dat weet ik niet. Ik ben ooit vaker hier geweest, maar ik weet niet of die toen in bloei stond.
4: Nee, niet zo groot als deze, denk ik. Nee, deze komt niet in de buurt. Nee.
7: Ik vind het een heel speciaal ding.
0: Ik zag zijn koontjes gloeien zomaar weg van deze jongen. Ja.
1: Een heel speciaal ding.
0: Ja, inderdaad. Goed, je kunt er dus naartoe. Het museum verwacht een flinke toestroom aan nieuwsgierige mensen. Misschien wel met een knijper op een neus, wie zal het zeggen. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

0: aankomende zaterdag. Twee wielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
7: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
6: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen, Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
14: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze maandag 29 juni. The day after. Ja, the day after. The TT, hè. Blikken straks even terug op de Dutch TT. Doen we met de nieuwe TT-directeur. Hij loopt al jaren rond op het circuit. Maar dit was echt zijn allereerste als directeur. En hij viel wel met de neus in de boter, zeg. Wat een temperaturen, tropische temperaturen. We horen straks hoe hij dat allemaal heeft beleefd. Wielrenster Lieke Nooyen uit Coevorden, die heeft het prachtig gedaan. Ze heeft een nationale titel op de weg veroverd. Onze Aaldert is ook op de weg, niet op de fiets, maar je ziet hem wel voorbij komen in onze Opchak-auto. Hij is onderweg naar een bijzondere tuin. En zoals elke maandag gooi je ook vandaag de belevenissen van Barry Gepke. De man die een pelgrimstocht maakt van Erika naar Fatima in Portugal. En hij komt ook met hitte onderweg. Daar zijn wij eigenlijk wel een beetje vanaf, van die tropische temperaturen. Het is wat bewolkt vanochtend, maar de zon komt er ook bij. Er staat eerst een matige westenwind. Later vandaag komt hij uit het noorden van het land. En het wordt zo'n 25, maximaal 26 graden.

0: En Old Town op Radio Drenthe. Zo is het.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou ja, en Aldert die staat in een tuin in Frederikshoort. Daar heb je natuurlijk heel wat tuinen. Maar het is wel een heel bijzondere. De Kiemhuistuin. Aldert, goedemorgen. Neem ons eens mee. Wat zie jij om je heen?
3: Goedemorgen. Ja, nou ja, inderdaad. We kennen natuurlijk allemaal de tuin van Frederikshoort. De tuin die je hoort bij de voormalige tuinbouwschool. Maar het is een heel andere tuin. Dit is eigenlijk op het oog een hele normale groentetuin, zoals heel veel mensen wel bij u hebben. En die tuin die ligt ergens tussen Frederikshoort en Wilhelminaoord in. Mooi op de vlakte, fantastisch idyllisch gelegen. En dat is eigendom van een stichting. En die stichting wordt, die wordt runs min of meer door de Wiebe die hier bij me staat. Wiebe en Martin, trouwens, maar daar kom ik zo wel in op. Van Kiemhuistuin. Mannen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja. Welke stichting is dat, Wiebe?
4: Stichting Versnellingshoeven het Kiemt. Dat is een stichting die zich bezighoudt met duurzame circulaire economie. En daar hoort ook sociaal bij. Dus vandaar dat we mede-initiatiefvernemer zijn van de Kiemhuistuin. Samen met de pluimerij, een andere voedseltuin verderop hier in Westerveld. En een ondernemer Ronald Visser van Bads Uitzendbureau. En ook de Vrolijke Noot heeft bijvoorbeeld al de beste tuinen geschonken. Ja. Dus het is een samenwerking van mensen uit de regio.
3: Ja, dat zal hier ongetwijfeld allemaal bekend zijn. Maar goed, het Gidderum, dat is de tuin die wordt dan beheerd. De mensen, iedereen mag hier gewoon naartoe?
4: Ja, dus iedereen mag hier naartoe. Dus we werken met een professionele tuinder. Hè, die wordt ook gewoon betaald. En die wordt ondersteund door een hele club van vrijwilligers. Ja. En wij verbouwen hier groenten voor mensen die wat minder breedte hebben.
3: Ja, oké. Okay.
4: En die kunnen hier dan hier groenten gaan ophalen.
3: Ja. Ja. Nou goed, dan ben je zelf voorzitter van die stichting. Maar dan heb de voorzitter over het algemeen niet de neiging om de handen zelf in de mouw te steken. Dat wordt dan overlaat met een behulp mat in, toch?
5: Ja, dankjewel. Ik zie wat de mogelijkheden zijn. En in het begin moest er iemand komen die dus de tuin ging frezen. Nou, dat was Ronald Visser. Ja. En daarna moest het uitgezet worden. Want er moesten alle bedden moeten aangegeven worden. Waar alle planten geplant kunnen worden. Ja. Dus. En dat soort dingen, dat pak ik dan aan eigenlijk.
3: Een aanleiding van zo'n tuin is één, maar dat moet natuurlijk ook onderhouden worden. En doe dat met elkaar dan, Wiebe. Is dat het idee dat iedereen die als hier komt, met je een klein beetje metwerken?
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dat is wel de bedoeling.
3: Je bent eigenlijk een tweede versie van Johannes van der Bos.
4: Ja, we zijn de voortzetting van de tradities van de kolonie van weldadigheid destijds. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
3: Beetje hetzelfde idee, min of meer.
4: Ja, hetzelfde idee. Er zijn natuurlijk een hoop dingen gebeurd in de 19e eeuw. Maar we proberen niet dezelfde fouten te maken als toen. Nee. Maar dat was ook hele goede intentie. En dat hebben we hier ook.
3: Ja. Ja. Maar goed, nou in logistiek. Want het is best een vrij grote tuin. Ik snap een zakje schatten. Een kwart hectare denk ik zo.

0: We gaan er niet lopen stressen, maar we beginnen gewoon aan het begin.
1: Ja.
0: En samen met Waldsieder, die is met de appelbomen bezig. En wij werpen ons op de vele soorten bessen die er staan.
1: Ja.
0: Ook met een sociale doelstelling. Dus het is ook voor mensen met een smalle beurs. Mogelijk kunnen we het verwerken tot wat ambachtelijke jammetjes of zo. Dan kunnen we onze mensen ook wat luxe artikelen aanbieden.
1: Ja. Ja. Ja, maar hier zit wel een heel groot gebouw naast, maar daar heeft niks mee te maken, Martin, hè?
2: Nee, niet meer. We hebben hier wel gezeten in het begin. Maar ja, het breidde zich uit. De opvang eigenlijk van mensen die dus afscheid namen van hun geliefde.
1: Ja.
2: En die ruimte. En toen zijn er hier keten geplaatst eigenlijk om een onderkomen voor ons te bieden eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus...
0: Het past ook mooi bij wat we hier doen. He, dus mensen die hier afscheid komen nemen, die kunnen ook wat mijmeren hier in de tuin. Zitten lekker op het bankje.
1: Dat kan hier fantastisch, hè? Dat kan hier fantastisch.
0: Dus dat zijn hele fijne buren van elkaar. Ja.
1: Toch kan ik me voorstellen dat je niet zomaar willekeurig Jan en alle man hier de tuin wilt hebben strunen. Maar hoe werkt het dan?
0: Nou, we vertrouwen de mens natuurlijk, hè? Dus we hebben geen nare ervaringen.
1: Maar je hoeft je aan te melden of zo?
0: Jawel, als je vrijwilliger wil worden of oogster, dan kan je bij onze tuinder aanmelden. Dus kiemhuistuin.nl, daar kan je het mailadres vinden.
1: Ja, ja.
0: En schrijf dan even een gesprekje.
1: Ja. Ja. En ik zou me ook wel stellen dat je ook een soort van ontmoetingsplek hebt, ook voor die mensen.
0: Klopt, ja. En dus ze zitten vaak heel gezellig daar bij de keten, een beetje te keuvelen. Niet?
1: Ja, precies. Ja, dat is een koffie daar.
2: Wij heel erg veel zon hangen we een camouflage net hangen we op.
1: en
2: dat geeft dan wat beschutting dat je daar gewoon heel, heel gezellig kan toeven eigenlijk.
1: Ja.
2: Want er wordt gewerkt, maar er wordt ook gekeuveld eigenlijk. Ja. En elkaar ontmoet eigenlijk.
1: Ja, dat is toch weer, want ik zou me ook voor kunnen stellen dat mensen hier in de omgeving denken van, hey, maar dat liep me wel wat, maar dat wist ik helemaal niet. Wat is dat precies? Wat is het eigenlijk?
0: Het is... moet ik nou echt in? Oh nee, de Eemnes van.
2: Eemnes van. Naam van Eemneslaan.
0: Nou, ja, precies. Nummer 63 is het niet?
2: Ja, ik dacht het wel.
0: Ja, we weten het wel.
2: Maar goed, je ziet het Kiemhuis.
1: Het is een parallelweg, zeg maar, aan de Wilhelminalaan tussen Wilhelminoorde en Frederiksen.
2: Achter de
1: Wilhelminoorde. Ja, en dan vind ik dat vanzelf.
2: Ja, zeker wel. Ja. Ja, want het is. Als je de rotonde hebt gehad, is het eigenlijk de eerste weg links. Ja. En dan gelijk weer rechts. En dan zie je al dit gebouw.
1: Alle reden om in ieder geval te komen kijken hier bij die prachtige tuin van de Kiemhuistuin. Die namen we misschien even goed onthouden. En het is, ik zeg al, het is een hele mooie voortzetting van de gedachte van Johannes van der Bos. Het is ook weldadig om hier te wezen.
3: Mooi. Aalde, dankjewel.
4: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Die liefelijke geluidjes aan het einde. Supertramp en Dreamer.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja man, nou, met een neus in de boter als het gaat om een zomerpakket. Met dit weer, wie wil dat nou niet? Want wat zit er allemaal in, Ger, in dat pakket?
2: Ja, het is ook inderdaad wel even wat lekkerder dan de afgelopen dagen natuurlijk. Het is nog steeds prima zomerweer, ja. Dus uitstekend inderdaad. Nou zit ik even te kijken of ik hier de... Nou, ik denk dat jij
0: een mooi luchtbed zit erin in ieder geval. Er zit een bidon in. Wat zit er nog meer in? Een strandbal zit er in ieder geval in. Nou, er zit een hoop in waar je gewoon plezier van hebt in de zomer. En misschien als je lekker op vakantie gaat, dat je het hele pakket wel kunt meenemen, zomaar zeggen.
2: Ja.
0: Lekker naar de camping of ergens aan het strand waar je ook heen gaat. Misschien ga je het bos in, denk je, ik zoek de schaduw op, maakt niet uit. Het zomerpakket kun je altijd meenemen. Maar ja, daar moet je wel winnen. En daarvoor hebben wij natuurlijk weer een spelletje bedacht. Een spel met twee nummers. En aan jou de vraag, welk nummer is ouder? Is dat dit nummer? Blazing on a sunny afternoon in the summertime. Ja, is dat deze van de Kings of is dat dit nummer?

Jones met Delilah of the Kings en Sunny Afternoon. Welk nummer is het oudste nummer? Laat het horen. En dat kan natuurlijk op ons oude vertrouwde nummer. 0592-33-1188. Doe mee en maak kans op een zomerpakket.

0: McCartney en Hung to Us. Nou, thuis is hij nog lange niet. Onze Barry Gebken uit Erika. Weken geleden is hij vertrokken voor een pelgrimstocht naar Portugal, naar Fatima. Duizenden kilometers heeft hij nog voor de boeg, maar hij heeft er ook al heel wat achter zich. Barry, een heel goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Waar loop je op dit moment, Barry?
1: Het is net ongeveer een aantal dagen, ongeveer 100 kilometer voor Parijs. Onder Parijs, zeg maar, ja.
0: Je bent bijna in Parijs.
1: Ja, dat is toch mijn doel op zich geworden, gezien door Maria ook nog wat heeft. Dus ik hou van die, ik ben niet zo'n startman, maar dat is architectonisch en zo. En ja, Notre Dame en alles, ja, dat leek me toch wel fantastisch.
0: Ja. Ja.
1: En ik ben om die buurt ook nog jarig, dus dat leek me wel een mooi cadeautje, ja.
0: Lijkt me ook, ja. Hé, hey Barry, Hier was het snikwarm. Hoe was het bij jou in Frankrijk?
1: Oh, verschrikkelijk, man. Ik heb nog niet vaak in de pelgrimsreizen zoiets meegemaakt. Want je staat gewoon op de vlakte veel. En anders zijn we wat meer in de bossen, wat hoger op. En nou, ik heb een dikke week in 40 graden gelopen, nou. Verschrikkelijk, zweten is natter. Maar ja, gewoon doorgaan en af en toe een kraantje op een begraafplaats of een deuk in een kanaal. Ja, je moet gewoon verder. Of tenminste, je moet. Maar ja, stilstaan is ook geen optie.
0: Nee.
1: Dus en dan soms wat minder kilometer. Maar het is heel afhankelijk, want er zijn geen plekken. En dan ging toch door en s'avonds liep het wat beter. Maar ja, het was wel in flinke massa. Ja.
0: Nou ja, je zegt, dan had ik soms geen plek. Want het is wel elke avond weer zoeken naar een plekje. En wat mij opvalt als ik jouw blog lees, is dat ook heel vaak de pastoor niet te vinden is. Hè? Dan ga je naar een kerk in de hoop daar te kunnen overnachten. Of in ieder geval in de tuin of in de kerk zelf of waar dan ook. Maar die kun je steeds niet vinden. Hoe zit dat?
1: Nou, kerken staat hier, maar ze zijn allemaal de deuren dicht. En geen pastoor te vinden. Zoals bij ons bijvoorbeeld een pastoor 4 of 5 kerken heeft, dan hebben ze hier wel 15, soms 20. En ze vroeger misschien wel veel ingebroken, maar het is echt geen pastoor te vinden. Ja, dus je bent wat aangewezen op mensen, zeg maar. En dat maakt verder ook niks uit. Maar ik had een beetje een klein tentje, dat was ook wat lastig. Maar goed, dat maakt niks uit, je moet plekken. Maar het volk is dan ook wat minder open op het... Nou ja, het platteland is niet in een berg. Maar jongere mensen of wat een beetje, hè, die springen wat Engels. Maar het was even wat lastig om op qua plekjes. Maar goed, dat maakt niet uit. Je vindt het goed. Uiteindelijk vind je altijd wel weer wat goeds in. En dat is het mooiste in die race. Je vindt overal weer wat goeds.
0: En je hebt nog bezoek gehad vanuit Nederland. Er zijn campers langs geweest, hè?
1: Ja, die zeker. Ik zit nu ook. Ik heb nu weer een bekende met een camper. Vleen weergeven. En die reizen er langs. Dat is natuurlijk fantastisch. Want deze brengt me de tent ook. En ik heb een andere tent nu inmiddels. Want die andere die was gewoon die was constant klam. En ik had de boel 's morgens naad.
0: Ja,
1: en nu heb ik het geluk dat weer mensen langskomen. En dit is fantastisch.
0: Ja. Hey, Parijs nadert, zomaar zeggen. Maar als je verder kijkt richting Portugal, richting Fatima, het einddoel van jouw grote reis. Hoeveel kilometer heb jij nog te gaan dan?
1: Ik tel de kilometers niet precies, maar ik zit nu om dagen 35 cent. Dus rond de 40 zal ik ongeveer over 1000 kilometer winnen. Want ik zit gemiddeld op 25. Dus ja, dan heb ik nog wel zeker 2500 te gaan. Want ik slinger door het land en ik soms dan denk ik ook van, oh nee, dat is toch iets wat heel interessant is, dan ga ik door op af en dan komt er zo'n 100 of 200 bij.
0: Zeker,
1: dat moet heel raar zijn. Ik had eerst last van hielsporen en haken en nou de litten, maar ze kriegen mij niet gehoor, dan moet ik echt omvallen.
0: Ja.
1: Dat is een doel op zich en ik weet ook dat, ik heb het ook al in Jeruzalem en Rome. En dit zal gewoon doorgaan. Ik vind het fantastisch. Je wordt ook verder ook gedraaid. Elke keer, ook al is het moeilijk, dan is er wel een of ander klein waterkraantje. Je wordt altijd weer geholpen. En dat is fantastisch.
0: Mooi. We gaan je volgende week weer spreken. Hou je taai. Rustig aan. En zo nu en dan even een lekkere, verkoelende duik nemen, zou ik zeggen.
1: Ja, dat doe ik.
0: Hey Barry, tot volgende week, hè.
1: Doei, allemaal. Mooi.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Het is 8:30 en dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Ger staat er alweer klaar voor.
4: Goedemorgen. In een leegstaande boerderij aan het Nuisveen in Borger is vanochtend rond 4:30 brand uitgebroken. Vooral op het dak leverde dat vlammen met rookpluimen op. De brandweer was snel aanwezig om het uitslaande vuur te blussen. De boerderij, die al in de hekken stond, was niet meer te redden. Een kraan kwam naar de locatie om sloopwerkzaamheden uit te voeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op het Paterswoldse Meer is gistermiddag een man om het leven gekomen nadat hij van zijn subboard was gevallen. Hij werd door politieagenten uit het water gehaald die direct begonnen met reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. Volgens Isala, het Wilhelminaziekenhuis Assen en Treant staat de toekomst van de zorg onder druk. Want de zorgvraag die groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. Bij Isala kan de zorg vanaf dit jaar niet meer groeien. Door de personeelskrapte moeten er keuzes gemaakt worden. Isala kan niet alle zorg bieden die het wil bieden. Het gaat daarbij vooral om de operatiekamers en diagnostisch onderzoek, zoals MRI, CT en röntgenonderzoeken. En wielrenster Lieke Nooijen uit Coevorden heeft voor het eerst de nationale titel op de weg veroverd. De 24-jarige renster van Visma Leasebike versloeg gisteren Femke Markus in de sprint. En dat deed ze na een kleine 118 kilometer over een heuvelachtig parcours rondom Nijmegen. Loes Adegeest werd op 20 seconden derde. Na afloop gaf Nooijen aan dat het een pittige finale was.
5: Ik heb gevochten tot de streep, want ja, een Nederlandse trui is normaal op de streep pas gewonnen. Dus nee, het was een hele spannende wedstrijd. Maar ik ben wel heel blij en heel trots hoe ik de finale heb gereden.
4: Ja, groot succes dus voor Lieke Nooijen uit Coevorden. Wat een mooi gezicht zal dat zijn in die rood-wit-blauwe trui. Nou, dit en veel meer nieuws lees je natuurlijk op onze website en ook in de app.
0: Ja, dankjewel. We zijn af van de tropische temperaturen, zei hij een uurtje geleden. Onze Hans Nienhuis. Goedemorgen opnieuw.
6: Goedemorgen Judith.
0: Wat wordt het dan wel als het niet tropisch wordt?
6: Het wordt nog wel zomers, want 25 tot 26 graden is natuurlijk nog steeds een hele mooie temperatuur voor een zomerse dag. Zeker in juni nog, want het heetst van de zomer valt traditioneel eigenlijk pas eind juli, begin augustus. Dus we lopen zeker een maand voor op schema, als je het zo mag uitdrukken. Nee, die excessieve hitte die zijn we vandaag kwijt, dus het zal een stuk draaglijker zijn. Nou, 26 graden dus, met een zwak tot later matige noordwest tot later noordelijke wind. Deze ochtend is het eerst nog redelijk bewolkt. Die bewolking trekt zo weg, de zon krijgt wat meer ruimte. Maar het wordt niet helemaal helder vandaag, dus het weerbeeld blijft gemengd. Al moet je vanmiddag natuurlijk nog wel even kijken van, als je echt urenlang buiten bezig bent, zal die hoge bewolking niet voldoende zijn. Zou het gewoon even in de gaten.
0: Ja, neerslag niet?
6: Nee, daar lijkt het niet op. Het lijkt vandaag gewoon helemaal droog te blijven. Maar dat gaat morgen veranderen. Niet dat er nou neerslag van betekenis gaat vallen of zulks wat. Maar het wordt morgen net wat onstabieler in de atmosfeer. Eerst hebben we een nacht van 11 of 12 graden. Even de ramen tegen elkaar open. Dan kan ook het beton van je woning afkoelen. En dan zien we morgen vrij weinig wind, maar wel meer bewolking. Het is morgen een moeilijke dag voor de zon. Hij komt er wel door. Nu en dan eventjes een opklaring. Dan wat flats door wat hogere bewolking heen. Maar zeker op het midden van de dag is bewolking duidelijk dominant. En die bewolking kan het ook zover schoppen dat er net een lichte bui uit gaat vallen. Dus morgenmiddag, ja, gemixt. Graad of 24 is het dan. Dan is de hittegolf overal ten einde. Want als het geen 25 graden meer wordt, dan vallen we eruit. Zelfs het zuiden van Drenthe is het dan kwijt. En ook de dagen daarna, woensdag, donderdag, vrijdag, heel licht afnemende temperatuur overdag, van 24 naar uiteindelijk 21 of 22 op vrijdag. Westelijke winden worden geleidelijk dominant en de hitte die wordt steeds dieper het oosten van Europa ingedrukt. Vandaag gaat Oost-Duitsland en Tsjechië die gaan uit de hitte vandaan. En morgen dan is het ook uit Slowakije uiteindelijk weg. Dus die hitte die verdwijnt. Daarvoor terugkomt een heel modaal zomerweer dat vanuit het westen dus eerst bij ons en dan de rest van Europa verovert. Maar of dat beklijft? Als ik heel stiekem de ultraglazen bol bekijk, lijkt het vanaf net na het weekend eigenlijk een beetje zondag, maandag, die hoek, lijken we toch weer warmere temperaturen te gaan krijgen. Dus die zomer die laat ons nog niet los.
0: Ik ben wel blij met jouw bol. Want dan kunnen we even wat verder vooruit kijken. We gaan eraf wachten.
6: Af en toe durf ik dat ding heel stiekem even te strelen. Ja. Maar het is een gevaarlijk apparaat, want hij bedriegt mij ook wel eens.
0: Ja, maar we gaan het afwachten. Hans, dankjewel voor nu, hè. Heb een mooie dag. Hoi, hoi. Verkeersinformatie is er op de A28 loopt het vast. Groningen richting Zwolle. Een kleine 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Staphorst en de afrit Nieuwleuzen. A28 dus als je richting Zwolle gaat tussen Staphorst en de afrit Nieuwleuzen. Een kleine 4 kilometer. En als je dan in die file staat of helemaal niet, gewoon lekker thuis zit, dat kan ook. Denk dan even mee over twee fragmenten. De grote vraag is, welke van de twee is ouder? Is dat dit fragment? Blazing on a sunny afternoon. Van de Kings, of is dat dit nummer? Van Tom Jones. Laat het ons weten en maak kans op een zomerparket. 0592-33-1188.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Goedemorgen Drenthe.

0: Seven Stardust en Pretend.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Kan je zomaar gebeuren deze week. We gaan heel veel van dit soort prachtige pakketten weggeven. Er zit heel wat in, hè, Ger, in die pakketten.
2: Ja, nou, ik heb het nu wel even voor me staan hier. Ik zie een pet erin zitten, een zonnebril, een luchtbed, een beachbal met pop en een bidon.
0: Een beachbal met pop?
2: Een beachbal met pop staat hier, ja.
0: Ik heb geen idee wat een beachbal
2: is. Ja, ik heb er geen plaatje bij, dus ik vind het ook even lastig. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Marieke Gitsema, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Een beachbal met pop, heb jij die ooit gehad?
3: Nee.
0: Nee, nou, het kan je zomaar gebeuren dat je die krijgt. Heb jij er een beeld bij? Marieke, heb jij er een beeld bij?
3: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Maar we gaan het wel opzoeken. Het zit in het pakket en ik ben er ontzettend nieuwsgierig naar, moet ik zeggen.
3: Ja.
0: Ja, kwam je de warmte een beetje goed door de afgelopen dagen, nee. Marieke?
3: Moeilijk.
0: Moeilijk?
3: Ja.
0: Vooral de nachten, klam, zweterig.
3: Inderdaad.
0: Hey, een beetje geslapen dan?
3: Nou, weinig.
0: Ja, man. Vanmiddag maar even siesta houden?
3: Ja.
0: Ja, hè? Even bijtanken, hè?
3: Inderdaad. Ja.
2: Weet je wat ik nu denk, Judith? Zou daar niet een emmetje vergeten zijn? Dat het een beachbal met pomp is? Zou dat het zijn?
0: Ja, dat zou... Ik vond die beachbal met pomp wel leuker, eerlijk gezegd, dan met pomp. Maar dat zou hem ook kunnen zijn. Ja. Nou ja, we gaan het afwachten, Marieke. In ieder geval, maak jij kans op dit mooie zomerpakket van RTV Drenthe. Heb je nog iets voor de boeg als het gaat om vakantie?
3: Ja, we gaan naar Valkenburg.
0: Oh, wat lekker.
3: Ja, augustus pas wel.
0: Heerlijke omgeving daar, hè?
3: Ja.
0: Maar hartstikke mooi. Heel fijn. Hey, de vraag was, welk nummer is ouder? Is dat dit nummer? Blazing on the sunny afternoon. The sunny afternoon van de Kings, of is het dit nummer? Delilah van Tom Jones. Marieke, welke is ouder, denk je?
3: The Kings.
0: The Kings en Sunny Afternoon. Yeah! Hartstikke goed. En dat wil zeggen dat jij een prachtig zomerpakket van de RTV Drenthe krijgt. En je krijgt nog een prijs. Je mag namelijk kiezen welk van de twee nummers we gaan draaien.
3: Doe de laatste maar.
0: Delilah van Tom Jones?
3: Ja.
0: Ja? Die horen?
3: Ja.
0: Ga ik die voor je klaarzetten. Dank voor het meespelen.
3: Is goed.
0: En alvast een heel fijne vakantie gewenst daar in Valkenburg.
3: En dat pakket komt naar mij toe.
0: Ja,

0: Wat een uithaal van deze Tom Jones met Delilah, nummer uit 1968. En die van de Kings, die was inderdaad 2 jaar ouder, 1966. We gaan naar de TT, want het zit erop. De Dutch TT. Grote opruimen kan beginnen. Is misschien inmiddels al wel begonnen. Dat was in ieder geval een editie met extreme temperaturen. Ik ga even napraten met de circuit-directeur Mark van Aalderen. Heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hij werkt al jaren op het circuit. Dit was de allereerste als directeur. Nou, u viel wel direct met uw neus in de boter als het gaat om de omstandigheden. Hè? Hoe heeft u dat ervaren?
1: Ja, het was van alles wat. Het was zon, het was warmte, het was regen. Maar het was bovenal gewoon heel erg leuk. We hebben een fantastisch weekend gehad.
0: Maar hoe pittig was het?
1: Heel pittig. En dan is dat voor ons als organisatie zo. Maar ook zeker voor alle vrijwilligers die natuurlijk met name buiten dienst doen. 1500 mensen in de zon. Natuurlijk wel zoveel mogelijk in de schaduw. Maar het was op een gegeven moment, met name vrijdag, ontzettend zwaar. En we hebben het met z'n allen toch geflikt.
0: En hoe doe je dat als organisatie? Ga je er langs, geef je er extra water, zonnebrand, weet ik het wat allemaal?
1: Ja, we hebben van tevoren al heel veel maatregelen getroffen. Inderdaad, drinken, schaduwplekken, goed insmeren, goede communicatie, ook heel erg belangrijk. Je moet je elkaar er toch op wijzen dat het gewoon heel erg belangrijk is om je aan die maatregelen en aan de voorzieningen te houden. En dat heeft iedereen ook gedaan. En er zijn gewoon 1500 vrijwilligers voor ons in de weer. En met de maatregelen die zijn getroffen, hebben zij zich er doorheen geslagen en er een fantastisch evenement van gemaakt.
0: Ja, we hadden zon en hitte, maar ook veel regen. Ook vooral in Assen, veel regen. Wat heeft dat betekend voor de TT en vooral voor de racedag?
1: Het voordeel voor de bezoeker was dat met name 's nachts is gevallen. Ja. Tussen 1 en 6. Daardoor hadden wij tijd om alles schoon te maken en weg te krijgen voordat de eerste bezoekers om 6 uur op het circuit waren.
0: Want zorgde even voor overlast, hè, al dat water?
1: Nou, flinke overlast. De paddock, maar met name de pitstraat, stond heel veel water. Wat dreigde de pitboxen in te lopen? Ja, dan komt de sport in gevaar. Want daar staan alle motoren voor de teams die de baan op moeten. Er is met man en macht gewerkt om dat klaar te krijgen. Onze technische dienst is 's nachts om 2 uur weer begonnen. Terwijl ze om 10 uur 's avonds daarvoor thuis waren. Hele korte nachten. Ja. Maar nogmaals, als dat dan lukt, ja, dan ben je ontzettend trots.
0: U glundert er nu nog van.
1: Ja, absoluut. Ja. We hebben kort geslapen, maar dat maakt niet uit als het succes daar is.
0: Ja. Heb je een enorm sportevenement, het grootste eendaagse sportevenement van ons land. Waren er ook nog incidenten? Andere incidenten dan dat het paddock onder water liep, zeg maar?
1: Weinig. Kijk, onze focus was met name op het hitteplan. En natuurlijk zorgt dat voor wat aanvoer naar de EHBO. We hebben met name op de vrijdag ook wel een aantal vrijwilligers van post moeten halen die bij ons naar kantoor zijn gegaan om de verkoeling op te zoeken. Ook op zaterdag nog wel wat gevallen. Ook de EHBO in de buitenring, dus voor het publiek, heeft enkele tientallen mensen moeten opvangen. Maar op een totaal van 194.000 mensen, ja, valt dat heel erg mee. Dus blij mee dat het op die manier gegaan is. Maar je mag best eerlijk weten, van tevoren best wel wat zorgen gehad. Het is nogal wat. En dan fijn dat het zo is afgelopen.
0: Ja, een blikje al vooruit, hè? Natuurlijk naar volgend jaar, misschien al wel na eind deze week, als er weer races zijn op het circuit, dat alles al klaar moet zijn. Maar ook naar volgend jaar, maar ook naar even wat langer vooruit, 2031. Dat is de termijn dat in ieder geval die Dutch TT hier is, hè?
1: Klopt, ons contract loopt tot en met 2031.
0: Dus zijn er al gesprekken over wat daarna?
1: Ja, en dat, kijk, daar is zo'n weekend uitermate geschikt voor. Afgelopen weekend veel met Dorna en ook met Liberty Media gesproken, de nieuwe eigenaar van de MotoGP. Ja, onze focus, ook in dit weekend, hoe gek het ook klinkt met alles wat we nu aan het doen zijn, onze focus zit op 2032. En je merkt aan de Dorna Liberty Media zijde een enorm respect voor onze organisatie, voor het evenement. Zij willen Assen ook graag op de kalender. En dat blijkt alleen al uit dat wij gisteravond al de officiële datum voor de TT van 2027 hebben gekregen. Als eerste Grand Prix op de kalender. Er staan 22 Grand Prix's op de kalender. Maar als eerste hebben we onze datum weer. En ook weer het laatste weekend van juni in 2027. Ja, dat getuigt van respect en van waardering voor onze organisatie.
0: Ja, maar daarom heb je nog niet de handtekening. Hè? Wat moet er de komende jaren gebeuren om het rond te krijgen?
1: Nou, er moet heel veel gebeuren. En dat is natuurlijk, ik noemde net een goede relatie met Dorna.
0: Maar die is er al, zegt u. Ze zijn al trots en vinden het al prachtig wat er gebeurt in Assen. Wat moet je dan nog meer om 2032 zekerheidje te hebben?
1: Nou, zeker facilitair. Ik denk dat als je naar het circuit van 2032 kijkt, dan ziet die dat circuit er gewoon anders uit dan dat hij er nu uitziet. Wat heel erg belangrijk wordt, is dat wij de MotoGP-teams die groter en professioneler worden, nog groter, ja, die moet je kunnen faciliteren. Daar horen grotere pitboxen bij. Daar hoort nog meer voorziening op een paddock. Misschien wel twee paddocks bij. Maar wat daar ook bij hoort, en dat zien wij ook bij de afgelopen TT weer, hospitality, dus onze VIP-gasten, krijgt een veel grotere rol bij zo'n evenement. Ja, daar moet je facilitair wel klaar voor zijn.
0: Kan dat voor Assen?
1: Dat kan. Maar daar zullen we wel weer moeten gaan investeren. En dat zijn geen kleine investeringen.
0: Maar is het geld er?
1: Daar hebben we een aantal hele goede TT's voor nodig. Nou, gisteren was de eerste. Nog een aantal te gaan. Dat gaat veel geld kosten. Maar nogmaals, wat heel veel geld gaat opleveren, is als we dat contract kunnen gaan verlengen. Dus ja, wij gaan de komende jaren flink investeren in het circuit. Door investeren. Om die manier van MotoGP te kunnen organiseren vanaf 2032.
0: Goed, maar nu opruimen geblazen, denk ik. Want vrijdag is het alweer zover, dan gaat er weer gereisd worden. En dat laatste weekend van juni volgend jaar is er opnieuw een Dutch TT. Mark van Alderen, gaat u een siesta houden vanmiddag? Even bijtanken?
1: Na de lunch even rustig aan. En dan, we gaan wel gewoon door met opruimen. We hebben vier dagen om het circuit klaar te krijgen. Dus technisch gezien zijn wij nog niet klaar. Donderdagavond sluiten wij de TT af.
0: Mooi zo. Dank u wel voor de komst naar de studio vanochtend. Het is inmiddels 8 minuten, wat zeg ik, bijna 7 minuten voor 9. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Zometeen een overzicht van het laatste nieuws. Maar eerst Nick en Simon op Radio Drenthe.

0: De dag dat alles beter is.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, ik blikte natuurlijk even terug op de Titi, deden we net. Maar ook op het Titi Festival. Verslaggever Matthijs Renkema zocht festivaldirecteur Jan Gerbrand Krol op om even terug te blikken op de afgelopen week. Slechte weer betekende dat er een stuk minder mensen naar de binnenstad zijn gekomen. De laatste Titi-nacht kwamen er zo'n 60.000 mensen. Vorig jaar waren dat er nog 95.000. Dat scheelt even een slok op een borrel. Met RTV1-journalist Hielke Bos hadden we het over de Neder-Saxenlijn. Want die verbinding komt steeds dichterbij. Is van Groningen zo door Drenthe naar Twente. Maar over de exacte route is nog wel het een en ander te doen. Want als het aan de omwonenden van de Star Museumspoorlijn ligt, dan wordt dat stuk spoor geen onderdeel van de Neder-Saxenlijn. Komt te dicht bij de dorpen. En bovendien is dat spoor helemaal niet geschikt om zo hard over te rijden, zeggen ze. We belden op deze maandag natuurlijk ook even met Barry Gepke, man die een pelgrimstocht maakt van Erika naar Fatima in Portugal. Ook hij kampt met hitte, hij te maken met zo'n 40 graden. Ja, hij zegt, gelukkig zijn mensen heel erg aardig, geven me van alles. Allerlei kraantjes kan ik gebruiken. En een plons doet hij natuurlijk ook even wat extra vaak om mij even af te koelen. Hij loopt nu net nog voor Parijs, kijkt ernaar uit om bijvoorbeeld even de Notre Dame te gaan bekijken daar in Parijs. En hij is ook jarig als hij daar is. Gaan we volgende week over horen. En net schoof directeur Mark van Aalderen van het Titi Circuit nog even aan. Hè. Dat was volgens hem onder meer vanwege het noodweer van zaterdag op zondag een flinke uitdaging om alles goed te laten verlopen. Maar ze zijn ontzettend tevreden over deze Titi, dat wel. Ondanks het feit dat de paddock wel even onder water liep door de enorme regenbuien. Maar goed, het is allemaal goed verlopen. Nu alle hens aan dek om de boel op te ruimen daar op het Titi Circuit. Want vrijdag staan er alweer nieuwe races gepland. Datum voor volgend jaar is ook bekend. De laatste weekend van juni is opnieuw Titi Weekend. En ze doen er alles aan om de Titi ook na 2031 door te laten gaan. Maar daarvoor moeten de faciliteiten wel wat verbeteren en vooral uitbreiden. Om de grotere ploegen, steeds groter wordende ploegen, te kunnen ontvangen. Nou, meer hierover lees je ook op onze app en website rtvdrenthe.nl. Het is 9:02. Zometeen koffie en keuvelen. En ik moet heel erg springen om over de beeldschermen heen te krijgen. Maar ik zie dat Dimitris is aangeschoven voor koffie en keuvelen.
2: Goedemorgen.
0: De tafel gaat nu naar beneden. Dat zie je tenminste beter. Goedemorgen.
2: Goeie vakantie gehad.
0: Ja, lekker. Ja. Ja, lekker even 3 weken even helemaal niks hoeven. Dat is wel fijn, hè?
2: Heerlijk.
0: Maar ik had er ook echt oprecht weer zin in, hè? Je kan ook soms jaren hebben dat je denkt, ach, nu alweer. Maar ik was voor de wekker al wakker. Ik dacht, we gaan er weer voor.
2: Hartstikke goed.
0: Ja, hartstikke leuk. En hey, wat ga jij zo meteen doen?
2: Het eerste uur doen we Nederpop. En we hebben een hele mooie duik in de schatkamer.
0: Ja?
2: De schatkist van Nederland. En we gaan natuurlijk ook weer zo'n zomerpakket weggeven.
0: Ja, en wij zijn wel heel benieuwd wat het allemaal inhoudt, dat zomerpakket. Want we zijn dus even langs gegaan, Ger. En kwamen wat opmerkelijke dingen erin tegen, hè?
3: Ja, we zagen luchtbad. Ja, toen dachten we dat het zal wel een luchtbed zijn. En er staat een beachbal met pop. Ja, dat kwam eigenlijk ook niet uit. En toen dacht ik opeens, ja, zal het misschien pomp zijn? We gaan het toch even na.
0: Ik denk dat degene die dit getikt heeft ook wat last van de hitte heeft.
3: Een zonnesteek.
0: Ja, precies. Hoe dan ook, we gaan het spel zo meteen spelen in Koffie en Keuvelen met Dimitris. Ik wens je veel plezier erbij en wat mij betreft heel graag tot morgen.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
11: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
10: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
12: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
10: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Heuvel.
1: Hey, goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Het is 9 minuten over 9. Mijn naam is Dimitris, want Wim die is er vandaag niet. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten deze ochtend in Koffie en Keuvelen. Later deze ochtend openen we de schatkist van Nederland met daarin een Nederlandse plaat die in het thema staat van deze week: vakantiebestemming. Tja, en deze ochtend gaan we naar een populaire Nederlandse vakantiebestemming. Ja, nu weet je misschien al wel welke plaat ik ga draaien. En dat zometeen. Ook blikken we terug op de Drentse duizend. Daarin deze ochtend de Nederlandse zanger die morgen jarig zou zijn geweest. Hij zou morgen 75 jaar zijn geworden. Helaas heeft hij niet gehaald. Maar gelukkig, we hebben zijn muziek hier nog. En zometeen één van zijn hits. En ik weet zeker dat je die kan meezingen. En dit uur natuurlijk, zoals elke werkdag tussen 9 en 10 op Radio Drenthe, alleen maar nederpop. Muziek van Nederland.

0: Elk jaar mag je stemmen op je favoriete muziek voor de Drentse Duizend. Zo wordt het de muzieklijst Veur en Deur Drenthe. De Drentse Duizend wordt elk jaar hier op Radio Drenthe uitgezonden van 24 december tot en met 31 december. Maar het is nu midden zomer. Ja, dus kunnen we ook nu best wel even stilstaan bij de Drentse Duizend van afgelopen jaar 2025. En dat doen we deze hele week hier in Koffie en Keuvelen met André Hazes. Ja, want André Hazes zou morgen 30 juni jarig zijn geweest. Hazes zou dan 75 kaarsjes hebben mogen uitblazen. Had hij dat nog gered, denk je? André is helaas overleden in 2004. Zijn grote hit De Vlieger staat in de Drentse Duizend. En vorig jaar vond je die op plaats nummer
1: 65.

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Goedemorgen, het is 9:58. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. Dit zijn de hoofdpunten. Aan het Nuisveen in Borger is vanmorgen rond 4:30 brand uitgebroken in een leegstaande boerderij. De boerderij die al in de hekken stond, was niet meer te redden. En volgens Isala, het Wilhelmina ziekenhuis Assen en Treant staat de toekomst van de zorg onder druk, want de zorgvraag groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. En de gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen 2 indoor pardelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar namelijk zonder vergunning neergezet. En dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. Dit en veel meer op de website rtvdrenthe.nl en je leest het ook in de app. Dan gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis.
6: Nadat de bewolking geleidelijk naar het oosten verdwijnt, komt er wat meer ruimte voor de zon. We zitten vandaag in een koelere luchtsoort die met een noordwestelijke wind wordt aangevoerd. Later wordt die wind steeds noordelijker en het wordt vanmiddag 25 of 26 graden.
5: Alright. Zo meteen op Radio Drenthe meer Nederpop, want tot aan 10:00 alleen maar Nederpop. Met onderweg Peter Koelewijn en ook Jan-Henk de Groot.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd

0: muziekkist van Nederland.
1: Elke dag op dit tijdstip nemen we een duik in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vergeten juweeltjes en oh ja, lang niet gehoord plaatjes. En het thema van deze week is vakantiebestemmingen. Ja, ben je ook zo in de vakantiesfeer, hè? Mag hoor. Van de Côte d'Azur terug naar Zandvoort. Dat was in de jaren 80 ineens helemaal geen gek idee meer. De Pasadena Dream Band scoorde in 1986 met Zandvoort hun enige top 40 hit. En opvallend detail, het nummer piekte maar tot plaats nummer 36 in de top 40. Dat is helemaal niet zo'n grote hit geweest, maar later groeide die uit tot een echte evergreen. En nog steeds wordt die luidkeels meegezongen. En nog een leuk weetje. Songwriter Peter Roos onthulde jaren later dat veel bronnen het fout hebben. Overal op het internet staat dat Zandvoort werd geschreven in 1982 al. Maar dat is helemaal niet zo. Hij werd geschreven in 1985 en de plaat werd pas in 1986 opgenomen. Waarna Nederland massaal besloot om op vakantie te gaan naar Zandvoort. Ja, de plastic stoelen mee, heerlijk zeg. Hier is hij, de Pasadena Dream Band met Zandvoort op Radio Drenthe.
0: De schatkist van Nederland.

Iedere werkdag tussen 9 en 10 op Radio Drenthe. Alleen maar muziek van Nederlandse bodem. Dit waren de Cats en Let's Dance. Mijn naam is Dimitris. Koffie en keuvelen voor de maandagochtend. Uit jouw kant zometeen op het RTV Drenthe zomerpakket. Ja, het is volop zomer. We geven het weg hoor. Een pet, een zonnebril, een luchtbed, een beachball met pomp en een bidon. Hoe je dit kunt winnen, leg ik je zometeen uit om ongeveer 5 over 10. En dit is

0: aankomende zaterdag. Tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder Gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Radio

0: Weekend.
1: Ja, het is volop zomer in Drenthe. En daarom hebben we een mooi zomerpakket voor je samengesteld. Het RTV Drenthe Zomerpakket. In het pakket onder andere een pet. Dat is toch handig voor tegen de zon.
2: Oh, nou, gelukkig is het wel ietsje koeler vandaag. Maar ja, je hebt hem nog steeds wel nodig, denk ik.
1: Ja, dat absoluut. Een zonnebril.
2: Nou, ook handig.
1: Ja, een luchtbed.
2: Ja.
1: Ja.
2: In de vorm van een teenslipper, zag ik.
1: Oh ja?
2: Ja, ik heb even een blik toch maar in die doos geworpen waar de prijs in zitten. Want ja, er was even wat verwarring vanochtend wat er nou precies allemaal in zit. Maar dat is dus in de vorm van een teenslipper, zo'n luchtbed. Ziet er leuk uit.
1: Slaapt dat lekker, denk je?
2: Oh, ik denk dat je met een zonnetje erbij, dat je daar wel lekker op kan liggen, ja.
1: Denk ik, check het maar even.
2: Ja, nou, moeten we maar eens even kijken hoe die eruit ziet als hij echt daadwerkelijk opgeblazen is. Want ja, de lucht zat er nu natuurlijk nog niet in.
1: Oh, dat niet, dat niet.
2: Nee, je moet hem zelf wel even opblazen.
1: Je krijgt ook een beachball met pomp. Kan die pomp ook op het luchtbed?
2: Dat zou wel handig zijn, hè?
1: Zou heel handig zijn.
2: Ja, dat scheelt.
1: Blijf je maar blazen.
2: Nou, inderdaad, moet je wel flink wat longinhoud over hebben.
1: Maar... En een bidon.
2: Bidon, ja.
1: Ja, ook nog allemaal. Dus het is een goed zomerpakketje, hè?
2: Nou, dat lijkt me helemaal niks mis mee.
1: Daarvoor gaan we spelen met oude zomerhits. Je hoort twee keer een fragment van een oude zomerhit. En aan jou is dan de vraag, welke zomerhit is ouder?
2: Ja, en dan zou je zeggen, dat is eigenlijk best wel makkelijk. Maar nou, de ervaring leert nu inmiddels, want we hebben het een keertje gespeeld vanochtend bij Judith. Kwam ook best nog wel wat foute antwoorden binnen.
1: Oh,
2: ja.
1: Hij is dus pittig.
2: Ja, je moet toch wel even goed luisteren en misschien ook een beetje zoeken nog. Ja, kan geen kwaad.
1: Graaf in je geheugen.
2: Ja, en dan moet je er wel uitkomen. Maar okay. Twee platen dus, en welke is de oudste? Hè?
1: Ja, we beginnen met Shocking Blue.

En de vraag is, welke van deze twee is nou ouder? Is dat Shocking Blue met Venus of De Makkers met Zomerzon? Voor je klaar ligt dat gigantische RTV Drenthe zomerpakket. Je mag vanaf nu bellen of appen met je goede antwoord. Het telefoonnummer is 0592-33-1188. Shocking Blue, Venus en De Makkers, Zomerzon. De vraag is, welke van deze twee platen is ouder? Bel of app nu je goede antwoord door 0592-33-1188. En misschien win je wel deze maandagochtend het RTV Drenthe zomerpakket. Zou toch leuk zijn, hè? Hey?

0: Het RTV Drenthe Zomerpakket.
1: Sonja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met Dimitris, Radio Drenthe.
2: Hallo.
1: Vanuit Hogeveen, hè?
2: Ja, ik ben vanuit Hogeveen.
1: En wat ben jij aan het doen in Hogeveen op deze maandagochtend?
2: Ik mag thuiswerken vandaag.
1: Oh, van de baas?
2: Ja, dat mag.
1: Oh, en werk je dan ook thuis of ga je de honden uitlaten, strijken, huis schoonmaken, boodschappen doen?
2: Nou, ik heb gelukkig geen honden.
1: Oh.
2: Ik kan wel goed thuiswerken, ja. Dan kan ik wel goed concentreren. En dan Radio Drenthe aan.
1: Oh, wat lekker zeg. Dat mag op kantoor niet, Radio Drenthe aan.
2: Nee, daar hebben ze altijd anders een netje op gedaan.
1: Ach, nou zeggen tegen ze dat ze Drenthe moeten aanzetten, joh.
2: Ja, dat kan wel leuk zijn, ja.
1: Dan gaat het werk ook sneller, hè?
2: Ja, vind ik wel.
1: Ja, zo moet je het een beetje verkopen aan je baas.
2: Ja, ik vind het altijd leuke muziek. Het is een beetje muziek uit mijn jeugd, dus dat is leuk.
1: En wat voor werk ben je aan het doen dan, Sonja?
2: Ik ben administratief medewerker.
1: Oké, en dat kan gewoon vanuit huis?
2: Ja, dat kan gewoon vanuit huis, ja.
1: En hoeveel dagen in de week doe je dat vanuit huis?
2: Ik werk, even kijken, één dag moet ik naar Zwolle doen. Mijn bedrijf is in Zwolle.
1: Ja.
2: Dus de rest werk ik maandag hele dag thuis, dinsdag halve dag, woensdag hele dag thuis, donderdag halve dag. En dan heb ik al een weekend.
1: Nou, sommige mensen hebben het echt te goed, hoor, hé.
2: Ja, lekker,
1: Oh, wat een heerlijk leven, Sonja. Wat een heerlijk leven.
2: Ja. Hey,
1: ik ga je leven misschien nog beter maken. Want we hebben hier het RTV Drenthe zomerpakket liggen. Met allemaal leuke dingen voor de zomer. Een pet, een zonnebril, een luchtbed, een beachball met pomp. Zodat je zelf niet jezelf helemaal groen en geel hoeft te blazen. En ook een bidon. En we spelen het spel met de oude zomerhits. En de vraag is, ja, welke zomerhit is nou het oudst? Je krijgt twee zomerhits te horen. Allereerst hebben we Shocking Blue met Venus.

0: welke van deze twee is het oudst?
1: Volgens mij Shocking Blue met Venus.
0: En dat is het enige juiste antwoord.
1: Wow, gelukkig.
0: Ja. Ja, de makker Zomerzon komt uit 1972 en Shocking Blue met Venus uit 1969.
1: Oké, dat is wel dicht bij elkaar dus.
0: Ja, hij is lastig deze ochtend, maar je hebt het wel goed.
1: Ja, goed.
0: Dus vanuit gefeliciteerd, we gaan het RTV Drenthe zomerpakket naar je toesturen.
1: Ja.
0: En we gaan een van de twee draaien en dan mag jij bepalen welke ik voor je moet draaien. Moet ik de makkers draaien?
1: Shocking Blue wil ik horen.
0: Shocking Blue met Venus?
1: Ja.
0: Weet je het heel zeker?
1: Ja, dat weet ik heel zeker.
0: Hartstikke goed. Gaan we die draaien en dan wens ik jou een goede werkdag thuis in Hogeveen.
1: Ja, dankjewel.
0: Sonja, fijne dag.
1: Ja.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24. Kurk24.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Goedemorgen, het is exact 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Ger Hensen.
5: Goedemorgen. Volgens Isala, het Wilhelminaziekenhuis Assen en Trean staat de toekomst van de zorg onder druk. Want de zorgvraag groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. Bij Isala kan de zorg vanaf dit jaar niet meer groeien. Door personeelskrapte moeten er keuzes gemaakt worden. Isala kan niet alle zorg bieden die het wil bieden. Het gaat daarbij vooral om de operatiekamers en diagnostisch onderzoek. Zoals MRI, CT en röntgenonderzoeken. In een leegstaande boerderij aan het Nuisveen in Borger is vanochtend rond 4:30 brand uitgebroken. Vooral op het dak leverde dat vlammen met rookpluimen op. De brandweer was snel aanwezig om het uitslaande vuur te blussen. De boerderij, die al in de hekken stond, was niet meer te redden. Een kraan kwam naar de locatie om sloopwerkzaamheden uit te voeren. De oorzaak van de brand is niet bekend. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen twee indoor padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan dat mogelijk wel, want Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Dat plan ligt nu nog op de tekentafel. Zodra er een akkoord ligt, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. En wielrenster Lieke Nooijen uit Coevorden heeft voor het eerst de nationale titel op de weg veroverd. De 24-jarige renster van Visma Leasebike versloeg gisteren Femke Marcus in de sprint. Dat deed ze na een kleine 118 kilometer over een heuvelachtig parcours rondom Nijmegen. Loes Aardegeest werd op 20 seconden derde. Na afloop gaf Nooijen aan dat het een pittige finale was.
6: Ik heb gevochten tot de streep, want ja, een Nederlandse trui is normaal op de streep pas gewonnen. Dus nee, het was een hele spannende wedstrijd, maar ik ben wel heel blij en heel trots hoe ik de finale heb gereden.
5: Ja, en zij mag dus de rood-wit-blauwe trui gaan dragen. Lieke Nooijen uit Coevorden. Nou, dit en veel meer lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Dan gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis.
7: Nadat de bewolking geleidelijk naar het oosten verdwijnt, komt er wat meer ruimte voor de zon. We zitten vandaag in een koelere luchtsoort die met een noordwestelijke wind wordt aangevoerd. Later wordt die wind steeds noordelijker en het wordt vanmiddag 25 of 26 graden.
4: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Buckshot LaFunk. En ook Agda en Munne komen eraan. En Aldert is op Chuck, dus we gaan horen waar hij is.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.

0: Chuck.
1: Met Aldert Oosterhuis.
2: Ja, Aldert is op Chuck. Aldert, waar ben jij?
3: Ja, ik sta onder het lover van een prachtige rode boom bij de Reestoeverschool in Meppel. En dat is echt een hele mooie benaming, want we staan ook echt aan de oever van de Reest. En daar zit ook die prachtige school. Een heel mooi plekje, een idyllisch plekje eigenlijk. Maar toch is het een plekje die giet verlaten worden door juf Henriette, want ze is met pensioen gegaan. Juf Henriette, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Aldert.
3: Ja. Ja. En hoe lang heb je hier nou aan deze school gestaan?
4: Ik heb hier meer dan 41 jaar aan deze school gestaan.
3: Serieus?
4: Echt waar.
3: Hoe jong ben je dan maar niet begonnen?
4: hoe jong ben je dan begonnen? Ja. Ik denk dat ik vanaf mijn 25ste, 26ste zoiets...
3: Ja, maar dat, is, ja. Dat zo betekent dat ik nou al 66 ben. Is dat zo inderdaad zo?
4: Ja, ik ben 67.
3: Nou, serieus?
4: Ik heb al mijn AOW, mijn eerste AOW al gehad.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, goed. Je hebt wel eens vragen van, moet je mij eens een schatten op leeftijd? Maar dan had ik je nog niet gegeven, eerlijk gezegd. Ja,
4: weet je hoe dat komt?
3: Nou?
4: Door die kinderen hier.
3: Ja, hè?
4: Die hebben me echt jong en jeugdig en kwiek en zo gehouden. Ja.
3: Maar ook die hele periode, die roem 40 jaar, ook aan deze school?
4: Aan dezelfde school.
3: Ja, ja.
4: Alleen in het begin, voordat ik hier kwam, heb ik ingevallen op een aantal scholen.
3: Ja.
4: Maar daarna kreeg ik hier... een benoeming. En ik ben gekomen en nooit meer weggegaan.
3: Kijk, dat ben je echt, hè? Ja. En heb je ook altijd hetzelfde werk gedaan? Heb je altijd juf bleven? Of ben je misschien net als Alice Noosje? Die is directeur van deze school. Ja. Of onderdirecteur, begreep ik? Adjunct?
5: Adjunct, directeur. En nog één dag leerkracht.
3: Je hebt de leeftijd. Je zult als klein kind bij haar op school kunnen zitten hebben. Ja. Is dat ook zo?
5: Het is helaas niet zo, maar het zou altijd wel gekund. Ja.
3: Ja. Maar hoeveel kinderen heb je al, Henriette? Hoeveel kinderen heb je met elkaar?
4: Nou, ik heb laatst een beetje een rekensommetje gemaakt. Dat zijn er om en nabij de 600, denk ik.
3: Oh, wat zeg ik, heel mappelkentje?
4: Nou, dat is wel zo. De kinderen, de ouders. Ik heb zelfs de laatste jaren kinderen van de ouders. Ouders in de klas die ik ook in de klas heb gehad. Dat is hartstikke leuk.
3: Er kwam je net een veegmachine aan. Die zei, oh, die zal hier net de boel in bedarmen. Als je net hier in staat. En die loopt erin mee. En dat, oh, dat is een leerling van mij.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Die kans is dus vrij groot, hè?
4: Die is heel groot. Ja, ja, afgelopen vrijdag toen ik mijn feestje had... toen op een terras hier in Meppel. En daar zat ook een oud leerling. En dat was een leerling echt van het eerste jaar.
3: Ja.
4: Nou, die is begin 50.
3: Ken je ze nog? Zul je ze nog kennen,
4: nou,
3: denk je?
4: Die herkende ik. Ja. Maar ik wist de naam niet direct. Maar moest ik even graven.
3: Ja.
4: Toen ben ik even weggelopen. En later zei ik, nou weet ik het.
3: Maar hij alle groepen ook had dan afgelopen jaar?
4: Ik ben... vroeger was het, toen ik begon, was het nog met klassen, hè?
3: Ja.
4: Tweede klas, derde klas. En ik ben in de tweede klas ooit begonnen. Dat is nu groep 4. En ik ben tot en met groep 7 gekomen. En mijn man zegt altijd, jij zit in een langzame groepje. Maar jij blijft elke keer nog dezelfde groep doen.
3: Ja.
4: Maar ik ben nooit van school afgegaan.
3: Nee, nee.
4: Dat is nu pas.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet een keer ophouden eigenlijk, tenslotte. Het moet een keer ophouden.
4: Ja, moet een keer ophouden. Ja. Ja.
3: Allah, hoe jammer is dat?
5: Ja, wij vinden het hartstikke jammer.
3: Ja.
5: Want er gaat wel iemand met heel veel kennis weg. Ja, vooral voor de jonge kinderen. Als je ziet wat zij hier meeneemt naar de school. Heel veel creativiteit. Maar ook vooral de liefde richting de kinderen.
3: Ja.
5: En ik denk dat heel veel kinderen dat heel jammer vinden dat ze dat gaan missen.
3: Nou ja, het is in anno nou ook heel bijzonder volgens mij. Want het is tegenwoordig heel veel deurstroming. En daar is er weer een docent. Ja. En die is er dan weer een half jaar, een jaar. En dan vertrekt ze weer elders, et cetera. Ja. Dus hoeveel docenten of leerkrachten heb je nog op deze school? Die is ook al vrij lang hier staat.
4: Nou, zitten er een stuk of 6 wel?
5: Ja, ongeveer nog 6. Die zijn echt nog wel vanaf ongeveer het begin.
3: Ja.
5: Ja. Maar het worden er wel steeds minder.
3: Ja, ja.
5: Ja. Dus we zijn heel blij met de mensen die nog wel ook denk ik, de geschiedenis van de school meeneemt. Ja.
3: En hoe is de verdeling dan? Is dat juffen, meesters, ben er ook nog meesters?
5: Er zijn op dit moment, denk ik, 5 meesters.
3: Ja.
5: Ja, ongeveer 5 meesters en de rest... Ja, we hebben een team van 28 mensen.
3: Ja. En je hebt afgelopen vrijdag heb je een feestje al, een soort afscheidsfeestje. Ja, moet ik het zien als een feestje? Want ik vind het altijd een beetje lastig. Moet ik mensen nog feliciteren met hun pensioen of
4: niet? Je mag me ermee feliciteren, maar... ja, het doet wel wat met je. Want ik ga wel 41 jaar Reestoeverschool achter mij laten.
3: Ja.
4: En ik ben langer met Reestoeverschool getrouwd dan met mijn man. Bij wijze van spreken.
3: Ja, ja, ja,
4: ja,
3: ja,
4: dus ja, dat voelt wel als een soort... Moet je een scheiding noemen of weet ik wat allemaal. Maar het doet dus zeker wat met mij. Ik heb er wel last van.
3: Dat snap ik. Dat kan ik me ontzettend voorstellen. Maar die valt misschien ook in een soort van zwart gat. En, hoe nou verder?
4: Gelukkig is het eerst zomervakantie.
3: Ja, dat is
4: en iedereen die gaat zometeen weg van de school met vakantie. Maar straks, als ze weer gaan starten, dat zal voor mij even het moment zijn van... En ik niet. Maar goed, ik heb kleinkinderen. En ik pas 1 keer in de 2 weken op. En dan blijf ik mee doorgaan. En ik heb ook wel hobby's. Dus ik wil eventueel wat gaan schilderen weer. Les nemen. Ja, en voor de rest ga ik het nog niet invullen. Want ik zie wel wat op mijn pad komt.
3: Dat is ook het mooiste, denk ik.
4: Ja, ja, ik denk, ik wist even tot rust komen en loskomen van school.
3: Wil ik je toch nog een lastige vraag stellen? Althans, dat zou een lastige kunnen wezen. Want je hebt natuurlijk zoveel jaren ervaring. Hoogtepunten, dieptepunten. Als er nou 1 hoogtepunt dat je zegt van, nou, maar dat blijft me mijn leven lang bij.
4: Nou, toevallig hebben we daar afgelopen vrijdag ook over hoogtepunten gehad.
3: Ja.
4: En de hoogtepunten zijn echt wel de dingen die we met de hele school samen hebben gedaan. Ik heb afgelopen vrijdag ook een circusvoorstelling voor de kinderen cadeau gegeven. Van Circus Okidoki.
3: Ja.
4: Dat is echt fantastisch. En maar we hebben ooit wel met school ook de hele school workshops gehad. Om circusattracties in te oefenen. Oh, ja. En aan het eind van de dag een voorstelling. Voor de ouders en voor de rest van de school. Dus dat was echt... Nou, die dingen...
3: Ja.
4: Ja, dan zie je gewoon de kinderen... dat is het ontwikkelen van een talent. Dan, ze beheersen het niet als ze ermee beginnen. En je ziet gewoon gedurende de dag dat ze erin gaan groeien... en steeds meer zelfvertrouwen krijgen.
3: Ja.
4: En dan is het gewoon...
3: Oog van de juffrouw, hè? Dat is het oog van de juffrouw.
4: Ja, dus dan uiteindelijk... lukt het ze aan het eind van de dag? Nou, en dan mogen ze er ook nog een show geven. En dan komen de ouders kijken. Nou, dat is echt fantastisch.
3: Maar goed, dan kom ik nou op de maandag nog in langs van deze school. En ik kan me voorstellen dat de kinderen zeggen... Maar juffrouw, je hebt toch pensioen? Wat doe je dan nog?
4: Ja, er was er één die zei dat direct. Juf Ariëtte, je bent toch met pensioen? Waarom ben je hier?
3: Ik zei,
4: ik moet nog even een interview geven.
3: Maar je hebt hier zo lang op deze school staan. Je zult zelfs kleinkinder van je eerste kinder op school had kunnen hebben. Maar dat is wel een beetje theoretisch.
4: Dan moet ik echt wel bij die hele kleintjes kijken.
3: Maar ouders hebben hij natuurlijk wel.
4: Dat zei ik net. Hè? Heel veel ouders. Ik heb dat is de laatste jaren zo. Nu ik ben echt ook bij. Want ik heb eerder altijd van groep 4 tot en met groep 7 gedaan. En de laatste 5 jaar zit ik weer aan de onderbouwkant. Groep 3 en zelfs groep 2-3. En daar kom ik vaak die kinderen tegen waarvan ik de ouders ook les heb gegeven.
3: Allah, hoe lang moet jij nog voor die 42 jaar vol hebt?
5: Ik denk ongeveer nog 40 jaar. Dus nog heel lang.
3: Pensioen is dan 80 jaar, denk ik ongeveer.
5: Maar ik ga nog elke dag met heel veel plezier hier naartoe.
3: Ja.
5: Dus ik vind het niet erg.
3: Nou goed, en dat je net niet in de zwarte gat valt tegen die Tita en je hebt misgegiet valt. Nee,
4: maar jij hebt ook al genoeg hobby's, hè?
3: Ja. 42 jaar aan dezelfde school, is dat een prestatie of niet? Nou, ik dacht het wel. En Henriette, die mag nou vakantie vieren. Nou, dat doen wij straks ook. Niet zo lang als Henriette trouwens, maar dat nu tezijde.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Goedemorgen. De week is weer begonnen. Ja hoor, het is maandag. Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met de Jacksons en Show You The Way To Go. Het is 7 minuten voor 11. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal tegen Marokko. En ja, wil je dat gaan kijken? Ja, hoe ga je dat nou aanpakken? Ga je eerst nog even slapen, dan de wekker 's nachts en dan tv kijken? Of trek je hem in 1 keer door? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Wat je volgens slaapexperts moet doen, vertel ik je zo meteen hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. En muziek onderweg van Foreigner en de mama's en de papa's stuur je ook zo meteen naar Crowded House. Hier is Don't Dream, It's Over.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
6: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat UpToDate Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. UpToDate Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.

0: minuten over 11. Goedemorgen. Dit is Radio Drenthe met Koffie en Keuvelen. En vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal tegen Marokko.
1: Ach, wat een tijdstip is dat, hè?
0: Ja, Ger.
1: Ja, dat is niet fijn.
0: Hey, wat ga jij doen?
1: Ja, ik ga toch wel kijken. Ik heb het geluk dat ik morgen vrij ben. Dinsdag is mijn vrije dag. Dus ja, dan hoef ik niet vroeg aan het werk. Dus dat scheelt dan wel. Dus ik ben van plan om toch wel de wekker te gaan zetten en de wedstrijd helemaal te gaan kijken.
0: Dus jij gaat wel slapen vooraf?
1: Ja, mijn idee is om vroeg te gaan slapen.
0: Ja.
1: Dus ja, toch wel ergens in de vooravond. En dan hoop ik dat ik een uurtje of 6 nog mee kan pakken. En ik denk dat ik zo'n beetje tegen 14:45 of zo, dat ik dan maar het alarm laat afgaan. En dan ga ik naar beneden.
0: Ja.
1: Dan zet ik de tv aan.
0: Ja.
1: Ja, en jij? Ga jij ook kijken?
0: Ik weet het toch echt niet.
1: Oh, maar
0: het is eigenlijk wel zien, maar...
1: Ja, het is knock-out natuurlijk. Het kan zomaar voorbij zijn.
0: Dat klopt, ja. Dat klopt. Maar ik zit hier eventjes te lezen. En kun je nou beter opblijven? Of moet je toch nog een dutje doen van tevoren voor de aftrap? Ja. En kun je de verliesuren met de slaapuren nog compenseren later? Nou, volgens slaapexperts is het verstandig om van 9 tot 3 te gaan slapen.
1: Kijk, dat was een beetje ook wat ik voor ogen had.
0: Oké, en dan pak je nog 6 uur slaap. En dan zou dat voldoende moeten zijn om daarna gewoon door te trekken.
1: Ja,
0: dat kan best voor 1 dag, zeggen ze, 6 uur slapen.
1: Ik ga, als die wedstrijd is afgelopen, ga ik ook niet meer slapen.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Maar helemaal doortrekken is dan weer geen goede optie. Dat zou zorgen voor dufheid en duizeligheid. Als je de nacht overslaat, als je gewoon doorgaat.
1: Ja, inderdaad, dat je helemaal je bed niet opzoekt. Nee, dat lijkt me ook niet zo'n fijn plan. Dan ga je dat denk ik wel merken in de loop van die dinsdag.
0: Ja, en ook is het verstandig om vannacht niet te veel te eten bij de wedstrijd. Want dan zorgt het dat je lichaam denkt van, hè, het is een hele andere tijd. En dat is volgens deze slaapexperts niet goed.
1: Nee, inderdaad, dus geen zak chips op schoot.
0: Het wordt niet aangeraden, nee. Eet op normale tijden, zeggen ze. Dus misschien na de wedstrijd, om 6 uur.
1: Even een croissantje.
0: Dan kan je een heerlijk ontbijt naar binnen werken. Dus ja, het is wat. Ik ben ook wel benieuwd. Een heerlijk ontbijt naar binnen werken. Dus ja, het is wat. Ik ben ook wel benieuwd hoe de Radio Drenthe luisteraar het gaat kijken.
1: Ja.
0: Gaan ze van tevoren slapen?
1: Ja, ik denk, ja, van tevoren lijkt me toch echt wel het beste. Want ja, om dan de hele nacht door te trekken, dat lijkt me inderdaad geen pretje. Dan ga je dat echt wel merken. Ja, na die tijd, ja, dan is het al zo vroeg in de ochtend alweer.
0: Ja. Ja,
1: en stel dat het ook nog verlengen wordt met penalties. Ik zei het al, dan kan het zomaar 17:30 worden.
0: Oeh, ja, nee.
1: Nou, dan ga je bed niet meer opzoeken. Dan zou ik hem wel doortrekken na die wedstrijd en gewoon opblijven.
0: Ik hoor het graag van je hoe jij dit gaat aanpakken. Nederland vannacht om 3 uur tegen Marokko. Je mag even appen 0592 33 11 88. Ik zie hier ook de vermoedelijke opstelling.
1: Oeh.
0: Ja. Ten opzichte van het duel van Tunesië neemt Mickey van der Ven de plek in van AK. En Summerfield die gaat rechts voorin de voorkeur krijgen boven Malen.
1: Ja.
0: En de spits is weer Brobby.
1: Daar moeten de doelpunten voor komen. Nou, hij heeft ons als Oranje supporters natuurlijk niet teleurgesteld op dit toernooi. Nee. Toch wel een verrassing, hè, samen met Summerville.
0: En ze hebben geoefend op strafschop wel, hè?
1: Ja, dat moet natuurlijk wel, omdat je nu in die knock-out fase zit. Ja, daar kan het op aankomen. Ja. Zouden ze dan ook weer een keeperswissel doen? Dat er bijvoorbeeld weer een andere keeper in komt?
0: Die is niet meer keeper, dus ja.
1: Nee, maar Roes bijvoorbeeld, die wordt wel genoemd. Yeah? Dat een goede penalty-killer is.
0: Het zou kunnen. Ze hebben nu wel meer wisselmogelijkheden dan toen.
1: Ja, dat is wel zo. Ja. Dus, zouden ze achter de hand kunnen houden.
0: Zou mooi zijn. Het Nederlands elftal vannacht om 3 uur. Wat een tijden. Hoe ga je het aanpakken? Ga je kijken of ga je helemaal niet kijken? We zijn benieuwd. Dit is...

0: De mama's en de papa's hier op Radio Drenthe. Het is 10 minuten voor 11:30. Het laatste nieuws komt eraan met Ger zometeen. En Ger, wat zit erin?
1: Ja, we gaan het hebben over Isala, het WZA en Treant. Die hebben het afgelopen jaar allemaal winst gedraaid, maar toch zien ze flinke uitdagingen voor de komende jaren.
0: We horen het allemaal zometeen hier om 11:30. On a

0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Goedemorgen, het is exact 11:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Ger Hensen.
5: Goedemorgen. Volgens Isala, het Wilhelminaziekenhuis Assen en Trajant staat de toekomst van de zorg onder druk. Want de zorgvraag groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. Bij Isala kan de zorg vanaf dit jaar niet meer groeien. Door personeelskrapte moeten er keuzes gemaakt worden. Isala kan niet alle zorg bieden die het wil bieden. Het gaat daarbij vooral om de operatiekamers en diagnostisch onderzoek, zoals MRI, CT en röntgenonderzoeken. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen twee indoor padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan het mogelijk wel. Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Het plan ligt nu nog op de tekentafel. Zodra er een akkoord ligt, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. En in een leegstaande boerderij aan het Nuisveen in Borger is vanochtend rond 16:30 brand uitgebroken. Vooral op het dak leverde dat vlammen met rookpluimen op. De brandweer was snel aanwezig om het uitslaande vuur te blussen. De boerderij die al in de hekken stond was niet meer te redden. Een kraan kwam naar de locatie om sloopwerkzaamheden uit te voeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: En voor het weer is hier Hans Nienhuis.
6: Nadat de bewolking geleidelijk naar het oosten verdwijnt, komt er wat meer ruimte voor de zon. We zitten vandaag in een koelere luchtsoort die met een noordwestelijke wind wordt aangevoerd. Later wordt die wind steeds noordelijker en het wordt vanmiddag 25 of 26 graden.
4: Zometeen hier op Radio Drenthe muziek van Donna Summer en ook Guus Meeuwis. En ja, het programma heet Koffie en Keuvelen. We gaan het zo meteen hebben over een nieuwe koffietrend. Doe jij er al aan mee?
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Chris Meeuwis en tranen gelachen. We zeiden het net al, vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal tegen Marokko. En dan is het ook echt erop of erover. Want verliezen is geen optie.
1: Nee, dan is het klaar.
0: Dan is het gewoon klaar. Ja. De wedstrijd wordt gespeeld. Eerst 90 minuten. Als het dan nog steeds gelijk is, dan krijgen we een verlenging. Als het dan nog gelijk is, nog een verlenging. En daarna wordt het strafschoppen.
1: Ja, er zal toch een winnaar moeten komen.
0: Ja, dus het is wel echt een wedstrijd die ergens om gaat. En we moeten toch door met het Nederlands elftal. Maar ja, die tijd is gewoon heel vervelend. 3 uur 's nachts. Kan je dan beter opblijven? Moet je van tevoren een dutje doen? En kun je de slaapuren nog compenseren? Nou, volgens slaapexperts is het verstandig om vanavond om 9 uur te gaan slapen, om 3 uur de wekker te zetten. Dan pak je alsnog 6 uur slaap. En dat zou voldoende moeten zijn om dan de hele dag wakker te blijven. En dan kun je de wedstrijd vanaf 3 uur 's nachts kijken. En ze waarschuwen ook dat het niet verstandig is om veel te eten tijdens de wedstrijd. Dus ik weet niet of je nog een borrelplank wil klaarzetten. Maar dat schijnt dus niet zo heel goed te zijn voor je lichaam. Want dan gaat je lichaam weer denken dat het een ander tijdstip is. En dan krijg je de loop van de dag krijg je daar last van, zeggen ze.
1: Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Dan moet je ermee mee gaan ontbijten, denk ik dan maar. Hè?
0: Ja, om 6 uur dan, ja. Zeg maar. Kan je nog een keer vervroegen. Nou,
1: ja, het is ook zonde om het weg te doen.
0: Maar we waren wel eventjes benieuwd. Ik zit nog heel erg zelf in twijfel of ik het ga kijken. Ik denk het stiekem wel, maar ik vind het wel echt een klote tijd, hoor. 3 uur 's nachts.
1: Het kan ook eigenlijk niet slechter. Hè?
0: Jij hebt
1: midden in de nacht
0: die vorige wedstrijd gemist, want dan moest je werken. Je bent nu morgen vrij, dus jij hebt echt gezegd, ik ga kijken.
1: Daar was ik wel blij mee. Ik kijk liever deze dan dat ik toch die vorige wedstrijd zou kunnen zien. Want ja, nu is het, zoals je ook al zei, het is alles of niets.
0: Ja.
1: Dus ik ben blij dat ik morgen niet hoef te werken en dat ik wel kan kijken vannacht. Maar ja, ik ga voor die tijd slapen. We vroegen ook aan onze luisteraars, wat gaan jullie doen? Zijn jullie benieuwd naar deze wedstrijd? En wil je hem ook zien of blijf je gewoon doorslapen? Nou, de meeste mensen die willen toch wel door blijven slapen. Zo appte Elke ons, ik denk dat wij lekker door blijven ronken. Dus die blijven gewoon op bed liggen daar. En G is diezelfde mening toegedaan. Die zegt ook, wij gaan gewoon naar bed en we horen het 's morgens wel wat de uitslag is.
0: Och. Ja. Ik hoop wel dat we doorgaan, want dan wordt de volgende wedstrijd. Ja, kijk er toch alvast aan. Een mooie zaterdagavond, 7 uur, hè?
1: Ja, en dan is de tegenstander Canada. Ja. Ja, dan ligt die route naar de kwartfinale natuurlijk wel goed open.
0: Die ligt helemaal open.
1: Dat is wat te doen.
0: Dit maar eens eventjes, hè? Marokko vannacht om 3 uur. Hey, wat is jou nog meer opgevallen, Ger?
1: Nou, ik kwam iets tegen. Dat is een trend die al een tijdje gaande is. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet niet of jij er al wel eens van gehoord hebt. De bakery raves.
0: De bakery raves?
1: Ja.
0: Nee.
1: Dat is dat je een feestje viert in een bakkerij of een koffietentje.
0: Ja.
1: En dan niet diep in de avond en in de nacht. Niet de tijden van het Nederlands elftal van komende nacht, zeg maar. Maar gewoon 's ochtends vroeg met een koffietje in de hand, croissantje. En dan een DJ die daar zijn ding doet.
0: En dan raven?
1: En dan raven, 's ochtends vroeg.
0: Oké.
2: Een koffierave in Brabant. Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet, en zeker in Brabant. S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 's ochtends vroeg, lekker een koffietje, de dag goed beginnen, dat draait het om.
3: Ik ben nog lekker fris en fruitig, ik heb nergens last van.
2: Het is even wennen, maar het is eigenlijk.
1: Ja, om de dag dan mee te beginnen en niet om af te sluiten. Ja, er zit misschien wel iets in. In de wereldsteden is dit echt al een ding. En nu begint het ook langzaam in Nederland wel iets te worden. Amsterdam, daar wordt het al gehouden. Limburg zijn al 2 plaatsen. Maastricht en Roermond, waar ze het al regelmatig doen. En nu dus ook al in Brabant. Dus ja, het wachten is tot hier een Drents koffietentje of een bakkerij zegt van, nou, kom maar, 's ochtends hier langs. De DJ is geboekt. Wie weet,
0: voor de werkdag.
1: Wie weet bellen ze jou wel, Dimitri. Ja. En dan een lekker koffietje doen en reven maar.
0: Wat een gat in de markt is dit, joh.
1: Ja, goed idee, toch?
0: De bakery rave. Oké. Nou ja, goed, als het al wereldwijd is en nu ook al in Nederland is aangekomen, dan kan Drenthe niet achterblijven.
1: Nee, dat wil ik maar zeggen.
0: Zou lekker zijn zo 's ochtends voor de werkdag, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Heb je wel meteen je hoofd echt leeg?
1: Ja. Oh, het zou mooi zijn als het morgen eigenlijk al was. Hey, eerst Nederland zelf al kijken en dan naar zo'n bakery race.
0: Ja, en dan nog even doorwerken.
1: Doorwerken.
0: En dat op 2 uurtjes slaap.
1: Ja, die kater die komt dan later wel.

0: or we carry on.
1: Passenger and Holes, hier op Radio Drenthe. Vannacht om 3 uur is de wedstrijd, het Nederlands elftal tegen Marokko. Ja, 3 uur vannacht. Zou dus even schrikken. Blijf hier wakker. Zet je de wekker. We zijn heel benieuwd. We hebben nu ook een poll op onze website rtvdrenthe.nl. Blijf jij vannacht wakker voor Nederland-Marokko? Mag je eventjes invullen. We zijn heel benieuwd. We zijn heel benieuwd. En Ger...
2: Ja, een deel van onze provincie zit zonder drinkwater. Dan gaat het om het noordelijk deel in de omgeving van Rode en Norg. Ja, het is daar een probleem met het water. Het komt helemaal niet uit de kraan of de waterdruk is daar heel erg laag. Och. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe groot het gebied precies is, zegt WMD. Er zit in ieder geval een lek in de buurt van Zulten. En er wordt nu onderzocht waar het probleem dan precies zit en hoe groot dat gebied ook is. Het is ook nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren, die storing.
1: Oei, oei, oei. Ja. Dus langs de winkel voor wat water.
2: Ja, dan zit er inderdaad niks anders op. Ja.
1: Ach jee. Oké, alright, dankjewel. Dan meteen om 12:30 benen natuurlijk weer met een uitgebreid bulletin.
2: Ja, hopelijk goed nieuws hierover.
1: Ja, dat hoop ik ook inderdaad voor de mensen die daar wonen of daarmee te maken hebben. En zometeen om 12:00 Anouk in de middag. En bij Anouk weer jouw kans op zo'n heerlijk RTV Drenthe zomerpakket. Ja, wat daar allemaal in zit. Een pet, een zonnebril, aardig veel meer. Anouk legt het je allemaal uit zometeen na 12:00. Dit is Diana Ross met My Old Piano. Fijne dag!

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zeggen dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Waarom koning Willem-Alexander een brief naar Meppel stuurde, hoor je zo.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag met

0: geboortejaren waren er in de jaren 60, eind jaren 60, begin 70 voor Cici Arma. Een dikke, vette ruzie onderling zorgde ervoor dat ze uit elkaar gingen. En ze hebben ook gezegd, we komen nooit meer bij elkaar.
1: Anouk in de middag. Met Anouk Middel.
0: Nou, maar nooit is wel lang, hè, Ger?
2: Nooit is, vrij definitief.
0: Ja, inderdaad. Ja. Goedemiddag, leuk dat je luistert. En leuk ook, Ger, dat jij er weer bij bent.
2: Ja, leuk dat ik mag aanschuiven.
0: Ik hoorde jou net vertellen over dat drinkwater in Noord-Drenthe. Dat ze daar geen druk of helemaal geen water uit de kraan hebben. Is daar nog nieuwe informatie over?
2: Ja, het is inderdaad één van die twee. Of je zit daar zonder water of de waterdruk is heel erg laag. En dat komt waarschijnlijk, dat lek, door een leidingbreuk aan de Centuurbaan in Centuurbaan Noord in Rode. Daar staat de weg namelijk en het naastgelegen fietspad volledig onder water. Monteurs van BMD, van het waterbedrijf, die zijn bezig om de breuk te verhelpen. Maar we kregen ook een appje binnen van een van onze luisteraars, Annelies. En die meldt in ieder geval dat we in Roden weer water hebben.
0: Oh, ja. Dat zou fijn zijn. Dus maar is, of dat heel Roden ja, dat, is, want een omgeving.
2: Dat klopt. Het is ook een beetje onduidelijk hoe groot dat gebied precies is dat nu getroffen is. Maar Annelies heeft in ieder geval wel weer water uit de kraan. Maar ja, er kunnen andere huishoudens zijn waar dat nog niet het geval is.
0: Nee, we houden je op de hoogte. Gewoon lekker Radio Drenthe blijven luisteren. Ja, wij zitten hier in de studio in Assen nog helemaal omgeven door die prachtige oranje vlaggetjes. Rood-wit-blauwe vlaggetjes. Maar hangen die er morgen vroeg nog?
2: Ja, dat is de grote vraag, hè? Ja, 3 uur vannacht speelt Nederland.
0: Ja.
2: In de knock-outfase van het WK tegen Marokko.
0: Ja, ik hoor om mij heen heel veel mensen erover praten. En vooral ook het tijdstip van de wedstrijd natuurlijk, hè? Om 3 uur 's nachts. Ga je opblijven of slaap je lekker door? We hebben zelfs op onze website een poll waarop je kan stemmen. Ja, ik blijf slapen. Of ja, ik sta op.
2: Ja, ik vul hem nu op het moment van spreken vul ik hem in. Ja, ik doe ja, want ik ga vannacht wel kijken, maar dat kan ook omdat ik morgen vrij ben. Dus ja, bij mij staat de druk dan niet zo heel erg op om nog weer druk aan de slag te gaan. Heel erg vroeg. Ik kan natuurlijk dan relaxen. Ik ben wel in de minderheid, want ik zie dat 30% opblijft om die wedstrijd te gaan kijken. En dat betekent dus 70% van de stemmers blijft gewoon doorslapen.
0: Ah, vanuit. Maar er moet nog gestemd worden volop. Hij is net online. Ik moet mijn stem ook nog uitbrengen. En ik stem op, ik ga op de wedstrijd bekijken. Dus dan wordt hij wat, loopt hij wat op. Maar in Meppel, daar maken ze zich op van een heel ander interland. Daar zijn ze ook wel bezig met deze wedstrijd. Maar daar zijn ze bezig met nog een hele andere belangrijke wedstrijd waarbij ze zelfs de koning hebben ingeschakeld. Hoe dat is, dat hoor je zo meteen. In Emmen zijn ze ook druk met andere dingen momenteel. Daar zijn ze nu al bezig met de voorbereiding voor Sinterklaas.
2: Oh, nou daar moet ik nog niet aan denken eigenlijk.
0: Nee, maar je kan niet vroeg genoeg beginnen. Dus daar hoor je ook meer over. Nou, Dimitris en Jut die hebben ook al zo'n prachtig zomerpakket weggegeven. Die geven wij vanmiddag natuurlijk ook weer weg. Tegen 14:15 spelen wij het spel. Onze Albert is weer op tjak. Hij is onderweg naar Ruinerwold, waar mensen zich in tweet gaan jagen. Nou, dat en natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek de komende uren op Radio Drenthe. En Ger die je op de hoogte houdt van al het nieuws uit onze regio. En natuurlijk ook te lezen op de site, hè? En in de app. rtvdrenthe.nl. Dit is de nieuwste van René Vroger samen met Waylon.

0: David Bowie op Radio Drenthe en Let's Dance. Ja, in Nederland zijn ze in de ban van de wedstrijd Oranje-Marokko voor het WK vannacht in Mexico. Maar in Meppel zijn ze in de ban van een ander interland. Verslaggever Steven Klomp, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaat er gebeuren vanavond in Meppel?
1: Ja, vanavond hebben ze hier een softbal interland tussen Nederland en Taiwan. En dat zijn de nummers 5 en 6 van de wereld. Dus dat is een behoorlijk hoog niveau.
0: Ja, dat is heel bijzonder, hè, zo'n softbal interland in Drenthe.
1: Dat is inderdaad heel bijzonder. Over het algemeen wordt softbal en honkbal vooral in het westen van het land gespeeld. Daar worden ook alle officiële interlands gespeeld. Maar deze keer is Drenthe inderdaad de gastheer van een interland.
0: Ja, is dat de eerste keer, zo bij je weten?
1: Volgens mij inderdaad wel. In ieder geval ook voor heel Noord-Nederland is het wel echt uniek inderdaad dat het hier gebeurt.
0: Wat mooi. Wie heeft dit geregeld?
1: Ja, de officiële gastheer zijn de Blue Devils. Dat is de honkbal- en softbalvereniging hier in Meppel. Die hebben het evenement hier naar Drenthe weten te halen. Ze hebben vorig jaar al een keer een hoofdklassewedstrijd georganiseerd. Dus zeg maar de eredivisie van honkbal. En dit jaar dachten ze, nou, we gaan eens kijken of we ook een interland kunnen krijgen. En dat is er gelukt.
0: Ja, en dit is een officieel meetellende interland.
1: Het is inderdaad echt een officiële interland. En het is ook een drukke periode voor softbal, honkbal. Want ze zitten midden in de Olympische campagne om te kwalificeren. En daarbij speelt Nederland ook binnenkort het WK. Dus het is echt een oefeninterland voor de twee landen.
0: Ja, en hoe goed zijn wij als Nederland?
1: Nou ja, wij zijn de nummer 6 van de wereld. Wij zijn afgelopen WK zijn we vierde geworden. En we hebben 3 keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Al hebben we daar nog nooit een medaille gehaald met softbal. Het gaat erbij om de dames trouwens.
0: Ja.
1: Maar we zijn dus, we horen echt wel tot de top van de wereld.
0: Oh, wat tof man. Hebben wij ook Drentse roots in Oranje zitten?
1: Niet echt meteen een Drent. Wel hebben wij een hele kleine Drentse link. Er is namelijk één speelster die is wel geboren in Utrecht. Maar die heeft een vader die komt uit Smilde. Het gaat om Eva Voortman. Zij speelt al een paar jaar in het hoogste niveau van Japan. En Japan is dan weer het allerbeste land ter wereld als het gaat om softbal.
0: Jemig, wat knap hè?
1: Ja, dat is wel een bijzonder inderdaad. En dus, ja, als je Veendam een beetje meetelt tot Drenthe, dat is het natuurlijk niet. Maar er is wel een speelster nog afkomstig uit Veendam die ook in het Nederlands softbalteam speelt.
0: Ja, dat is heel dichtbij. Dat doe ik wel eens boodschappen, dus wat dat betreft. Hey, vanavond om 7:00 wordt die wedstrijd gespeeld. Waar gaat dat gebeuren? En kan er publiek bij zijn?
1: Zeker kan er publiek bij zijn. Nou ja, het gebeurt op het sportterrein van de honkbalvereniging, dat is hier in Meppel in het sportpark Koningslanden. Iedereen kan gewoon gratis naar binnen. Want de vereniging wil gewoon zoveel mogelijk promotie hebben van de sport. Dus geen kaartjes verkopen. Het is gewoon iedereen die naar binnen wil, die kan lekker naar binnen. Of naar binnen. Het is gewoon buiten. En het is er goed weer bij, zo te zien.
0: Ja, lekker man. En ik begreep dat de organisatie ook nog contact heeft gehad met koning Willem-Alexander hierover.
1: Klopt. Vorig jaar hadden ze dus een competitiewedstrijd, landelijke competitiewedstrijd. Toen mocht de burgemeester de eerste bal gooien. Dat is een beetje traditie zo in honkbal en softbal, dat een bekend iemand de eerste bal mag werpen. En de vereniging dacht hier, misschien is het wel leuk om de koning naar Meppel te halen. Die is een groot sportfanaat. Dus die hebben een uitnodiging gedaan naar de koning. Kom even die eerste bal hier werpen. Ja, dat is hem net niet geworden. Maar ze hebben wel een brief teruggekregen waarin ze veel succes

0: best worden gewenst en veel plezier. Dus nou ja.
1: Had hij andere verplichtingen? Zit hij in Mexico?
0: Dat zou maar zo kunnen, want nou ja, Marokko-Nederland is natuurlijk ook vannacht. En daar waren ze toch wel eigenlijk heel blij mee dat Nederland gewoon groepswinnaar is geworden in het WK voetbal. Want als zij tweede waren geworden in de pool, hadden ze om 7 uur nu tegen Brazilië gemoeten. En om 7 uur is ook de baseballwedstrijd.
1: Ja, dit komt gewoon hartstikke goed uit. Vanavond is iedereen dus van harte welkom. Jij hebt een afspraak bij de club. Ik geloof dat je om 1 uur er moet zijn, hè, voor tv.
0: Precies, ik ga even kijken hoe het zit met de voorbereidingen. Misschien dat ik de bondscoach van Taiwan even kan spreken. Want die wordt om 2 uur verwacht dat ze aankomen in Meppel om even te trainen.
1: Hartstikke goed. Dan gaan we het zien op TV Drenthe. Steven, dank.

UB40 en Can't Help Falling in Love with You. Bijna 12:30. Je luistert naar Radio Drenthe. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie? Nou, dat lees je altijd op de site rtvdrenthe.nl. Maar dat hoor je ook zo meteen van Ger hier op Radio Drenthe.

0: koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Bijna 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
3: Goedemiddag. In de omgeving van Rode en Norg zit een deel van de huishoudens zonder water, of is de waterdruk heel laag? Volgens waterbedrijf WMD is niet precies duidelijk hoe groot het gebied precies is. Het lek komt waarschijnlijk door een leidingbreuk aan de ceintuurbaan in Noord in Rode. Daar staat de weg en het naastgelegen fietspad volledig onder water. Monteurs van het waterbedrijf zijn bezig om de breuk te verhelpen. Het is nog onduidelijk hoe lang de storing gaat duren. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen twee indoor padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan dat mogelijk wel, want Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Dat plan ligt nu nog op de tekentafel en zodra er een akkoord is, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. En volgens Isala, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Trajant staat de toekomst van de zorg onder druk. Want de zorgvraag groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. Bij Isala kan de zorg vanaf dit jaar niet meer groeien. Door personeelskrapte moeten er keuzes gemaakt worden. En Isala kan niet alle zorg bieden die het wil bieden. Het gaat daarbij vooral om de operatiekamers en diagnostisch onderzoek, zoals MRI, CT en röntgenonderzoeken. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website en in de app. En dan kun je bijvoorbeeld ook nog de poll invullen of je vanavond gaat kijken naar Nederland-Marokko. Ja, om 3 uur 's nachts. Je moet het maar willen. Als je vrij bent, dan is het wel makkelijk. Maar laat het weten. Vul ja of nee in.
2: Ja, het merendeel zegt nee. Jij dan, Hans Nienhuis, weerman van vandaag.
4: Mooi, Anouk. Vannacht die wedstrijd. Kijk, sommige jongetjes leren hoe ze moeten voetballen. Andere jongetjes leren dat ze vooral niet moesten voetballen. En ik zit in die laatste categorie, dus ik slaap gewoon door.
2: Ja, maar voetbal kijken is dan weer anders dan zelf voetballen, hè?
4: Nou, ik heb pas als student geleerd dat buitenspel niet het tegenovergestelde was van zaalvoetbal. Dus dan weet je hoe het met mij is gesteld.
2: Jij blijft lekker pitten vanavond.
4: Ik blijf gewoon pitten en ik zie morgenochtend wel wat de uitslag zal zijn.
2: Oké, als het nou een successtory wordt, mensen die willen de straat op vannacht. Wat voor weer hebben ze dan?
4: Nou, dat kunnen ze vannacht bij een wat koelere temperatuur doen dan de voorgaande nacht. Het is een graad of 11 in het hoogst van de nacht. En in de ochtend zie je dat de temperatuur al ietsje begint te klimmen tegen de tijd dat de wedstrijd klaar is. Aan de graad of 11 tot 12 dus. Het is dan droog. En het is wisselend bewolkt. Het zicht zal nog wel goed zijn. Ietsje meer in het zuiden van het land zou je een nevel- of mistbank kunnen scoren, maar dat gaat bij ons niet gebeuren. Dus eigenlijk is het heel vriendelijk weer zometeen.
2: Ja, mooi. En vanmiddag nog?
4: Nou, voor het zover is, hebben we deze middag nog de laatste dag met zomerse temperaturen van 25 plus in onze provincie. In elk geval het zuiden van Drenthe gaat er doorheen, die haalt ruim 26 graden. Het noorden wordt wat spannender, maar ik denk dat het daar ook wel lukt. En dan heb je dus de laatste dag van de hittegolf te pakken, want zodra we onder de 25 zakken als maximum temperatuur, zijn we uit de hittegolf. Zolang dat nog aanhoudt, zit je er nog in, dus dat kan heel lang naeilen, zogezegd. Maar niet bij ons. Want morgen is maximaal een graad of 24 in het noorden van Drenthe. En dan wordt het ook heel spannend of het zuiden de 25 haalt. Dus ik denk dat het morgen wel gebeurd is. En morgen hebben we ook een iets ander weerbeeld dan vandaag. Er is dan minder zon, meer bewolking en in de middag zou er een enkele lichte pui kunnen vallen. Ik ga het niet veel voorstellen, de grond wordt er maar nauwelijks nat van. Maar het is wat een bewolkte weerbeeld, het wordt toch weer even wennen. Maar helemaal eraan wennen zou ik zeker niet doen. Want de komende weken hebben we eigenlijk daarna heel modaal zomerweer voor de boeg. Een graad of 23, 24 op woensdag en donderdag. Nou, en op vrijdag zien we een iets koelere dag met een graad of 1, 22. De wind is min of meer westelijk van richting, soms wat noordwestelijk. Donderdag is hij ook wat krachtiger. Dan hebben we een ruime windkracht 4 te pakken. Dan zou er ook weer een enkele lichte bui bij kunnen zitten. Maar meestal is het gewoon droog met een mix van zon en bewolking. En dus eigenlijk voor elk wat wils en geen extreme.
2: Nee. Nou, dan hebben we deze hittegolf gehad. Op Precies. Naar de volgende.
4: Nou, heel diep verborgen in de glazen bol zie ik wel aanwijzingen dat het volgende week wel eens wat warmer weer kan gaan worden.
2: Ja, daarom.
4: Maar dat is nog zo ver weg. Eigenlijk moet ik hier gewoon helemaal niet over beginnen, maar ik doe het lekker toch.
2: Ja, een klein typeltje.
4: We gaan zien wat het doet.
2: Jo, dankjewel Hans.
4: Fijne middag.
2: Zwetende munten in Ruinerwold vanavond. En altijd is erbij.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: van de D-pop noemt hij zichzelf. Of D-pop. Drentse popmuziek, daar staat het in ieder geval voor. Leo Moorman en Instagram.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: De hele provincie komt hier door. Nu aanbeland in Ruinerwold. Want daar gaat wat gebeuren, Aldert.
3: Echt, een jaarlijks feestje is het dan ook. Ik ben hier vorig jaar ook geweest, ik weet het nog. Eigenlijk gewoon een déjà vu. Want eigenlijk gebeurt vandaag weer hetzelfde als een jaar geleden. Want het is de dag van... Ja, jongens, hoe heet het eigenlijk?
4: De streetrace Ruinerwold.
3: De streetrace, ja, zo heet het. De mooie Drentse woord te gebruiken.
4: Ja, nee, dat klopt. Ja,
3: ja, Mathieu en Edwin staat hier bij mij van de organisatie. De streetrace die weer op punt begon. Nou, vanavond pas, jongens.
4: Vanavond, ja.
3: Maar de voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. Ik heb al de trofee in handen. Zal ik je straks hem laten zien. Daar heb ik nog wel even over. Van die heeft Edwin nota bene maakt. Jongens, er is eigenlijk niet zoveel nijs in te zijn. Het is net als met de TT. Het is alle jaren eigenlijk hetzelfde.
4: Ja, nee, dat
3: alle jaren weer mooi.
4: Alle jaren weer mooi. Ook dit jaar weer mooi weer. Af en toe dan week we een beetje af met het bouwen van de hindernissen. Ja. Maar ze kunnen hier in Ruinerwold wel vaker een gelijk parcours verwachten.
3: Ja, en even voor de duidelijkheid, het gaat met crossfietsen, hè?
4: Het gaat met mountainbikes, hè, zoals ze dat noemt. Ja, ja. Mountainbikes.
3: Ja, precies. Ja. Jullie zelf ook met Edwin, of niet?
5: Nee. Die tit is er best.
3: Nou ja, je bent nooit altijd op de crossfietsen.
5: Ja, dat klopt. Dat is sowieso. Nee, we zijn dan denk ik 10 jaar geleden ben ik hiermee begonnen om dit te organiseren. En die titel ik zelf ook nog wel wat van die wedstrijdjes. Ja. Okay,
3: Lolland. Ik kom er net in met twee handen. Oh, dat is levensgevaarlijk hier.
5: Ja, dat ging
3: erbij.
5: Ja, dat ging
3: er. Wie doet er allemaal met aan vandaag?
4: Ja, als we het over een paar toppers hebben, dan hebben we het wel over Joris Funken, Ferdinand Teun, Ruben, Joost Versluis, de gebroeders Riesenberg.
3: Ik net als met dat wat zeg.
4: Ja, dan hoop ik dat u dat wat zegt, maar dan doe ik ze niet tekort. En dan wil ik ook zeker de vrouwelijke topper Aniek Mos uit Ruinen noemen. Ja. En dan houdt het bij mij ook een beetje op. Maar we hebben zo'n dikke 130 deelnemers.
3: En,
4: ja, Gerben Mos niet te vergeten.
3: Ook komt je allemaal in Ruinerwold?
4: Nee. Ruinen, Oldenbroek, Assen, Norg, Nijenveen.
3: Speciaal teams voor dit soort streetracen?
4: De bandteams, maar die begeven zich ook op het cross-country parcours. Motorbike is best breed, hè, van cross-country, streetrace, marathonrijden. Ja. En wij maken onderdeel uit van de competitie Noordoost-Nederland. Dus dat is ook wijd verspreid. Vandaar ook dat ze natuurlijk logischerwijs op meerdere dorpen komen.
3: Maar je moet wel weer bij die Ruinerwold, want dat is voor mij net al een klein beetje gekker als Haas. Maar jullie gaan ook met de race dwars door het dorpshuis.
5: Ja, we gaan door het dorpshuis. Ja.
3: Niet erop toe, niet de belangers. Nee, gewoon de dwars erin.
5: Nee, we gaan de dwars erin. Leuk bij de bar langers, dat de mensen ook mooi staan kijken. Ja. Er is een drankje erbij en
3: het is niet de bedoeling dat de klasses gewoon daar stopt.
5: Nee, dat niet. Nee, die sturen we wel door. Maar
3: ze zijn er nog een rap een keer weer. Bij korte rondjes, of niet?
4: Dit bij korte rondjes, maar eerlijkheidshalve moet nog bekend hebben dat rond die in hebben kort voor de televisie.
3: Hoe lang is het nog even nou?
4: Anderhalf, 2 kilometer.
3: Zo.
4: Ja, en de jeugd doen we ook wat korter. Dat de ouders en het publiek van de jeugd ook de kids helemaal vaker voorbij ziet komen.
3: Ja.
4: Maar 1,5-2 kilometer, dat zal hij wel zijn. En dan ga er maar vanuit dat ze daar dat ze 20 tot 30 van die rondjes maakt.
3: Zo.
4: In een uur.
3: Ja. Oh.
4: Ja.
3: Ai. Ja. Moest ze een bepaald aantal ronden fietsen? Wat is het idee? Een bepaald aantal kilometers?
4: De jury die zegt van voor de senioren een uur rijden. En op een gegeven moment worden de laatste 5 rondes afgegeven.
3: Ja.
4: En de volg logischerwijs een bel. En dan is het de laatste ronde.
3: Net als met de TT-races en wat voor races dan ook. Geen idee meer weer aanleggen, va?
4: Het is een lastige kijksport wat dat betreft. Ja, klopt. Ja.
3: En hoe doet het dan? Met enkelbaanjes en zo ook? Elektronica?
4: Elektronica, transponders noemen ze dat. En dat is exact gelijk als met de TT. Ze werken ook met transponders.
3: Ja.
4: En de jury houdt erbij op de laptop. En er ligt een mat natuurlijk.
3: Ja, dus met duizenden van seconden.
4: Exact.
3: Maar Edwin, dan kunnen we ook allemaal hier op je. Want je bent degene die de trofeeën maakt. Nou, je bent verschillende soorten. Die maak je zelf?
5: Ja, die maak ik zelf, ja. Ja,
3: ja, maar hoe dan?
5: Ik probeer elk jaar weer wat anders te bedenken. Ja. En dat is elk jaar weer een uitdaging. Dit was een jaar dat we met wat kortenstalen dan samen met een roestestaal een dingetje.
3: Ja.
5: Dat leek ons wel leuk.
3: Ja, de peer. Hè?
5: Ja, de peer natuurlijk van het dorp. Ja, Perengoed, Ruinerwold. En dan zullen we elk jaar proberen weer een ander dingetje de been te verzinnen.
3: Ja, knap maakt, ja. Maar je bent de machinebankwerker, hoe noem ik dat?
5: Ik ben meer werkvoorbereider, maar...
3: Ja, dus hobby dit?
5: Dit is Henk meer hobby, zeg maar. Daarbij ik vind het leuk en we kunnen het op het werk maken.
3: Ja.
5: Dus,
3: voor de mensen die tussen de beelden bij hebben, kan ik hem even laten zien. Het is een mooi trofee van 1,20 cm hoog. In dit geval met een roestige peer eigenlijk. Maar goed, dat is wel een hele mooie trofee. Dus voor de eerste prijs, ik zie je dan een keer de eerste prijs. Hoeveel klassen zijn er eigenlijk, jongens?
4: Ja, 6 tot zwemklassen ben er.
3: Dames en jongens,
4: ja, dames, licentie, alles, zwemklassen. Jeugd tot 10 jaar, jeugd tot 12 jaar, jeugd tot 14 jaar.
3: Ja, ja, ja.
4: En zo bouwt zich dat op.
3: Licentieholders, ja. Dus het giet er nog serieus aan.
4: Dat zijn jongens die knap leven voor hun sport. En die, ik denk dat de licentieholders rekenen, maar dat die 20 uur in de week op een fiets zitten om te trainen. Ja, dat ben ik wel, wel pro's.
3: Dan kan je me aan zo stellen, jongens, dat zo'n parcours, dan ben je kut met van de veur. Is dat ook zo?
4: De jury die is uiteindelijk verantwoordelijk voor het parcours. Wij zijn natuurlijk het organiserende dorp.
3: Ja.
4: En de KMU, die voornamelijk komt jureren, die zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het parcours.
3: Ja, ja, ja.
4: Dus die, als het goed is, gaan die maar een rondje maken. En zeggen, nou, Rijnwolde, dan hebben jullie weer top gebouwd.
3: Ja, ja. Ja, ik zie hier gewoon een kar en daar heb je wat pellets en vlonderies en zo. Ja. Dat is maar stevig, het geeft niks.
4: Nee, klopt. Ja, en veiligheid doet natuurlijk zeker mee. Maar het moet stevig zijn, het moet constructief voldoen. En dat is het eigenlijk ook. En tegelijkertijd moet het ook voor enig spektakel zorgen.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ik zag net Hidde al een keer jump, nou voor de kijkers. Ik zag in mijn hart sloeg al een keer over.
3: En is een scherpe bocht.
4: En
3: dan hier nog op de steen?
4: Ja, nee, het is... Ik deed zelf vorige week in Nijven ook mee. En er lag een kombocht en die nam ik ook iets te hoog. En ik ben ook kom te vallen. Dus,
3: maar hoeveel hindernis minder aan de weg?
4: Ik schat een stuk of 5-6.
3: Ja, oké. Okay.
4: Ja, ja.
3: Dus dat op zich nog wel een keer te doen. Dat is natuurlijk mooi om te zien aan de weg ook. Ze zijn er gewoon een keer weer.
4: Nee, en dat is mooi voor het publiek en voor de beleving en voor de rijders. Ja, ze kunnen eerder iets verliezen op een hindernis door komen te vallen of een verkeer te nemen dan dat er wat te winnen valt met hindernis.
3: Ja.
4: Dus ja, techniek speelt zeker een rol.
3: Maar stel je ervoor dat ik heel goed in cross ben en ik denk van, oh, had ik maar weten. Zou ik nog maar aan kunnen doen? Of kan het niet meer?
4: Ja, de inschrijving staat nog open. Je kunt nog aansluiten. Ja.
3: Okay.
4: Ja, ja. Helm mee, helm op. Ja. Motorbike mee, bar en straf en inschrijven.
3: En gaan met dat ding.
4: Gaan met dat ding, ga schim.
3: Ja. Al was het alleen maar Anouk, om zo'n prachtige mooie trofee te verdienen, zoals hier stiet en die is gemaakt is door Edwin. Ja, alleen die zou je al graag op de bus willen hebben. Jongens, hoe laat moet ik ons melden? Hoe laat begint het?
4: 6 uur, eerste wedstrijd. Ja, 18 jaar. Maar ik denk dat je iets ouder bent, dus 8:30 voor de senioren.
0: Kijk uit.
3: Dan tot in de kleine uurtjes, neem ik aan, Edwin.
5: Ja, nou, dat ziet dan moet de boel natuurlijk opruimen. Ja. Maar dan mogen we hem nog evalueren.
3: Ja, ja,
5: of dat allemaal goed
3: is. De helft, vierde helft, vierde helft is nooit. Nou, hoe dan ook, het is een zwoele avond en dat is het. En dan ook hier in Runewold, dat blijft het ook.
0: Ik hoor het.
3: Wees erbij.
0: Aldert, dankjewel. Je gaat weer op Tjak en we horen jou later weer bij René. Dit is Smokey.

één uur. Na enen is die weer geopend. De hulplijn van RTV Drenthe. Oproepjes doen. Dat kan. Heel Drenthe luistert mee en helpt mee zoeken bijvoorbeeld als je iets kwijt bent. Dus schakel hem vooral in. App ons even, dan maken we een afspraak. 0592 33 11 88.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, en bij deze temperaturen zijn ze in Emmen al druk bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas. Hoor je zo meer over.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.

0: De Pointer Sisters, een Jump for My Love.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, ik denk dat menig hoofd er nog niet naar staat. Maar in Emmen wel, en die van Myrthe in het bijzonder. Sinterklaas. Myrthe, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe lang ben jij al met Sinterklaas bezig?
3: Nou, wij stoppen over het algemeen op 6 december en op 6 januari starten we alweer.
0: Ja!
3: En het is een soort virus, dat roep ik altijd
0: ja.
3: Maar. En,
0: ja. Het is ook lekker om mee bezig te zijn, toch? Altijd.
3: Het is fantastisch. Weet je. En het is gewoon, hoe meer je doet, hoe meer aanloop je nodig bent. En, dus en vandaar ook deze hulpvraag.
0: Ja, we hebben het over het Sinterklaasfeest in Emmen. Daar is een hele grote organisatie bij betrokken. Jij bent er één van, Myrthe. Kan je iets vertellen over wat jullie altijd doen en organiseren in Emmen?
3: Wij zijn degene die de grote intocht in Emmen Centrum zelf organiseren. En daarnaast organiseren wij het Sinterklaashuis in Emmen. Wat meerdere dagen open is. Dan hebben we nog verschillende, wat kleinere intochten in wijken en in andere dorpen waar we aan meewerken. En heel veel huis, bedrijf en school bezoeken. Dus wij doen nogal wat. Ja.
0: Ja, vandaar dat je begin januari alweer begint met de Sinterklaas voor drop. Hey, ja. En die hulplijn wil je wel inschakelen. Waarvoor? Waar heb je hulp bij nodig?
3: Nou, wij willen heel graag vrijwilligers. Extra vrijwilligers die komen helpen met het mooiste feestje van Sinterklaas in Emmen. En dat kan zijn doordat ze op de achterhand helpen met spullen heen en weer sjouwen. Maar het kan ook zijn dat ze misschien wel even in een rol willen kruipen. Het kan ook zijn dat ze willen helpen opbouwen, afbouwen. Of misschien, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar we zijn eigenlijk een klein bedrijf op dat moment. Tijdens het hele gebeuren van Sinterklaas. In die 3-4 weken dat hij er is.
0: Mm-hmm.
3: En hoe meer handjes, hoe beter. Want dan kunnen we elkaar allemaal goed helpen. En dan kunnen we heel veel kinderen blij maken.
0: Ja, snap ik. En dan die vrijwilligers. Jij bent er nu al mee bezig in de hele organisatie. Maar ja. Die zijn ook het hele jaar door nodig?
3: Nou nee, een aantal vrijwilligers, dat noemen we een beetje de harde kern. Die zitten ondertussen in werkgroepen en die helpen inderdaad het hele jaar door mee. Maar het is met name in de periode van, we hebben de intocht dit jaar op 14 november tot aan 6 december. Dan kunnen we echt wel heel veel handjes gebruiken.
0: Ja, en dan zijn het ook vaak de activiteiten in het weekend, toch? Of ook door de week?
3: Het is met name geënt op het weekend en op de woensdagen. Want gaan de kinderen vaak wat minder lang naar school.
0: Mm-hmm.
3: We hebben ook op een donderdag hebben we een hele leuke lichtjesparade. Nou, daar kunnen we echt wel hulp bij gebruiken. Dus we doen echt van alles en nog wat.
0: Leuk.
3: Ja.
0: Wat verwacht je van vrijwilligers?
3: Wat wij verwachten van vrijwilligers is dat ze blij zijn en meekomen doen. En wij verzorgen de vrijwilligers qua eten en drinken helemaal. Dus daar hoeven ze zelf niet aan na te denken. Zij hoeven ook niet, als ze in de rol willen kruipen van iets, willen, hoeven ze ook geen pak mee te nemen. Hebben ze een eigen pak, mag dat natuurlijk. Maar hebben ze geen pak, dat hebben wij ook allemaal op voorraad. Dus met name willen we graag tijd van vrijwilligers. Met ontzettend veel energie en een lach op hun gezicht.
0: Ja. info@sinterklaas-emmen.nu, hè?
3: .nl, ja.
0: Oh, .nl. Oh, wat goed dat je dat zegt, want anders komt hij niet aan. Dat is een mailadres, inderdaad. info@sinterklaas-emmen.nl. Daar kan je aanmelden als vrijwilliger en er wordt wel contact met je opgenomen en dan de taken besproken, lijkt mij.
3: Ja.
0: Nou, je bent er lekker op tijd bij in ieder geval. Ik wens je succes met alle voorbereidingen nog en gaat het weer een prachtig feestje worden, denk ik.
3: En daar gaan we absoluut van uit, absoluut. En kom jij je ook aanmelden dan?
0: Ik ga eens even kijken. Ik heb ook in mijn eigen omgeving wel waarbij ik Sinterklaas hulp aanbied. En dus uit eigen ervaring spreek ik dat het heel leuk is altijd en heel gezellig.
3: Nou, ik hoop dat er ontzettend veel leuke mensen zich aankomen melden.
0: Weer een mooie dag nog. Doei.
3: Hetzelfde. Hi.

0: The Beach Boys en Dana Gister.
1: De slingerplaat.
0: Een van mijn favoriete onderdelen van de hele middag. Want het is zo gezellig en we worden altijd weer verrast met liedjes. Wij lanceren dan een thema. En dan willen we graag passende liedjes rondom dat thema. En ja, er komen zo vaak liedjes voorbij waar wij helemaal niet aan dachten, hè?
2: Nou, dat is eigenlijk elke keer wel zo. Ja. Ja, je hebt altijd wel iets in je hoofd van, nou, die zal wel voorbij komen. Maar ja, de luisteraars die weten dan toch ook diep in hun geheugen te graven. Ja. In hun eigen persoonlijke schatkist. En dan komen er toch ook weer pareltjes naar boven.
0: Heel leuk.
2: Ja.
0: Het Nederlands elftal hebben we aangegrepen als thema. Maar dan niet voetbal of oranje. Nee, het nachtelijk tafereel daaromtrent. We hebben ook onze poll natuurlijk op de Facebookpagina en op de internetpagina gewoon, hè, op onze hoofdpage rtvdrenthe.nl. Als je daar naartoe gaat, dan zie je wel een foto met allemaal feestende oranje gangers. En er staat een poll onder of je gaat kijken vanavond of niet gaat kijken. En die is ingevuld. En waar staan we nu ongeveer op?
2: Ja, wij zijn in de minderheid, Anouk. Want wij gaan alle twee wel kijken naar die wedstrijd die om 3 uur vannacht begint. De mensen die dat ook gaan doen, ja, die zijn dus in de minderheid. 33% heeft ja ingevuld. Dat betekent dus 67% blijft gewoon op 1 oor liggen vannacht.
0: Maar wij zien overal wel muziek in en wij dachten, hey, wij pakken de nacht als thema voor vandaag. Liedjes waarin de nacht bezongen wordt. 26 liedjes hebben we uiteindelijk nodig, want het rad met het alfabet pakken we even voor tweeën erbij. En dan hebben wij 26 liedjes gekozen en die gekoppeld aan een letter. En dan gaan we draaien even voor tweeën en dan kijken we, hey, bij welke letter stopt die? Welke plaat hebben we erachter gezet? En die gaan we dan helemaal draaien. Maar het is zo leuk als dat hele rad gevuld wordt met een grote variété aan verschillende liederen.
2: Ja, en soms zie ik het wel een beetje somber in, om maar even in de nacht te blijven. Maar ik denk dat het nu helemaal goed gaat komen. Dus het is best wel vaak over de nacht gezongen, toch?
0: Ja, zeker weten. En het
2: mag in elke taal. Hè? Het hoeft niet per se in Nederlands te zijn of in het Engels. Misschien is er ook nog wel zo'n nummer, bijvoorbeeld in het Duits of Italiaans, waar we nog helemaal niet aan gedacht hebben.

0: hebben.
1: Ja, kom maar door. 0592-3311-88. Even kijken. Wat we als eerste kunnen noteren, welk nummer. Goedemiddag, met Anouk.
2: Hoi, Anouk met Nico Scholten.
1: Dag Nico. Lekker snel, hoi, joh. Ben je een voetbalfan?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Ben jij team kijken of team slapen?
2: Nee, kijken.
1: Ja?
2: Ja, hoor. Ik ga voor slapen en dan... Zorg dat ik om half drie uur zoiets voor de buis zit.
1: Helemaal goed. In oranje gehuld ook, Nico, of niet?
2: Nee.
1: Dat gaat te ver.
0: In oranje pyjama.
2: Dat is te ver gevraagd.
1: Oké, team kijken. Hey, en welk liedje kan ik noteren?
2: Het is een nacht van
1: Goedje. Ja, het is een nacht, tuurlijk. Jij belt als eerste een liedje door. En dat betekent dat jij ook een letter mag kiezen. Welke wil je eraan koppelen?
2: De N van Nico en van Nacht.
1: Wat een toepasselijke letter, Nico. Hij staat erbij, hoor. Hey, fijne wedstrijd. Wat gaat het worden trouwens, Nico?
2: Ik denk in de rust 0-1 voor Marokko.
1: Ja.
2: En 2-1 voor Nederland.
1: Ach, gelukkig. Oké. Nou, ik hou je eraan. Ja. Nico, okay. Tot morgen. Doei.
2: Jo,
1: hoi. 0592-3311-88. Mooi. De lijnen staan roodgloeiend. Daar kunnen wij wel mee, hè?
0: Ja, en ik zie ook al heel veel appjes binnenkomen.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Mocht je nu luisteren en denken... Oeh, maar ik weet ook nog een leuke. 0592-3311-88. Dat is ons telefoonnummer. Je kan bellen, je kan appen. Wij noteren ze allemaal. Dit is Henk Westbroek op Radio Drenthe.

Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek. Hebben de inwoners van Noord-Drenthe weer water? Grote storing was er. Je hoort het zometeen, Ger Hensen praat je bij. Na Leo Sayer.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hentsen praat ons bij.
4: Ja, met een update over drinkwater en goed nieuws ook. Want een deel van Noord-Drenthe zat vanochtend zonder drinkwater. Maar waterbedrijf WMD heeft de problemen opgelost, waardoor alle huishoudens weer over kraanwater beschikken. Het kan wel zijn dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt. Dat komt omdat er ijzer in het water zit, maar het is niet gevaarlijk. Volgens waterbedrijf WMD moet je de kraan gewoon even aan laten staan. Je kan wel beter even wachten met het draaien van een wasje. De leidingbreuk aan de ceintuurbaan Noord in Rode is nog niet volledig opgelost. De breuk zit in de berm, waardoor wat grotere werkzaamheden moeten gebeuren. De hobbel in de afrit van de A37 bij Emmen is grotendeels weg. Zoals Rijkswaterstaat al vermoedde was niet de hitte, maar de fundering onder de weg de belangrijkste oorzaak van de bult. Vrijdagnacht is de hobbel weggehaald met behulp van een freesmachine. Het verkeer kan er sindsdien weer langs, al geldt er nog wel een snelheidsbeperking. Het is dan ook een tijdelijke oplossing. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de funderingsproblemen worden aangepakt. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen 2 indoor-padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan dat mogelijk wel. Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Dat plan ligt nu nog op de tekentafel en zodra er een akkoord is, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Dankjewel, Ger. Hans Nienhuis nog met het weer.
5: Het is modaal zomerweer deze middag met wat bewolking en ook zon en we houden het droog. Er waait een zwak tot later matige wind die noordelijk wordt. Maximaal is het ruim 25 graden en dat zal door best wat mensen als prettiger worden ervaren dan 30 plus. De nacht die wordt ook wat koeler. Het is vannacht een graad of 11.
3: Liedjes over de nacht. Als je eentje weet, kan je hem doorgeven. Bellen of appen 0592 33 11 88.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: Sandy Coast en The Eyes of Jenny.
1: De slingerplaat.
0: Redden we het nog een beetje, Ger?
2: Nou, we hebben ons wel wat op de hals gehaald. Ja, ja.
0: Echt niet normaal veel appjes en telefoontjes krijgen we weer binnen. We zoeken nog steeds liedjes waarin de nacht bezongen wordt. En dat heeft met menig nachtelijk tafereel van vannacht te maken. Of aankomende nacht. Ga je opstaan of niet om die wedstrijd te bekijken van het Nederlands elftal? Dat best wel veel mensen bezig. Merendeel trouwens van de RTV Drenthe stemmers van de poll die we hebben staan op internet. Die zegt van nee hoor, ik blijf gewoon lekker slapen vanavond.
2: Ja, nou dat kan ik me ook voorstellen. En ook niet iedereen is voetbalfan. Dan, nee. dan slaap je natuurlijk gewoon door. Ja, het is even een opdracht, deze wedstrijd. Volgens mij wordt het daarna wel beter. Als Nederland al verder komt in het toernooi, dan worden de tijden wel beter. Want het is echt even een uitzondering, deze wedstrijd. Ja, die vorige was natuurlijk ook niet fijn om 1 uur 's nachts. Nee. Deze is nog wat minder. Maar daarna wordt het wel beter.
0: Ja, dat weet ik niet. Is deze minder dan die 1 uur wedstrijd? Want nu kan je gewoon opblijven.
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja, daar heb je ook wel weer een punt. Ja, ik heb die vorige heb ik wel overgeslagen. Omdat ik om 6 uur ook alweer hier moest zijn.
0: Ja,
2: en Nederland was eigenlijk ook al wel geplaatst. Ja. Zoveel was wel duidelijk. Was voor 99,7% waren ze zeker van de volgende ronde. Dus die konden we wel wat makkelijker laten schieten.
0: Ja, slaapcoaches hebben al aangegeven. Ga gewoon opstaan rond 2:30. En dan ga die wedstrijd kijken. Ga niet weer naar bed daarna. En eet vooral niks, hè?
2: Nee, je moet niet te veel gaan eten. Want dan raak je lichaam toch een beetje in de war. Dan heeft je lichaam misschien al het idee dat je... Dat het al 6 uur of 7 uur is, al naar gelang je normaal gesproken opstaat.
0: Maar het heeft toch wel wat. Dat je weet dat misschien wel bij jou in de buurt, om je heen, ook allemaal mensen wakker zijn en naar die wedstrijd zitten te kijken.
2: Ik ga vannacht wel kijken en ik ga ook wel even naar buiten kijken. Wie nog meer aan het kijken is, dat is wel leuk. Ja,
0: ik ook. Ik vind dat hartstikke leuk. Nou, de nacht staat centraal in de muziek vandaag. Dus als je een liedje weet, geef me door. 0592-33-11-88. Deze kwam als eerste binnen.
3: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: Nico die belde hem door. En als je als eerste belt, dan mag je meteen een letter kiezen. Want we hebben 26 plekjes beschikbaar. Want zoveel letters heeft het alfabet. Want we willen graag achter elk liedje een letter van het alfabet plakken. En zo meteen even voor 2 het grote rad met het alfabet erbij pakken. En eraan draaien en dan kijken waar die stopt. En dat liedje gaan we draaien. Nico koos voor de N. Dus die is al bezet met dit liedje. De N vannacht, zei hij, en van Nico. Dus helemaal goed.
2: Ja, en Nico was niet de enige die dit nummer aan vroeg. Ook Geke onder meer. En hij is nog wel een paar keer binnengekomen.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Gaan we toch op de Engelse tour?
0: Ja.
2: Met Lionel Richie en All Night Long. Ja, dit was een nummer, had ik ook wel in mijn hoofd, eerlijk gezegd. Ja, en Henny ook, want die vroeg hem aan.
0: Ja, ik kwam meteen met Guus Meeuwis inderdaad. Die zat in mijn hoofd. Dus we laten ons graag verrassen. Jan, Fred, Benny en nog veel meer, wiens naam ik nu vergeten ben, die hadden allemaal dezelfde gedachten. En die kwamen met deze.
3: Nights in white satin, never reaching the end.
0: Heerlijke nummer van Moody Blues. Zetten we er graag bij. Sister Sister kwam ook binnen. Henk dacht hieraan.
4: Loop naar huis als de zon opkomt. Het was een lange nacht.
2: Ja, daar is hij.
0: Ja.
2: Want de titel van dit nummer is zo'n kerel als hij.
0: Ja.
2: En dan denk je, wat heeft dat met de nacht te maken? Maar ja, je hoorde het dus voorbij komen.
0: Ja, het zijn van die verrassende suggesties dan weer. Leuk. Ja. Deze had ik ook al binnen zien komen. En die kwam meerdere keren in de app ook binnen. Dus gaan we die op het rad zetten?

0: Ja.
1: Ja, gaan we naar de suggestie van Alina. Die kwam met Maywood en Late at Night.
0: En Joke had ook een mooie gouden ouwe. Een Deutsche.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.
0: En ik vind de suggestie van Jenny ook wel leuk. Want die wil ik even laten horen. Ik ben groot ABBA-fan natuurlijk. En ze kwam met Dancing Queen. Ik dacht Dancing Queen. Ja, natuurlijk. Daar hebben we
1: hem. Vrijdagnacht.
0: Ja. Zullen we nog wat belletjes aannemen? Want hij blijft maar gaan. Is daar nog tijd voor? Je bellen, hè? Hi, met een hoek.
3: En Ina Denen.
0: Dag, mevrouw Denen.
3: Alweer mevrouw.
0: Ja. Netjes, hè?
3: Ja, joh.
0: Ina, ga je kijken vanavond?
3: Jazeker.
0: Ja?
3: Ja, hoor.
0: En met wie ga je kijken?
3: Met mijn man.
0: Ja, met zijn bijtjes voor de buis.
3: Ja, hoor.
0: En Ger, die zei net al, je mag er eigenlijk niks bij eten om je klokje niet helemaal te ontregelen. Houden jullie je daar aan?
3: Denk het.
0: Ja?
3: Ik
0: zei, wat moet ik dan met mijn bitterballen? Doe er toch een bitterbal bij?
3: Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Welk liedje kan ik noteren?
3: Night in White Satin van Broken Heron.
0: Zetten we erbij. Dankjewel. Doei doei.
3: Doei doei.
0: Gaan we naar de volgende. Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, met Vrouwtje van de Meulen.
0: Een dag, Vrouwtje.
4: Ik wil graag Benny Nijman. En vrijgezel, die gaat nooit slapen.
0: Nee, inderdaad. Nooit.
4: Als je alle sterren heeft gezien.
0: Ja, leuk liedje ook. Ga jij ook kijken, Vrouwtje, of niet?
4: Nee, ik ben niet zo van voetballen.
0: Nee, je ziet het morgen vroeg wel.
4: Ik lees wel in de krant of ze gewonnen hebben of niet.
0: Oké, okay, of je hoort het om je heen misschien wel.
4: Ja, misschien ook wel. Misschien ook wel.
0: Hé, goeienacht alvast.
4: Ja, dankjewel.
0: Doei. Wij hebben genoeg, denk ik. Zullen we de lijnen sluiten?
1: Ja, dat is prima, want we kunnen het rad inderdaad meer dan genoeg vullen.
0: Ja, wij gaan 26 liedjes uitzoeken waarin de nacht wordt bezongen. En dan gaan we het rad erbij pakken. Dankjewel voor al die suggesties.
5: Mooi is de vrijheid, mooi is de rust.

0: toepasselijk dan, hè? Paul Simon en Late in the Evening. Eén en laatste plaat voor tweeën.
1: De slingerplaat.
0: Want wat wordt de laatste? Oh, mocht je een suggestie hebben doorgegeven via de app. Ja, er zijn zoveel appjes binnengekomen. En we hebben ze allemaal gezien. En we hebben ze opgeschreven, maar nog niet allemaal kunnen bedanken, geloof ik. Want het waren er zoveel. Maar dank vanaf onze kant, hè?
2: Ja, ja. We moesten er heel snel doorheen. Want ja. We werden overspoeld eigenlijk door de suggesties.
0: Ja, en op een gegeven moment is het... ja, nee, die er wel op, die er niet op. Ja, het is bijna niet te doen om maar 26 liedjes te kiezen.
2: Ja, eigenlijk hebben we een grote rad nodig. Ja.
0: Inderdaad, dat afbeeld moet groter. liedjes over de nacht, daar waren wij naar op zoek. We hebben 26 suggesties gekoppeld aan de letter van het alfabet. Jij hebt het rat er weer bij staan.
2: Ik geef er een slinger aan.
0: Ja. En dan gaan we kijken welke we helemaal gaan draaien.
2: Ja, de N weten we natuurlijk.
0: Ja. Het is een nacht, want Nico kwam als eerste daarmee. En jij hebt gedraaid en is gestopt.
2: Ja, hij is niet bij de N. Hij is vooraan in het alfabet. Niet helemaal vooraan, maar de letter D is het geworden. Dat is een suggestie van Jelmer. Dat is een leuke. Die had er ook zelfs nog iets bij geschreven. Had ons geappt. Ik blijf niet wakker voor het voetbal. Want met een zoontje van 2 maanden oud moet je alle rust pakken die je pakken kan.
0: Oh, dat is inderdaad zo. Ja,
2: en hij kwam met... dat is ook wel toepasselijk als je een pasgeboren kindje hebt. Slapeloze nachten van de opposite.
0: Ja, of hij is wel wakker natuurlijk, hè? Met een hel baby op schoot de wedstrijd aan het kijken.
2: Dan wordt hij wakker gehuild, inderdaad.
0: Ja, nou sterkte. En veel plezier, Jelmer. Komt-ie aan.
1: De slingerplaat.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 2 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS.
8: Maak zometeen kans op zo'n supersonische RTV Drenthe pet.
9: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei, live happy.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
12: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: gepland muziekredactie. De Bengals en Manic Monday.
1: In het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Met daarin, ik zei het net al, je kan zo'n supersonische pet winnen van RTV Drenthe. Maar dat is niet het enige wat erin zit, hè, Ger?
2: Nee, daar zit ook nog een zonnebril in, een luchtbed. Ik heb hem al even gezien in de vorm van een slipper.
0: Ja.
2: Het ziet er erg leuk uit. Een beachbal met een pomp ook nog daarbij. Is ook wel handig. En ook nog een RTV Drenthe bidon.
0: Ja, en die slipper is ook heel handig. Want dan kan je je armen lekker laten rusten op zeg maar, die randen van die slipper.
2: Ja, je hebt natuurlijk een slipper en een slipper. En dit is zo'n teenslipper.
0: Ja, ja, precies. Ja. Nou, het hele pakket, dat kan je winnen hier deze hele week op Radio Drenthe. Er zijn al twee pakketten uitgegaan. Dat is hartstikke mooi. Dat doen we met ons spel. Met alleen maar knijters van zomerliedjes. Ik laat je een hit horen uit 1974.
2: Oh,
0: knijter van een hit.
2: Okay.
0: Jazeker.
2: Ik dacht, je gaat het verklappen al.
0: Nee hoor, dit is een hit uit 1974. Hartstikke grote hit van de Rubettes, Sugar Baby Love. En ik ga je nog eentje laten horen. En ik wil graag weten, was die eerder een hit dan die van de Rubettes of later? Deze. Ook hartstikke lekker zomersliedje. Maar ja, was die nou eerder of later een hit dan Sugar Baby Love? Je kan nu bellen 0592 33 11 88. Sugar Baby Love.

Hans de Mooi en Thuis Ben op Radio Drenthe. 14:15. Wie gaat er met een zomerpakket vandoor? Deze hele week maak je kans op een zomerpakket van RTV Drenthe... met daarin een pet en een zonnebril en een

0: geleden. Dus.
1: Lois Lane, een Fortune Fairy Tales.
2: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
1: Ja, sorry hoor dat het zo lang duurde. We hebben een nieuw telefoonsysteem en dat is af en toe een beetje puzzelen. Maar voor zo'n eerste dag volgens mij redden we ons de best mee, toch? Ja,
0: het is nog een beetje zoeken hier en daar. Een beetje aftasten en we doen zelf misschien ook niet alles even goed zoals
1: het is. Ik moest er echt aan wennen. We hebben een telefoonsysteem zonder telefoon.
0: Ja, dat klinkt heel raar, maar alles gaat nu digitaal.
1: Ja, en dus is het even fingers crossed, op zo goed Drents gezegd, om te kijken of ik nu iemand aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
3: Ik wacht een expres in.
1: Ja!
3: Goedemiddag.
1: Het is gelukt. Contact. Met wie heb ik contact?
3: Arie.
1: Ach, Arie uit Meppel. Hallo. Wat fijn dat ik je spreek, Arie.
3: Ja, ik vind het mooi dat ik jou spreek.
1: Hoe is het met Arie?
3: Goed, hè?
1: Ja, ga je vanavond kijken?
3: Nee.
1: Ben je geen voetbalfan?
3: Nou, ik vind het wel mooi, maar dan niet midden in de nacht.
1: Nee? Er zijn grenzen, Arie.
3: Dat bedoel ik. Het moet wel leuk blijven.
1: Hoe laat sta je normaal gesproken op dan?
3: Wat zeg je?
1: Hoe laat sta je normaal gesproken op?
3: Normaal om 1:00.
1: Oh ja. Ja, dan is het net even te lang nog, hè?
3: Ja, ik hoef niks meer, hè. Dus,
1: nee, gewoon lekker rustig aan.
3: Ja.
1: Hey Arie, ik liet 2 liedjes horen. Hè. Allereerst de zomerhit van 1974, deze. Oh, dit vind je leuk. Ik hoor het al.
3: Ja, maar ik vind het allebei leuk, hoor.
1: Ja? En toen draaide ik nog eentje, deze.
3: Een Borghito.
1: Ja. Is die eerder of later?
3: Ik dacht eerder.
1: Dacht jij eerder? Dan had jij heel goed gedacht, Arie uit Meppel. Gefeliciteerd, het hele zomerpakket gaat naar jou toe. Een mooie pet, een mooie zonnebril, een beatball en een bidon.
3: Ik heb best ook al een mooie zonnebril af van...
1: mooi man.
3: Die kwam met hem koffie drinken.
1: Oh, wat goed, hé. Hey Arie, als extra toetje mag jij ook kiezen welke we moeten gaan draaien hier op Radio Drenthe.
3: Nou, doe die oudste maar.
1: Doe die oudste maar?
3: Ja.
1: Dus die van Borghito?
3: Van Borghito.
1: Ga ik dat doen? Op speciaal verzoek komt hij aan, Arie. Mooie dag nog.
3: Ja, bedankt.
1: Doei.
3: Doei.

0: kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Bijna 2:30, het nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
5: Goedemiddag, op de A28 tussen Fluitenberg en Hogeveen is vanmiddag een auto tegen de vangrail aangereden. De linkerrijstrook is daarom tijdelijk dicht. Hulpverleners waren snel aanwezig om de bestuurder van de auto te behandelen. Het ongeluk zorgde voor flink wat oponthoud, omdat het verkeer eerst over de vluchtstrook werd geleid. Dat bracht een file van zo'n 5 kilometer met zich mee, maar inmiddels stroomt het verkeer weer door. Een deel van Noord-Drenthe zat vanochtend zonder drinkwater. Waterbedrijf WMD heeft de problemen opgelost, waardoor alle huishoudens weer over kraanwater beschikken. Het kan wel zijn dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt. Dat komt omdat er ijzer in het water zit, maar het is niet gevaarlijk. Volgens het WMD moet je de kraan gewoon even aan laten staan. En kun je wel beter even wachten met het draaien van een wasje. De leidingbreuk aan de ceintuurbaan Noord in Rode die is nog niet volledig opgelost, want de breuk die zit in de berm, waardoor er wat grotere werkzaamheden moeten gebeuren. En de hobbel in de afrit van de A37 bij Emmen is weer grotendeels weg. Zoals Rijkswaterstaat al vermoedde was niet de hitte, maar de fundering onder de weg de belangrijkste oorzaak van de bult. Vrijdagnacht is de hobbel weggehaald met behulp van een freesmachine. Het verkeer kan er sindsdien weer langs, al geldt er nog wel een snelheidsbeperking. Het is dan ook een tijdelijke oplossing. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de funderingsproblemen worden aangepakt. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ger, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
6: Het is modaal zomerweer deze middag met wat bewolking en ook zon en we houden het droog. Er waait een zwak tot latermatige wind die noordelijk wordt. Maximaal is het ruim 25 graden en dat zal door best wat mensen als prettiger worden ervaren dan 30 plus. De nacht die wordt ook wat koeler. Het is vannacht een graad of 11.
4: Zometeen de hobby van Ger. Ger woont in de wijk en Ger ziet ze het liefst vliegen.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld. Herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Anouk in de

0: Doobie Brothers and listen to the music.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Iedere maandag duiken we in bijzondere hobby's van mensen. Ik heb nu Gert Dekker aan de telefoon, die soms uren in een kooi zit. Als hobby. Nou lieg ik niet, hè, Gert? Goedemiddag.
2: Nou, goedemiddag. Nee, dat lieg je echt niet.
0: Nee, hè? Wat doe jij in een kooi, Gert?
2: Nou, ik heb een heel groot hok en daar vliegen mijn vogels in. Ja. Engelse grasparkieten en spenderparkieten.
0: Dat zijn jouw grote hobby, hè? Of dat is jouw grote hobby, grasparkieten.
2: Dat is al van jongs af aan in. Dat is een virus, daar kom je niet vanaf.
0: Hoe kom je aan zo'n virus dan?
2: Ja, ik denk dat ik die van mijn opa geërfd heb.
0: Ja?
2: Ja.
0: Opa had ook al vogeltjes?
2: Opa had vogeltjes, ja.
0: Ook grasparkieten of ook andere?
2: Nee, die had alleen kanaries, volgens mij.
0: Oké. En die had een foyer thuis, of hoe ging dat?
2: Ja, die had een foyer thuis. Maar die heb ik niet meegemaakt, want ik heb hem niet. Ik was veel te klein om hem te leren kennen, zeg maar.
0: Oh, dus je hebt niet echt met opa tussen de vogeltjes gezeten?
2: Nee. Ik ben er wel naar genoemd, maar
0: daadwerkelijk.
2: Nee, het was heel overleden.
0: Zijn er meer in de familie gek op parkieten dan?
2: Nee, echt niet.
0: Jij bent de enige?
2: Ja, ik ben de enige, ja.
0: Beschrijf eens hoe groot jouw hobby is. Hoeveel grasparkieten heb je?
2: Nou, ik heb nu rond de 100 Engelse grasparkieten. En ik heb nu iets van 5, 6 pendants heb ik nou. Daar ben ik net mee begonnen. En ja, ik heb nu 100. Straks dan begint de kweek weer in september. Begin ik weer met kweken.
0: Ja.
2: En dan begin ik eerst met een paar kleine koppeltjes. Met een stuk of 6 koppels. En dan kijken we wat gaat. Dat ligt ook aan de situatie natuurlijk. Aan het weer ook wel een beetje. En ook hoe ze in de conditie zijn, daar ligt het ook aan.
0: Wat is goed koppeltjes weer dan?
2: Nou, dit weer is hartstikke goed.
0: Ja?
2: Ja, zon erop. Die vitamine, die kriegen ze gewoon in broedconditie heel snel.
0: Dat is mooi. En je liet ook net iets vallen waarvan ik denk, maar je hebt een leek aan de lijn, hè? Splendid, daar had je het over?
2: Splendid, ja.
0: Wat is dat? Of wie zijn dat?
2: Dat is ook een heel klein vogeltje. Ongeveer net zo groot als iets groter dan gewoon een grasparkiet. Maar dan in heel veel mutaties, zei ze. En ik heb nu de witborst, de blauwe witborst heb ik, hè. Dat vind ik een hele mooie. Mijn lievelingskleur is ook blauw.
0: Dus, en dan doe je in groen-gele grasparkieten? Of hebben ze ook andere kleuren?
2: Nou, die voor mij, die hebben allerlei kleuren, ja.
0: Oh, je hoort het al. Je hebt echt een leek aan de lijn. Ik dacht al, dat grasparkieten zijn groen en geel. Maar dat is niet zo.
2: Nee. Ik kijk ook meer naar het type. Hè. De kleur, dat zegt me eigenlijk niet zoveel. Ik kijk meer naar het type en naar de vorm, naar de houding, naar de pootstand, de stokstand, de kop, vooral de kop. Die voorwelving, die moet er gewoon in zitten. Ik kijk naar de moderne Engelse grasparkiet. Ja. Die vind ik geweldig mooi.
0: Want jij doet er ook wedstrijden mee, hè?
2: Ja.
0: Hoe gaat zo'n wedstrijd dan?
2: Eén keer in het jaar dan. Ik ben dan lid van de Vogelvereniging Fauna. En dan één keer in het jaar hebben we in de Wollersbos. Hebben we daar een vogelshow. En daar kun je dan. Daar doe je dan aan mee. En daar kun je dan de beste die wint dan wil. Een soort mooie onderlinge competitie is dat.
0: En heb je wel eens wat gewonnen?
2: Jawel, ja. Ja, ik heb wel eens wat gewonnen. En laatst heb ik nog meegedaan met een babyshow. Toen had ik de beste voor de rui. Toen maar het. Een leek zegt dat niks natuurlijk.
0: Nee, want waar letten ze dan op?
2: Nou ja, je hebt baby's voor en na de rui. Zeg maar, voor de rui, dat zijn nog echt. Die moeten nog de eerste rui-stoppels krijgen.
0: Ja.
2: En dan na de rui, nou, die hebben die stoppels al. Dan kun je al zien hoe lang als die veer wordt op de kop. Of die hebben al met de staart en vleugelpen geruit.
0: En hoe langer, hoe beter?
2: Nee, dat niet. Nee, als je voor de rij hebt, dan mag helemaal geen enkele rij in zitten.
0: Nee.
2: En ja, na de rij mag het wel een volwassen vogel weer, maar dan van hetzelfde jaar.
0: Oké. Okay. Oh, dit is echt... Man, heb je daar lang over moeten doen om je dit allemaal eigen te maken? Want je praat tegen mij en ik luister, maar ik denk... Oh, dat is echt nog een ingewikkelde materie.
2: Ja, ik zei net, een leek die snapt er helemaal niks van.
0: Hoe lang ben je daar wel niet mee bezig geweest dan, om je dit een beetje eigen te maken?
2: Daar groei je in.
0: Ja. En dan absorbeer je al die informatie.
2: Ja, klopt. Je gaat... het is je passie en je weet het gewoon. Maar een kenner die... als ik zo tegen een kenner praat, die weet precies
0: wat
2: ik bedoel.
0: Ja. Hey, en die 100 vogels, hè? Ja. Misschien een heel domme vraag ook. Maar hou je die allemaal uit elkaar?
2: Ik heb nu de mannen en de poppen gescheiden.
0: Ja.
2: Me dadelijk, en als ik dadelijk weer begin te kweken, dan doe ik eerst de man in de kooi.
0: Ja.
2: En als die wat dominant wordt. En dan doe ik de pop erbij in.
0: Een vrouwtje heet een pop?
2: Ja, dat is een vrouwtje, ja.
0: Ja.
2: En een mannetje is gewoon een man, apart, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Nee, maar... dan doe ik de pop erbij in en dan... probeer ik ze in. Dan doe ik er wat wilgetakken in. En dan, als ze daarna beginnen te knagen, dan komen ze al in broedconditie.
0: Oh.
2: Dus dan hebben ze er al. Dan willen ze ook meer.
0: Oké, okay, wilgetakken.
2: Dus, wilgetakken, ja.
0: Oké, okay, die doen het goed. Oké.
2: Okay. Er zit ook een bepaalde vitamine in, of een bepaald stofje zit erin.
0: Ja.
2: Ja, daar doen ze het goed op.
0: Ach man. En hoeveel heb je dan na de paring, zeg maar?
2: Ik heb dit jaar, door de verhuizing heb ik eigenlijk een slecht kweekjaar gehad. En de verhuizing, daar gingen de vogels niet in de koude veren zitten.
0: En ze wouden niet paren?
2: Nee, ze moesten heel, heel erg wennen aan het nieuwe hok.
0: Oh.
2: Dus,
0: ze
2: zijn nog... er zit nu goed muziek in... zit goed leven in het hok. Ik denk als het dit jaar wel goed komt.
0: Oké. Okay.
2: Dat denk ik wel. En, met wat extra vitamine erbij in. En wat extra paardenbloem. En noem maar op.
0: En dan gaat het wel goed komen.
2: Ja, dan hoop je als het goed komt.
0: Ja. Hey Gert, een bijzondere hobby. En fijn dat je daar even... Ook al is maar heel kort, want ik denk dat je er veel langer over kan praten.
2: Als je nog een hobby hebt, dan...
0: dat dacht ik wel. Gert, een tipje van de sluier heb je opgelicht. Als mensen geïnteresseerd zijn. Jij noemde het al, je bent aangesloten bij een vereniging. Waar in Drenthe kan je terecht?
2: Nou, bij Vogelvereniging Fauna in Hogeveen. Daar ben ik lid van. En ik heb daar ook een bestuursfunctie. En dat is een vereniging die is... dat zit zo met elkaar, voor elkaar zit dat in elkaar. En voor advies, een domme vrouw bestiet gewoon niet bij ons.
0: Nee.
2: En iedereen kan zich aanmelden als ze dat wilt. En als ze wilt, dan mag ze mij ook bellen. Hè. Dat is geen enkel probleem. Dan zorg ik er wel als dat bij de secretaris komt.
0: Oké, okay, helemaal goed. Hey, ik wou zeggen, geef ze allemaal een dikke knuffel, maar zo werkt dat niet bij pakieten en alles wat je verder... Nee, maar ik vond het fijn je even aan de lijn gehad te hebben. Gert, dankjewel en mooie dag, hè?
2: Nou, een mooie dag.
0: Doei!
2: Allemaal, hoi hoi!
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

uit valt de mond, komt hij. Met dit liedje deed hij mee aan het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Gunnar Koops op Radio Drenthe. Het is alweer bijna 3 uur. René Steenbergen gaat zo meteen verder. Ik wens je nog een hele fijne dag. Fijne avond en nacht ook. En hopelijk met een brede lach wakker morgen.

0: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24. In Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Radio Drenthe.
20: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Het is een van die ultieme muziekjaren, hè? 1967 hebben we het dan over. Zo'n hippiejaar noem je dat dan eigenlijk. Dit was toen ook weer een hit. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood en Jackson.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ik kan me ook nog herinneren dat Johnny Cash het ook nog eens een keer op de plaat heeft gezet. Samen met zijn vrouw June. Dat was ook een mooie versie. Nou, kan maar zo zijn dat je die ook nog een keer voorbij hoort komen in dit programma. Want het is er weer tijd voor. Je had het al door, hè? De jaren 60 en 70, ze staan weer centraal tot 4 uur in dit zo prettige radiouurtje. Je bent daar buitengewoon welkom bij. Leuk dat je weer van de partij bent. Op deze iets wat meer behapbare maandag, hè. Net nog even een rondje gelopen en dat was best wel goed te doen. Alhoewel het nog steeds warm is, maar gelukkig die drukkende ellende van de afgelopen dagen, die ligt voorlopig even achter ons. Nou, hoe zich dat allemaal verder gaat ontwikkelen, dat horen we later vanmiddag allemaal wel. Hè? 17:30 in het uitgebreide weerpraatje. Vandaag met Hans, nou die weet echt alles. Dus die kan ons straks vertellen wat er ons qua zomer nog allemaal mogelijk te wachten staat. Maar dat is pas van veel later zorg. Alles op zijn tijd. Eerst maar eens even kijken wat er voor het komende uur zoal op mijn platenstapeltje ligt. Oh, kijk, dit is al goed. Elvis Presley ga je zo meteen horen.
3: Kiss me quick. And made my heart go crazy.
0: En Janis Ian.
4: Run too fast, fly too high.
0: Ook Sonny en Cher.

0: Small Faces.
1: It's all too beautiful. It's all too beautiful.
0: Ja, en verder heb ik nog iets extra's vandaag. En eigenlijk de hele week. Wat zal ik daar nou eens even over vertellen? Als je zit te kijken, radio zit te kijken via TV Drenthe op dit moment, dan geeft mijn t-shirt misschien al even een en ander weg. Als je niet in de gelegenheid bent om de beelden in de gaten te houden, dan hou ik het er even bij. Want ik zeg, als jij fan bent van de Rolling Stones, hou dan dit uurtje in de gaten. En niet alleen vandaag, maar de hele week. Want het nieuwe album van de Rolling Stones komt eraan. En daar ga ik op een creatieve manier ook mee uitpakken. Hoe ik dat doe, vertel ik later dit uur.

Meestal als je zo hoort, dan is het met I Got You Babe. Maar dit was een andere hit van Sonny & Cher. Baby Don't Go. En daarvoor nog Money, Money, Money van ABBA. Van exact 50 jaar geleden, toen dat een hit was. Nou, als we dan toch al in de jaartallen in de archieven zitten, dan kunnen we de geschiedenisboeken wel weer even doorbladeren, toch? Deze dag in 1963 is het dat deze Beatles-cover van Del Shannon binnenkomt in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

wat leuk dit, hè? From Me to You is daarmee de eerste compositie van John Lennon en Paul McCartney die in de Amerikaanse hitparade terechtkomt. Nou, een grote hit wordt deze versie van Del Shannon niet. Komt niet verder dan nummer 77 en is na 4 weken alweer verdwenen uit de lijst. Nou, we blijven even in de Beatles-sferen, want Lennon en McCartney zijn ook verantwoordelijk voor het liedje dat Cilla Black op deze dag in 1964 opneemt in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen. En dat gaat dan om dit liedje.

It's For You wordt geproduceerd door George Martin en komt tot de 7e plaats in de Britse hitparade. Ja, en nog meer Beatles met een optreden in Brisbane in Australië sluiten de Fab Four op deze dag in 1964 hun wereldtournee af, die op 4 juni begon in Kopenhagen in Denemarken. Het is de tour waarbij ze op 5 en 6 juni in Nederland zijn met Jimmy Nicol als de vervanger van hun zieke drummer Ringo Starr. En op 2 juli 1964 dan zijn de Beatles weer terug in Engeland. Tijdens de tournee van de Hollies door Joegoslavië schrijft Graham Nash op deze dag in 1967 een liedje dat hij pas 1,5 jaar later zal opnemen, als hij dan inmiddels in Crosby, Stills en Nash zit. En dat gaat dan om dit liedje.

Bolen. Nou, Saucer Full of Secrets is het laatste Pink Floyd-album waarop zanger en oprichter Syd Barrett te horen is. Door overmatig drugsgebruik heeft hij psychische problemen. Hij stapt tijdens de opname van het album uit de band en wordt vervangen door David Gilmour. En met hem werkt de band dan verder aan Saucer Full of Secrets. En dit is één van de nummers die op dat album staan.

Let There Be More Light heet het. Nou, die LP, Source of Full of Secrets, komt in 1968 binnen in de Britse albumlijst en bereikt dan de 9e plaats. Dan aan deze dag in 1979, dan kiest Radio Veronica de 500ste alarmschijf. En dat is deze.

oud. Leuk liedje, Sunburn van Graham Goldman. Het is de titelsong van de gelijknamige film met Farrah Fawcett en Charles Grodin in de hoofdrollen. Nou, deze single van Graham Goldman die komt begin juli binnen in de Nederlandse top 40. Maar ja, het mag dan alarmschijf geweest zijn. Het is ook wel een leuk liedje, maar toch wil het maar geen grote hit worden. Het deed niet verder te komen dan nummer 28. Binnenkort weer eens even helemaal draaien trouwens deze. Wel leuk. En dan nog even deze. Na een optreden aan de George Washington Universiteit in de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt Lowell George op deze dag in 1979 dood aangetroffen in een hotel in Arlington in Virginia. Uit onderzoek blijkt dat hij na het nemen van een overdosis heroïne aan een hartaanval is overleden. Lowell George staat ten tijde van zijn overlijden net in de Nederlandse hitlijsten met dit liedje. Liedje Cheek to Cheek. Lowell George is slechts 34 jaar geworden. We gaan weer naar de muziek. Drie grote hits uit een oude top 40. En dat is vandaag de lijst van exact, maar dan ook exact 50 jaar geleden. 29 juni 1976. Het was een mooie lijst, er was een hoop in te beleven. Dus ik heb daar ja, toch denk ik wel drie gevarieerde liedjes weten uit te halen. Zometeen, en die is misschien een beetje weggezakt in je achterhoofd, maar dat is dan alleen maar leuk als dat weer op de radio tevoorschijn komt. Henk Mizell met de Jungle Rock. Daarvoor eerst nog Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. En eerst, ah, dit is wel een beetje zwijmelen hoor. The Sutherland Brothers en Quiver and the Arms of Mary.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Het is zo goed als 3:30. We gaan naar de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. In Noord-Drenthe komt er weer water uit de kraan. Een deel van de gemeente Noorderveld zat vanochtend zonder drinkwater. De WMD heeft de problemen opgelost, waardoor alle huishoudens inmiddels weer over kraanwater beschikken. Op de A28 tussen Fluitenberg en Hogeveen is vanmiddag een auto tegen de vangrail aangereden. De linkerrijstrook was daarom tijdelijk dicht, wat zorgde voor file. En inmiddels stroomt het verkeer weer door. En de lagere opkomst bij het Titi-festival door het extreme weer afgelopen weekend zorgt voor een flinke financiële domper. Niet alleen de stichting zelf, maar ook de lokale ondernemers voelen dit direct in de portemonnee. Hoe dat allemaal zit en nog veel meer nieuws kun je terugvinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
3: Het is modaal zomerweer deze middag met wat bewolking en ook zon en we houden het droog. Er waait een zwak tot later matige wind die noordelijk wordt. Maximaal is het ruim 25 graden en dat zal door best wat mensen als prettiger worden ervaren dan 30 plus. De nacht die wordt ook wat koeler. Het is vannacht een graad of 11.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Gewoon ook de volle 5 minuten, hè, kan ons het schelen. Janice Ian en Fly Too High, ook nog The Small Faces daarvoor. En Ichiku Park. 4:10 is het. Mooie tijd om even iets extra's te doen. Je hebt er misschien niet zo heel veel van gemerkt op de radio, maar hier achter de schermen bij RTV Drenthe is dan een beetje het zomerschema ingegaan. Nou, dat heeft dan vooral allerlei personele invullingen waar ik je verder niet mee zal vervelen. Maar betekent ook voor wat betreft dit fijne radioprogramma dat we zo af en toe ook eens even wat ruimte hebben voor iets bijzonders. En dat heb ik deze week helemaal, hoor. Ik heb echt iets leuks. Kan niet anders zeggen. Het zal je niet ontgaan zijn dat eind volgende week het nieuwe album van de Rolling Stones verschijnt. 3 jaar geleden ook al, hè, kwam er ineens een nieuwe Stones-plaat waar eigenlijk niemand meer op gerekend had. En nu 3 jaar later gewoon weer één. Met daarop vooral een aantal nummers die nog van vorige keer zijn blijven liggen. Dat hebben ze dan toch nog maar weer helemaal afgemaakt. En eind volgende week dan verschijnt dat onder de naam Foreign Tongues. Nou, een beetje als voorbereiding daarop. Leek het mij wel leuk om ook iets met de Rolling Stones te doen. Ja, toch een beetje dat regelmatig voorbij komt in dit radiouurtje. Dat altijd bol staat van de 60s en 70s klassiekers. Dus dat is hier perfect op zijn plek. En wat wil nou het geval? Als je mee zit te kijken via TV Drenthe, dan zal ik het even in beeld houden. Er is echt een heel dik boek verschenen onlangs. The Rolling Stones, de biografie. Geschreven door Bob Spitz. Nou, dat is ook niet de eerste de beste. Die schreef eerder al hele dikke boeken over Ronald Reagan, over Woodstock, over de Beatles, over Bob Dylan, over Led Zeppelin. Kortom, die man kan wel een boekje vol schrijven. En dat is hem nu ook weer gelukt. Ruim 700 pagina's over de Rolling Stones. Dus als je dit boek gelezen hebt, nou, dan weet je alles, hoor, over Mick en Keith en hun kornuiten. Je voelt hem al aankomen. Je kunt dit boek winnen. Ja, niet alleen vandaag, maar de hele week. En het is niet alleen een sieraad voor de boekenkast. Het is ook een goudmijn voor de geest. Helemaal als je een Rolling Stones fan bent. Dus zorg dat je erbij bent deze week. Want ik heb er 5 weg te geven. Dat gaan we elke dag doen rond dit tijdstip in dit programma. Met het spelletje The Rolling Stones in 1 seconde. Ja. Het is net zo eenvoudig als dat het klinkt. De Rolling Stones, ja, ze hebben wel zo'n eigen geluid, hè, dat uit duizenden herkenbaar is. Dus ik wil het gewoon eens even proberen. Ik laat je een fragmentje uit een bekende Rolling Stones hit horen. En je voelt het al. Ik wil van jou de titel weten. Nou, kan dat tegelijkertijd ook een beetje lastig zijn. Want door dat herkenbare geluid is een vergissing misschien ook alweer snel gemaakt. Het zit hem heel vaak in die openingsriffjes, hè. Die gitaarklanken aan het begin van een liedje. En daarbij kun je je nog wel eens vergissen. Maar goed, dat is meteen de charme van het spelletje. Zullen we het maar gewoon gaan proberen? Ik heb een Rolling Stones klassieker voor je klaarstaan. Je hoort daar 1 seconde uit. Exact 1 seconde. Wat is nou toch ook weer de titel van dat liedje? Oren gespitst, hier komt-ie. Ja, dat is alles. Kort kan een seconde dan zijn, hè? En ik weet zeker dat je het liedje kent, maar ja, wat is de titel nou toch ook alweer? App dat even naar me toe als je wil. 0592 33 11 88. Gewoon even een WhatsAppje sturen of een voiceberichtje. Vind ik hartstikke leuk. En misschien haalt onze computer jou er wel uit en krijg jij dat dikke boek opgestuurd. Dat dikke boek over de Stones van Bob Spitz. En ga je binnenkort op vakantie? Nou, dan zou ik hem vooral in de koffer stoppen. Hè? Of dat je hem lekker op de camping kunt lezen. Welke seconde van de Rolling Stones hoorde je daarnet? Een seconde uit een bekende Rolling Stones hit. Nou, het is de eerste keer dat we dit spelletje doen. Zal ik hem er gewoon nog een keer in gooien? Ah, kan wel eventjes, hè. Luister goed, komt hij nog 1 keer? Ja, daar moet je het mee doen. 0592-3311-88. Als jij die vuistdikke pil wil hebben. Want dat is het. Ruim 700 bladzijden met alle ins en outs over de greatest rock'n'roll band of the planet. Ik wens je er heel veel succes mee.

0: Ja, hij lag nog een beetje onder vuur onlangs, zei deze Rod Stewart. Want hij zei een concert af. Hij was te ziek, kon het allemaal niet aan. En een paar uur later zat hij lekker in het stadion naar een WK-voetbalwedstrijd te kijken. Ja, dan heb je wel een en ander uit te leggen. Rod Stewart en You're In My Heart. Nou, er zijn ook heel wat mensen, volgens mij, heel wat luisteraars van dit fijne radiostations die de Rolling Stones in hun hart gesloten hebben. Want jongen, jongen, die telefoonlijnen die overstromen weer. Ik hoop dat het goed komt vandaag. Lammert, goedemiddag.
1: Ja, goeiedag.
0: Je had de hulp van je vrouw nodig, heb ik begrepen.
1: Dat is wel zeker zo, ja. Dat is een echte fan, hè.
0: Oh, is dat de echte Rolling Stones fan bij jullie
1: dat
0: thuis?
1: Dat is de echte Rolling Stones fan, ja.
0: Dat is dan wel de Rolling Stones fan, maar die durft dan weer wat minder goed zelf naar de radio te bellen.
1: Nee, die belde ook wel. Maar we hebben twee telefoons.
0: Jij was er gewoon als eerste door.
1: Ik was er als eerste door, ja.
0: Maar jij waardeert de Rolling Stones ook wel, toch, Lammert?
1: Ja, zeker wel. Niet alle nummers, maar wel.
0: Nee, maar ja, goed, die jongens die zijn ook ruim 60 jaar bezig. Dan kun je ook niet alles mooi vinden, hè?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Maar toch ook weer een beetje benieuwd naar die nieuwe plaat die eraan zit te komen.
1: Ik heb hem al in de bestelling.
0: Ja, is zo.
1: Ja, hij zit al in bestelling, ja.
0: En dat doen ze dan ook weer zo slim, hè? In 834 verschillende versies op een plak geel vinyl en een plak roze vinyl en met een net weer andere hoes. Maar ja, dat trap jij niet in, dat hoor ik al wel aan je, dat soort grapjes.
1: Nee.
0: Hey, maar dan begrijp ik dus wel dat zo'n boek over de Rolling Stones, dat is bij jullie wel op de goede plek als je dat wint.
1: Ja, zeker, dat is op een goede plek.
0: Nou, het spelletje de Rolling Stones in 1 seconde spelen wij en dit kwam voorbij. En daar moest je mee doen. En ik heb geloof ik net alle Rolling Stones klassiekers wel voorbij horen komen aan de telefoon. Want een lastig spelletje, dat is het wel. Wat denk jij dat is?
1: Nou, mijn vrouw zei dat was Brown Sugar.
0: Brown Sugar. Dit. Even kijken hoor. Ah, dat zou wel eens kunnen kloppen. Ik denk dat je vrouw gelijk heeft. Het is gewoon goed, Lammert. Wij gaan jou dat boek sturen.
1: Hartstikke goed.
0: 700 bladzijden, dus dan kun je er allebei 350 lezen.
1: Oh, we hebben allebei met pensioen, dus dan kunnen
0: we... Het komt er zo snel mogelijk aan, dus veel leesplezier, hè? En dankjewel voor meedoen. Oh, Lammert is al weg, geloof ik. Nou goed, komt allemaal goed. En dit boek, dat geven we nog de hele week weg.

Het is Rolling Stones week in dit fijne 60's en 70's radioprogramma. Deze hele week extra veel muziek van de Rolling Stones. En je kunt dus dat boek winnen. De autobiografie. Nee, dat zeg ik een keer. De biografie. Autobiografie zou zijn als ze het zelf hadden geschreven. Dat zie ik ze nog niet zo snel doen. Bob Spitz schreef het. 700 bladzijden zeg. En een hele week maak je dus kans op dat boek. Lammert krijgt de eerste van deze week. Morgen spelen we weer een nieuwe ronde van het nu al legendarische spel The Stones in 1 seconde. Ja, we zijn er weer toe aan de jukebox. En daarvoor blijf ik ook een klein beetje in de Rolling Stones sferen. Want het is op deze dag in 1985 dat David Bowie en Mick Jagger een nieuwe versie opnemen van Dancing in the Street, de Motown-klassieker. Dat doen ze voor Live Aid. En die Rolling Stones die waren sowieso wel soul-fans, want ze hebben ook ooit een andere soul-klassieker op de plaat gezet. En dat is dan de Harlem Shuffle. Die ken je van de Stones, maar het origineel ken je natuurlijk ook van Bob en Earl. Nou, die ga ik zo meteen voor je draaien. En eerst die andere die ik net zei, die Mick Jagger dus samen maakte met David Bowie. Maar dan het origineel is hier Dancing in the Street van Martha Reeves en de Vandellas.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. En was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Wie het
12: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Fire, maar dit was een andere grote hit voor Dan Hartman en I Can Dream About You.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Tweede uurtje van dit gezellige radioprogramma, waarin ik het afgelopen uur al een boek over de Rolling Stones heb weggegeven. En het is sowieso een beetje prijzenweek, hoor, in deze show. Want verderop in dit programma gaan we nog weer een fel begeerd, dat weten we nu al, RTV Drenthe zomerpakket weggeven. Daar hebben we ook een zomerspelletje voor bedacht, vertel ik je straks meer over. Maar eerst de andere zaken die hier van de telex rollen, bijvoorbeeld uit Mexico. Want in de Mexicaanse stad Lagos de Moreno is een mysterieuze man actief die door de media de Mexicaanse Batman wordt genoemd. Ja, en wat doet hij nou precies? Hij vangt criminelen, bindt ze vast aan een lantaarnpaal met duct tape en vervolgens schrijft hij het woord dief op hun hoofd en dan belt hij de politie. Minstens 5 motordieven die zijn op deze manier al aangehouden. Ze zijn later losgemaakt, behandeld door hulpverleners. En de politie ziet hen ondanks de beschuldigingen als slachtoffers. Nou, het is niet de eerste keer dat burgers in Mexico zelf actie ondernemen tegen criminaliteit. Eerder vormde ook een groep vrouwen een eigen verdedigingsgroep om zich te beschermen tegen geweld. Zo. Ja, een superheld, dat zouden we allemaal wel willen zijn. Zo'n Batman-pak, ik zou het wel een keer aan willen trekken. Maar goed. Dan naar eigen land. Wel een eindje weg trouwens. Groot nieuws uit Limburg. Of eigenlijk vooral lang nieuws. Want in de stad Maasbracht is een frikandel van ruim 41 meter lang gebakken. Een frikandel van 41 meter is een hele erge frikandel speciaal. Het is een wereldrecord. Het lukte door een hele lange, dunne frituurbak te gebruiken. En met die actie, dat is dan wel weer sympathiek, werd er geld opgehaald voor KWF kankerbestrijding. Nou, het hele dorp kwam kijken, zagen de collega's van Omroep L1. En het oude record voor langste frikandel stond op 20 meter.
3: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
4: Wat doet dat met u?
5: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
0: Nou, dat is uiteindelijk wel gelukt, want deze actie met deze XXXXXXL frikandel heeft 65.000 euro opgebracht. Nou, hij zal vervolgens in normale stukjes zijn gesneden en verdeeld onder de dorpelingen, lijkt mij. Oh, het water loopt me alweer in de mond, zeg. Een frikandel, een kroket of een patatje. Hartstikke lekker, vooral in het weekend. En weet je wat ook zo interessant is? Om je een beetje te verdiepen in de geschiedenis van snacks. Bijvoorbeeld een patatje. Weet je waar dat eigenlijk vandaan komt? Nou?
6: Het is le friet en le mayonaise. Dat komt uit Frankrijk. Dat komt uit Frankrijk, ja.
7: En een kroket?
6: Komt ook uit Frankrijk. Het is le kroket. Le?
7: Kroket.
6: Ja, dat komt uit Frankrijk. Dat komt uit Frankrijk, ja.
7: En een frikandel?
6: Komt ook uit Frankrijk.
7: Oh, ja? Yeah?
6: Ja.
7: Mexicano?
6: Mexico?
7: Broodje filet?
6: Dat komt weer uit Frankrijk.
7: Ja, het is filet Amerikaan, hè?
6: Nee, dat komt uit Amerika.
7: Russisch ei?
6: In Rusland?
7: Shawarma?
6: Marokko.
7: Kebab?
6: Marokko.
7: Falafel?
6: Marokko.
7: Slaasliek?
6: Marokko.
7: Broodje tartaar?
6: Marokko. Nee, dat komt weer uit Frankrijk.
7: Oh ja, want het is natuurlijk weer le tartaar.
6: Nee, het is la tartaar.
7: Ja, ik weet niet, maar is het dan eigenlijk überhaupt nog wel iets wat uit de Nederlandstalige snackcultuur afkomende is?
6: Ja, één ding.
7: Zoals daar zijn...
6: Chatteetje.

0: Phil Collins en Can't Stop Loving You.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, die heeft alweer van alles meegemaakt vandaag. Want ja, die cross de hele dag in de Op Chuck bak door Drenthe. En waar ben je nou weer beland, Aldert?
3: Nou, dat zeg je wel goed, René. Want vanmorgen was ik in Frederiksoord. Maar ik ben nu in Bunemond. Dat is toch echt niet aan de kant van Drenthe. En natuurlijk alles wat er tussenin ligt. Daar ben ik ook al geweest vandaag. Nou, althans, zo voelde een beetje. Nee, Bunemond in het mooie, zonnige Bunen. Want dat is wat speciaals. En mensen die de beelden erbij hebben, die kunt dat misschien zien. Ik sta op wat een vleurend veld hier midden in de Nijbouw in Bunemond. En in dat veld staat een elektriciteitshockey. En dat elektriciteitshockey, dat is beschilderd. Dan moet ik wel even weten hoe dat precies zit. Ja, Marleen en Tijmen staat hier bij mij. Marleen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Tijmen ook mooi.
5: Goedemiddag.
3: Ja, Marleen, maar je hebt het een beetje geïnitieerd, hè?
4: Ja, samen met cultuurcoach Manon hebben wij dit vanuit de gemeente Borgen-Odoorn geïnitieerd. Ik ben de kunstenaar.
3: Ja.
4: Wij hebben dit geïnitieerd eigenlijk op verzoek van dat er meer op cultuur- en kunstgebied moet gebeuren hier in deze gemeente.
3: Ja.
4: Dus vanuit de jongeren is er eigenlijk wel behoefte. Dat is het idee.
3: Tijmen, kwam die bij je vandaan, die oproep? Van jongens, hier cultureel is er niks te beleven hier in Nijbunen.
5: Ja, we zagen het. Er was hier niet heel veel te beleven. En opeens was er op Instagram zag ik een oproep voorbij komen van hey, we gaan een creatief project met jongeren doen.
3: Ja.
5: En toen heb ik me aangemeld.
3: Ja. En dat leek je wel wat.
5: Ja, ja. Zeker.
3: Ja, nou, er komt er nog iemand bij, volgens mij. Ja, die zal hier ook bij wezen, maar die is wat verlaat. Ja. Ik weet nog niet, wat is haar naam?
4: Nicky is er ook.
3: Dat is Nicky? Ja. Nicky. Ja. Nou, Nicky, kom er gezellig bij. Ja, want dat maakt op zich niet uit. Maar die bent eigenlijk net als Tijmen. Heb je er ook voor gezorgd dat er eigenlijk wat gebeurd is, hè, op cultureel gebied hier?
6: Ja, klopt. Ja. Ja, ik heb vooral foto's gemaakt van het hele traject. En ik ben nu een boek aan het maken met de grafische ontwerper. Van alle foto's van het hele project. Van begin tot eind eigenlijk.
3: Ja, dan moet je eerst duiden wat het project precies is. Want ik zeg al, dat elektriciteitshockey is dan wel beschilderd. Maar ja, dat is, hè, dat kan iedereen. Dat kan ik ook. Maar echt mooi schilderen, dat is nog wel een uitdaging. Je zegt al, je bent kunstenaar alleen. Dus je hebt de jongens hulp om dus een mooie schilderij op te maken op dat hockey.
4: Ja, ik heb ze geholpen. Maar ze hebben echt heel veel zelf gedaan. En het was niet makkelijk, want weer en wind. We hebben hagel gehad. Ja, we hebben hittegolf gehad.
3: Ja.
4: We hebben echt de meest extreme weersomstandigheden gehad.
3: Ja.
4: Maar het is allemaal gelukt en ze hebben echt doorgezet. Ja. Echt heel tof.
3: Ja. En ben je schilder?
5: Voor het project had ik eigenlijk niet heel veel met schilderen. Maar door het project zelf heb ik wel het schilderen heel erg ontwikkeld. En heb ik het ook leuker.
3: Ja.
5: Ben ik het begonnen te vinden.
3: Nou heb ik wel al begrepen, en dat kun je ook zien, de glasfabriek, hè, de oude glasfabriek hier in Nijbunen, die is een beetje centraal. Wiens idee was dat?
4: Nou, het idee is ontstaan vanuit de historische vereniging in Nieuwbuinen. Iemand is een verhalenverteller is gekomen om een verhaal te vertellen. En een van die verhalen ging over de glasfabriek. Nou, dat hebben de jongeren opgepikt. Daar hebben ze eigenlijk hun eigen verhaal van gemaakt. En dat verhaal hebben ze in 4 scènes verdeeld. En die 4 scènes zijn uitgebeeld op deze muurschildering.
3: Ja.
4: Ja, dus het vertelt een verhaal.
3: En je kunt echt wel zien dat het niet meer zo'n schilderij in is. Dat is best wel professioneel gebeurd.
4: Ja, ik heb veel muurschildering gemaakt. Ja. En ik kan zelf niet meer schilderen. Maar ik kan wel jongeren helpen om te leren hoe je dat doet.
3: Ja, ja. En denk je, wat is je rol hier in West? Heb je ook met de schilderij al eigenlijk?
6: Ik heb een paar dingen geschilderd. Maar vooral heb ik gewoon rondgelopen, gefotografeerd. Hier en daar geholpen met dingen uitlijnen en schetsen en dat soort dingen.
3: Oké, okay, jullie alle twee woonden hier ook in de buurt?
5: Ja.
6: Ja, ik woon in Stadskanaal.
3: Okay.
6: Stadskanaal Noord.
3: Ja, maar goed, ja, als je cultureel gebied hier al eens wilt wezen in de Veen, ja, dan moet je al op Stadskanaal of Borger of een Emma ben je een beetje aanwezig eigenlijk, hè?
6: Ja, klopt.
3: En dat is jammer.
6: Ja.
3: Natuurlijk is het jammer. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want Tijmen, want dit is

0: Nou, klaar, dit is afrond. Wat is jouw rol eigenlijk? Wil jij ook iets meer de culturele sector in?
1: Ja, ik wil graag...
2: Ai, en daar gaat de verbinding, ben ik bang. Dat is nou toch weer een beetje jammer van zo'n mooi kleurrijk project. Even kijken hoe ze nog terug kan krijgen. Nee, het is helemaal doodstil aan de andere kant van de lijn. Aldert, als je mij nog hoort, druk hem eventjes uit en weer aan. Dan kunnen we misschien nog bij je terugkomen. Kijk even naar de beelden, maar volgens mij hangt alles, zoals dat dan heet. Ja, hij staat er ook midden in het open veld natuurlijk. En dan wil de verbinding nog wel eens een tikkie krijgen. En dan krijg je hem niet meer terug. Oh, dat is jammer. Nou, we gaan kijken of we nog eventjes opnieuw verbinding met Aldert kunnen krijgen. En misschien dat we dan zometeen het verhaal nog even af kunnen maken.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
2: Het is een half minuut over 16:30. De belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. De 54-jarige oplichter Truus W. uit Almelo, die fietsen en computerzaken in Drenthe heeft opgelicht, is spoorloos verdwenen. Op 10 maart kreeg ze van de rechtbank in Assen een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd, waarvan bijna 11 maanden voorwaardelijk. De lagere opkomst bij het Titi-festival door het extreme weer afgelopen weekend zorgt voor een flinke financiële domper. Niet alleen de stichting zelf, maar ook de lokale ondernemers voelen dit direct in hun portemonnee. En in Noord-Drenthe komt er weer water uit de kraan. Een deel van de gemeente Noorderveld zat vanochtend zonder drinkwater. De WMD heeft de problemen opgelost, waardoor alle huishoudens weer over kraanwater beschikken. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en uiteraard ook in de app. Gaan we naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
3: Het is modaal zomerweer deze middag met wat bewolking en ook zon en we houden het droog. Er waait een zwak tot later matige wind die noordelijk wordt. Maximaal is het ruim 25 graden en dat zal door best wat mensen als prettiger worden ervaren dan 30 plus. De nacht die wordt ook wat koeler. Het is vannacht een graad of 11.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Ja, het is de grootste hit in Nederland op dit moment. Hè. Justin de Wild en Cheerio. En daarvoor ook nog een brand new day van The Whistars.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja, je wil erbij zijn. Misschien zijn we er eigenlijk net een weekje te laat mee. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, die zomer is nog niet eens echt begonnen. Het kan nog wel 100 keer echt zomer worden. Misschien krijgen we nog wel een paar van die weken die we net gehad hebben. Dus in die zin is het nooit weg. Het RTV Drenthe zomerpakket kun je deze week winnen. En dat wil je hebben. Er zit een RTV Drenthe pet in, een zonnebril, een luchtbed, een beachball en een bidon. En nou, ik wil niet veel zeggen, maar stel je voor dat het weer een keer 5, 6, 7, 38 graden wordt. Nou kun je het allemaal aan hoor, met dit pakket. Als je het allemaal wil hebben, die leuke zomerse hebbedingetjes, moet je nu even goed opletten. Want we hebben er een leuk zomerhit spelletje bij bedacht, kan ik wel zeggen. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Je krijgt twee oude zomerhits te horen. Fragmentjes daaruit. Het tweede liedje wat je te horen krijgt, wil ik graag dan van je weten of dat eerder of later uitgekomen is dan het eerste. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Zal ik gewoon even laten horen welke twee liedjes het zijn. Ik heb namelijk deze, Carrie Ann van de Hollies.

Okay. Nou is dus de vraag, is Wild Thing van de Troggs, was dat nou eerder of later een hit dan Carrie Ann van de Hollies? Dus ja, 50% kans, hè? Dus of eerder of later. Misschien weet je het ook wel gewoon. Of heb je er allerlei onderzoeksmethoden voor? Laat het maar weten. Kwam Wild Thing van de Troggs eerder of later in de hitlijsten terecht dan Carrie Ann van de Hollies? Je mag dat doorgeven via een appje of een telefoontje. 0592-3311-88 als jij dat pakket wil winnen. Met daarin al die leuke zomerse RTV Drenthe hebben dingetjes. En hebben we het over zomers, hebben we het over zomerse muziek? Ja, dan kom je al heel snel uit bij Bob Marley en de Wailers. Dit is

0: Het is een oud liedje van Stevie Wonder in de jaren 90, denk ik. Ja, of rond 2000 zo'n beetje. Toen staken Mary J. Blige en George Michael het in een nieuw jasje. Het liedje heet As. En daarvoor nog Bob Marley en de Wailers. En One Love.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja, met name door dat liedje van Bob Marley zijn we al helemaal in zomerse sferen gekomen. Sari Hofman, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: hey,
2: ik ben Sari.
0: Hi Sari, waar bel je vandaan?
2: Vanuit
0: Muttendam. Muttendam? Oh, maar dat geeft niks.
2: Nee, hè?
0: Nee hoor, dan mag je ook best naar de Drentse Radio luisteren.
2: Ja, dat weet ik ook.
0: Helemaal niet erg. Hé, hey, hoe is het met jouw zomerse perikelen van de afgelopen tijd? Sari, je hebt een beetje overleefd allemaal.
2: Dit is beter dan waar, hè?
0: Ja, toch?
2: Ja, maar ik vind dat niks.
0: Stuk beter behapbaar, hè, vandaag.
2: Ja.
0: En de hele week nog wel. Volgende week wordt het een beetje warmer, begrepen.
2: Ja, dat is van mij nooit.
0: Ah, dat zien we allemaal wel. Hé, hey, maar je kon in ieder geval het hoofd koel genoeg houden voor het spelletje, begrijp ik.
2: Jawel.
0: Ja, want we hadden die twee zomerhits, namelijk deze, Carrie Ann van de Hollies.

0: en dan is de grote vraag, Sari. Het liedje, ja. De tweede, de Trox, Wild Thing. Was dat nou eerder of later in de zomer?
1: Dij was eerder.
0: Hoe weet je dat zo dan?
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh, heb je zo'n muzikaal geheugen?
1: Nou, nee, ik weet die al die versies, maar ik weet, nou ja, ben daar al zing.
0: Ah, maar de jaartallen heb je wel een beetje in de kop.
1: Ja.
0: En de Trox was dus eerder dan Carrie Ann, denk jij?
1: Ja.
0: Nou. Dat klopt ook nog. Want Wild Thing was een hit in de zomer van 1966... en Carrie Ann was een hit in de zomer van 67.
1: Ja.
0: Dus dat was helemaal goed. Betekent dat jij het zomerpakket krijgt, Sari?
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Mooi een beetje rondlopen en al die mooie RTV Drenthe dingetjes daar in Muntendam. Hé, en dan rest mij nog één vraag, Sari. Wat vind je de leukste van de twee liedjes? Wild Thing of Carrie Ann?
1: Carrie Ann vind ik mooi, ja.

0: mooi dit, hè? Carrie Ann van de Hollies. En dat was dus een van de twee liedjes waarmee we het zomerse spelletje net deden. Hartstikke leuk voor Sari Hofman uit Muntendam. Want die heeft daarmee het zomerpakket binnengehaald. Met daarin een luchtbed en een zonnebril en een pet en weet ik wel allemaal niet meer. Ja, je kunt er maar beter op voorbereid zijn als er weer zo'n periode aankomt die we net achter ons hebben liggen. Hè. Nou, mocht je meegedaan hebben en net naast het net gevist hebben, geen probleem. Want we spelen dit spelletje nog de hele week. Tot en met zaterdag zelfs. Morgenochtend weer een rondje bij Judith. En dat zal zijn zo om en nabij 8:30 in de ochtend.
1: Hallo. Adult.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra, de
1: wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
6: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Op
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Pilot, prachtig liedje, Magic heet het.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Het is de maandagmiddag op Radio Drenthe. Het is bijna 5:09. Wat is er zoal in het nieuws in Drenthe? Nou, de 54-jarige oplichter Truus W. uit Almelo, die langsging bij een aantal fiets- en computerzaken in Drenthe om daar de boel op te lichten, die is ineens spoorloos verdwenen. Afgelopen voorjaar kreeg ze van de rechtbank in Assen een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd, waarvan bijna een kleine 11 maanden voorwaardelijk. En er waren problemen in de gemeente Noorderveld eerder vandaag. Problemen met het water uit de kraan. Noorderveld zat vanochtend zonder drinkwater. Nou, de WMD kwam erbij, heeft alles weer opgelost. En inmiddels kan de wasmachine weer aan. Gelukkig wel. En ja, we zijn nog een beetje bezig met de TT. En de nasleep daarvan uiteraard zometeen wat meer uitgebreide terugblikken daarop. Maar de lagere opkomst bij het TT-festival door het extreme weer van afgelopen weekend zorgt voor een flinke financiële domper. Niet alleen voor de stichting zelf, maar ook voor de lokale ondernemers die het toch wel gemerkt hebben in de portemonnee en aan de kassa. Nou, al het nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app natuurlijk.

0: Raccoon. Samen met zangeres Faea in Daffodils. Ja, het zit er weer op, hè, de TT. En dat was er eentje die we ons qua weersomstandigheden nog wel even zullen blijven herinneren. Ook de directeur van de TT-circuit, Mark van Aalderen, die kijkt terug op een, laten we zeggen, gevarieerd raceweekend.
1: Het was van alles wat. Het was zon, het was warmte, het was regen. Maar het was bovenal gewoon heel erg leuk. We hebben een fantastisch weekend gehad. Er zijn gewoon 1500 vrijwilligers voor ons in de weer. En met de maatregelen die zijn getroffen, hebben zij zich er doorheen geslagen en er een fantastisch evenement van gemaakt.
2: Ja, we hadden zon en hitte, maar ook veel regen. Ook vooral in Assen, veel regen. Wat heeft dat betekend voor de TT en vooral voor de racedag?
1: Het voordeel voor de bezoeker was dat met name 's nachts is gevallen. Ja. Tussen 1 en 6. Daardoor hadden wij tijd om alles schoon te maken en weg te krijgen voordat de eerste bezoekers om 6 uur op het circuit waren.
2: Wat zorgt even voor overlast, hè, al dat water?
1: Nou, flinke overlast. De paddock, maar met name de pitstraat, stond heel veel water. Wat dreigde de pitboxen in te lopen? Ja, dan komt de sport in gevaar. Want daar staan alle motoren voor de teams die de baan op moeten. Er is met man en macht gewerkt om dat klaar te krijgen. Onze technische dienst is 's nachts om 2 uur weer begonnen. Terwijl ze om 10 uur 's avonds daarvoor thuis waren. Hele korte nachten. Ja. Maar nogmaals, als dat dan lukt, ja, dan ben je ontzettend trots.
2: U glundert er nu nog van.
1: Ja, absoluut. Ja. We hebben kort geslapen, maar dat maakt niet uit als het succes daar is.
2: Ja, een blikje al vooruit, hè? Natuurlijk na volgend jaar, misschien al wel na eind deze week, als er weer races zijn op het circuit, dat alles al klaar moet zijn. Maar ook na volgend jaar, maar ook naar even wat langer vooruit, 2031. Dat is de termijn dat in ieder geval die Dutch TT hier is, hè?
1: Klopt, ons contract loopt tot en met 2031.
2: Dus zijn er al gesprekken over wat daarna?
1: Ja, en dat, kijk, daar is zo'n weekend uitermate geschikt voor. Afgelopen weekend veel met Dorna en ook met Liberty Media gesproken, de nieuwe eigenaar van de MotoGP. Ja, onze focus, ook in dit weekend, hoe gek het ook klinkt met alles wat we nu aan het doen zijn, onze focus zit op 2032. En je merkt aan de Dorna Liberty Media zijde een enorm respect voor onze organisatie, voor het evenement. En dat blijkt alleen al uit dat wij gisteravond al de officiële datum voor de TT van 2027 hebben gekregen. Als eerste Grand Prix op de kalender. Er staan 22 Grand Prix's op de kalender. Maar als eerste hebben we onze datum weer. En ook weer het laatste weekend van juni in 2027. Ja, dat getuigt van respect en van waardering voor onze organisatie.
2: Ja, maar daarom heb je nog niet de handtekening, hè? Wat moet er de komende jaren gebeuren om het rond te krijgen?
1: Nou, er moet heel veel gebeuren. Zeker facilitair. Ik denk dat als je naar het circuit van 2032 kijkt, dan ziet die dat circuit er gewoon anders uit dan dat hij er nu uitziet. Wat heel erg belangrijk wordt, is dat wij de MotoGP-teams die groter en professioneler worden, nog groter, ja, die moet je kunnen faciliteren. Daar horen grotere pitboxen bij. Daar hoort nog meer voorziening op een paddock. Misschien wel 2 paddocks bij. Maar wat daar ook bij hoort, en dat zien wij ook bij de afgelopen TT weer, hospitality, dus onze VIP-gasten, krijgt een veel grotere rol bij zo'n evenement. Ja, daar moet je facilitair wel klaar voor zijn.
2: Kan dat voor Assen?
1: Dat gaat veel geld kosten. Maar nogmaals, wat heel veel geld gaat opleveren is als we dat contract kunnen gaan verlengen. Dus ja, wij gaan de komende jaren flink investeren in het circuit, doorinvesteren, om die manier van MotoGP te kunnen organiseren vanaf 2032.
0: En dat zei circuitdirecteur Mark van Aalderen eerder vandaag op Radio Drenthe. Nou, dit verhaal ging dus vooral over de situatie op de baan, maar in de binnenstad van Assen gebeurde er de hele afgelopen week natuurlijk ook van alles. Nou, en dat was een behoorlijk pittig weekje voor TT-festivaldirecteur Jan Gerbrand Krol.
3: Ja, nou ja, je merkt het, mijn stem slaat af en toe een beetje over. Ik zeg er goed bij, maar het is wel zwaar geweest, ja.
4: Als je de week het festival een cijfer moet geven, welk cijfer zou je hem geven?
3: Nou ja, kijk, op zich inderdaad, dan zou ik het een 7. Ja, kleine 7, inderdaad. Het was natuurlijk inderdaad begonnen al vorige week. Ja, extreme weersituaties hebben we natuurlijk meegemaakt de hele week. Van de storm van vrijdag op zaterdag, de allereerste weekend, het afgelaste

0: En de organisatie en de crew moeten ook altijd heel goed aan denken. Ja, en dus moesten we inderdaad die maatregelen treffen. En die hebben nou echt heel goed uitgepakt, vond ik.
1: Wat is daarvan het gevolg voor het festival? Loop je daardoor inkomsten mis? Of moet je juist extra uitgaven doen om zoiets te managen? Überhaupt, hè, de hele week qua hittemaatregelen en dergelijke?
0: Ja, absoluut. Dan moet je natuurlijk extra maatregelen voor treffen. En daar ook extra kosten maken. Ja, het was natuurlijk ook heel extreem. Ik bedoel, natuurlijk hebben we wel vaak warme periodes. Maar nu moesten we overal stromend water aanleggen. We moesten overal extra waterpunten creëren. Ja, dat zijn toch allemaal even extra kosten die erbij komen kijken.
1: Al met al, terugblikkend, je zegt het al, ik geef het een 7. Wat had er in ieder geval beter gekund? Kon er iets beter? Behalve het weer, want dat heb je niet in hand.
0: Nee, maar daar staat het dan wel in. Kijk, ik bedoel, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar zo'n kermis, inderdaad, de hele week kermis. Ja, die ondernemers hebben gewoon een hele slechte week gedraaid, inderdaad. En dat, nou ja, dat raakt ons ook, weet je wel. Je wil gewoon dat iedereen gewoon een hele fijne week heeft. Ook de, nou ja, zeg maar, de horeca heeft, denk ik, op zich, nou ja, zeg maar, was het wel met mooi weer de terrassen vol. Maar ja, iedereen was gewoon, door de warmte is er gewoon minder gedronken. Maar goed, ik geef het een 7, omdat het wel de sfeer was goed. En er waren geen incidenten, dus wat dat betreft, en daar gaan we natuurlijk ook voor. Dus dat heeft er wel goed uitgepakt.
2: En dat zei TT Festivaldirecteur Jan Gerbrand Krol.

0: De komst van de Neder-Saxenlijn komt steeds dichterbij. Maar als het aan de omwonenden van de Star Museumspoorlijn ligt, wordt dat stuk spoor geen onderdeel van die Neder-Saxenlijn. RTV1-collega Hielke Bos die legt het hele verhaal uit.
1: Mensen zijn gehecht aan de museumspoorlijn. Natuurlijk ook bij de Star zelf. Die zeggen, het is echt een unieke trekpleister. Toeristisch is het heel handig. Dat mag gewoon niet verdwijnen. En die museumspoorlijn die loopt ook door heel veel wijken. Loopt dicht langs huizen. En mensen zitten er niet op te wachten dat er straks een trein met 100 tot 120 km per uur achter hun huizen langs rijdt. Want die mensen zijn bang dat hun huis minder waard wordt. Of dat ze bodemdaling krijgen.
2: Ja, je noemde net al dat omwonenden daar bezwaar tegen maken. Hoe zit het met de Star zelf? Want je zegt wel even, ja, de Star zit er ook niet echt op te wachten. Maar maken die ook bezwaar?
1: Ja, die maken ook bezwaar, maar die zijn ook vrij nuchter, heel knonsters. Dus die zeggen eigenlijk, ja, wij mogen ook meepraten. En we hebben ook duidelijk gezegd, we willen het liever niet. Want we willen natuurlijk gewoon blijven. Maar het kan eigenlijk ook niet. Het spoor is heel oud. De starttrein voor de goede orde gaat, nou wat is het, 20, 30 kilometer per uur. Rijdt niet hard. Ja, en om daar op hetzelfde traject een trein te laten rijden die nogmaals 100, 120 kilometer per uur rijdt. Zij zeggen, ja, dat kan bijna niet. Er zijn bochten, bijvoorbeeld bij Barenveld, bij Wildervank. Als je daar met zo'n trein rijdt, vlieg je gewoon uit de bocht. Dat kan bijna niet. Dus zij zeggen ook, bespaar het je en ga ergens anders rijden.
2: Maar kan die Neder-Saxenlijn er komen zonder over dat starttraject te rijden?
1: Ja, het kan, want er zijn heel veel andere mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, laat hem langs de N366, langs de snelweg lopen. Bijvoorbeeld bij de Rode Loperbrug. Er is ook een bewonersinitiatief die daarvoor pleit. Je kunt hem verder naar achteren zetten. Je kunt hem langs de Mondenweg laten rijden. Er zijn heel veel mogelijkheden. En het is nu aan het Rijk om daar een keuze in te maken.
2: Ja, want wat gaat het Rijk nu doen met al die reacties?
1: Nou, daar gaan ze goed naar kijken. Daar nemen ze deze zomer de tijd voor. En ze gaan kijken welke oplossingen van mensen ook echt realistisch zijn. Nou, daar wordt dus even het kaf voor even van het koren gescheiden, om het zo maar te zeggen. En er wordt gekeken wat is realistisch. En de realistische plannen, die worden meegenomen. En in 2028 moet er uiteindelijk een soort conceptplan komen die naar de staatssecretaris kan. En dan daarin kan gezegd worden, nou, dit is een echt goede optie om de trein ook te laten rijden en om daar stations te

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Het is een paar seconden over 5:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De 54-jarige oplichter Truus W. uit Almelo, die fietsen en computerzaken in Drenthe heeft opgelicht, is spoorloos verdwenen. Afgelopen maart kreeg ze van de rechtbank in Assen een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd, waarvan bijna 11 maanden voorwaardelijk. Op de Wilhelminastraat in Emmen hebben vanmiddag kort na elkaar 2 verkeersongevallen plaatsgevonden. Eerst kwamen 3 auto's met elkaar in botsing en niet veel later volgde op dezelfde kruising een kopstaartbotsing. Bij beide ongevallen raakte niemand gewond. De lagere opkomst bij het Titi-festival door het extreme weer van afgelopen weekend zorgt voor een flinke financiële domper. Niet alleen de stichting zelf, maar ook de lokale ondernemers voelen dit direct in de portemonnee. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws kun je terugvinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Ja, hoog tijd voor het weerbericht. Mooi, Hans Nienhuis.
3: Mooi, René. Goedemiddag. Mooi,
2: Hans, eindelijk een beetje op adem komen, hè, vandaag.
3: Ja, het was wel een stukje koeler dan de voorgaande dagen. We hebben nog wel net 25 graden aangetikt op de meeste plekken in de provincie. Dus formeel gezien duurt de hittegolf nu nog voort. Al is dat niet overal zo. Het noorden van Drenthe heeft bijvoorbeeld een paar plekken waar het net niet meer gelukt is. Maar ja, goed, een kniezoor die daarom geeft. Want we hebben natuurlijk het mooie weer en de hitte op zak. Ja. En voor veel mensen is het nu gewoon wat aangenamer weer. Je hebt een paar hitteaanbidders die denken nu, oh. Maar de grote meerderheid van de mensen zal denken, oh.
2: Ja, toch was het nog steeds warm zat, hoor.
3: He? Ja, het was een graad of 25. Dus eigenlijk heel mooi, lekker, een normaal zomerweer in Nederland. Niks geen bijzondere toestanden voor de Drentse doen. En de wind, ja, die was noordwest. Tot nu is hij noordelijk, kracht 2 tot 3. Ook geen spelbreker. Mix van zon en bewolking. Mooie wolk om naar te kijken. Nee, mij zou je niet horen klagen vandaag. Het was best een vermakelijke dag. Nou, vanavond en vannacht koelt het ook wat verder af dan de voorgaande dagen. Het is vannacht een graad of 11 tot in de dorpen en steden misschien net 12. Kijk, dan kun je het een beetje door laten luchten. Maar wel valt de wind vannacht weg. Dus het doorluchten, dat zal niet met geweld gaan. Dat gaat gewoon rustig aan. En staat ons morgen net een iets andere dag te wachten. Er komt wat meer bewolking. De zon heeft het wat lastig allemaal. We zien dat er uit die bewolking in de middag ook een enkele lichte spat kan vallen. Het vormt net aan een buitje, maar de meeste plekken houden het gewoon droog. En het is opnieuw een graad koeler. Een graad of 24 in de kop van Drenthe en net niet 25 in het zuiden. Dus nog steeds niks aan de hand. Woensdag, dan is de zon eigenlijk weer terug. Er zijn nog wel wat wolken over, maar het mag niet heel veel naam hebben. Dan is het gewoon weer een zomerse dag. 24 graden op de thermometer en ook donderdag hebben we een soort gelijke temperatuur. Alleen dan is er iets meer wind bij. Dan is het een matige tot vrij krachtige westelijke wind. En dan kan er opnieuw weer een spatje neerslag vallen. Het is dus praktisch droog, maar heel soms is er een kleine lichte bui die het net weet te redden. En dat gaat een dag of 3-4 zo door, tot richting het weekend. Dan doet de temperatuur tijdelijk een kort stapje naar beneden. Een graad of 21 of 22 op vrijdag. Nou, eventjes met wat lichte wisselvalligheid, meestal dus niks. En op de ultraglazen bol zie ik gewoon dat de temperatuur weer begint toe te lopen. Begin volgende week gaan we weer door de 25 heen, lijkt het nu.
2: Ja, ik zei eerder vanmiddag ook al, het is allemaal leuk en aardig met dat die 38 graden nu even voorbij is. Maar dat kan de komende periode natuurlijk nog wel een paar keer gebeuren.
3: Ja, de hoogzomer staat voor de deur, dus ik ga ervan uit dat we nog wel eens een hitteopstootje gaan krijgen. En als je kijkt hoe het stromingspatroon ook is, het Azoren hoog gaat een afsnoering geven en die gaat begin volgende week over ons heen trekken. Ja, dat patroon dat hebben we eerder gezien aan het begin van afgelopen week. Dus wat dat betreft liggen de kaarten wel weer klaar voor wat meer hitte vanaf volgende week. Maar voordat het zover is, hebben we dus eerst een week heel model en prettig zomerweer.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.

0: Altijd wel een aardig liedje om zo te draaien aan het eind van de werkdag. Hè? Deze van Sheena Easton en The Morning Train. Ja, elke maandagochtend dan hebben we even contact met Barry Gepken. De man die een pelgrimstocht maakt vanaf zijn woonplaats Erika naar Fatima in Portugal. Daar loopt hij helemaal naartoe. En momenteel is hij in de buurt van de stad van de liefde, Parijs.
1: Ja, dat is toch een doel op zich geworden, om, gezien door Maria ook nog wat heeft. Dus ik hou van die. Ja, ik ben niet zo'n staartman, maar dat is architectonisch en zo. En ja, Notre Dame en alles. Ja, dat leek me toch wel fantastisch. Ja. Ik ben om die buur ook nog jarig, dus dat leek me wel een mooi cadeautje. Ja.
2: Leek me ook, ja. Hey Barry, ja. Hier was het snikwarm. Hoe was het bij jou in Frankrijk?
1: Oh, verschrikkelijk. Ik heb nog niet vaak in de pelgrimreizen zoiets meegemaakt. Wat je zag gewoon op de vlakte veel. En anders hebben we meer in de bossen, wat hogerop. En nou, ik heb een dikke week in 40 graden gelopen. Nou, verschrikkelijk. Zweten is natter. Maar ja, gewoon doorgaan en af en toe een kraantje op begraafd te laten. Of een deuk in het kanaal. Ja, je moet gewoon verder. Of tenminste, je moet. Maar ja, stilstaan is ook geen optie. Dus en dan soms wat minder kilometer. Maar het is heel afhankelijk, want er zijn geen plekken. En ging toch door en s'avonds liep het wat beter. Maar ja, het was wel een flinke massa. Ja.
2: Nou ja, jij zegt, dan had ik soms geen plek. Want het is wel elke avond weer zoeken naar een plekje. En wat mij opvalt als ik jouw blog lees, is dat ook heel vaak de pastoor niet te vinden is. Hè? Dan ga je naar een kerk in de hoop daar te kunnen overnachten. Of in ieder geval in de tuin of in de kerk zelf of waar dan ook. Maar die kun je steeds niet vinden. Hoe zit dat?
1: Nou, kerken gaat hier, maar ze zijn allemaal de deuren dicht. En geen pastoor te vinden. Zoals bij ons bijvoorbeeld een pastoor 4 of 5 kerken heeft, dan hebben ze hier wel 15, soms 20. En vroeger misschien wel veel ingebroken, maar het is echt geen pastoor te vinden. Ja, en dus je bent wat aangewezen op mensen, zeg maar. En dat maakt verder ook niks uit. Maar ik had een beetje een klein tentje, dat was ook wat lastig. Maar goed, dat maakt niks uit, je moet plekken. Maar het volk is dan ook wat minder open op het. Nou ja, het platteland is niet in een berg. Maar jongere mensen, of wat een beetje, die springen wat Engels. Maar het was even wat lastig om op qua plekjes. Ja. Maar goed, dat maakt niet. Je vindt het goed. Uiteindelijk vind je altijd wel weer wat goeds.
2: En je hebt nog bezoek gehad vanuit Nederland. Er zijn campers langs geweest, hè?
1: Ja, zeker. Ik zit nu ook. Ik heb nu weer een bekende met een camper, verleden week even. En die reizen er langs, dat is natuurlijk fantastisch. Want deze brengt me de tent ook. En ik heb een andere tent nu inmiddels. Want die andere die was gewoon, die was constant klam en ik had de boel s'morgens naad.
2: Ja,
1: nou heb ik het geluk dat weer mensen langskomen. En dit is fantastisch.
2: Ja. Parijs nadert, zomaar zeggen. Maar als je verder kijkt richting Portugal, richting Fatima, het einddoel van jouw grote reis. Hoeveel kilometer heb jij nog te gaan dan?
1: Ik tel de kilometers niet precies, maar ik zit nu om dag of 35 cent. Dus rond de 40 zal ik ongeveer over 1000 kilometer winnen. Want ik zit gemiddeld op 25. Dus ja, dan heb ik nog wel zeker 2500 te gaan. Want ik slinger door het land en ik soms dan denk ik ook van, oh nee, dat is toch iets wat heel interessant is, dan ga ik door op avond en dan komt er zo'n 100 of 200 bij.
2: Zeker,
1: dat moet heel raar zijn. Ik had eerst last van hielsporen en haken en nou de litten, maar ze kriegen mij niet gehoord, dan moet ik echt omvallen. En dit zal gewoon doorgaan.
0: Kijk, zo mogen we het horen. Volgende week maandag, dan horen we meer van hem. En de avonturen van Barry, die zijn ook te volgen via zijn blog. Als je even googelt op Drentse Pelgrim, nou dan vind je hem zo.

0: Volumia en blijf bij mij. Ja, langzamerhand raakt Nederland steeds meer in de ban van de wedstrijd van vannacht. Hè. Oranje tegen Marokko, vanavond op het WK Mexico. Maar in Meppel, daar zijn ze ook in de ban van een hele andere, bijzondere interland, vertelt collega Stefan Klomp.
1: Ja, vanavond hebben ze hier een softbal-interland tussen Nederland en Taiwan. En dat zijn de nummers 5 en 6 van de wereld. Dus dat is een behoorlijk hoog niveau.
2: Ja, dat is heel bijzonder, hè, zo'n softbal-interland in Drenthe.
1: Dat is inderdaad heel bijzonder. Over het algemeen wordt softbal en honkbal vooral in het westen van het land gespeeld. Daar worden ook alle officiële interlands gespeeld. Maar deze keer is Drenthe inderdaad de gastheer van een interland.
2: Ja, is dat de eerste keer, zo bij je weten?
1: Volgens mij inderdaad wel. In ieder geval ook voor heel Noord-Nederland is het wel echt uniek inderdaad dat het hier gebeurt.
2: Wat mooi. Wie heeft dit geregeld?
1: Ja, de officiële gastheer zijn de Blue Devils. Dat is de honkbal- en softbalvereniging hier in Meppel. Die hebben het evenement hier naar Drenthe weten te halen. Ze hebben vorig jaar al een keer een hoofdklassewedstrijd georganiseerd. Dus zeg maar de eredivisie van honkbal. En dit jaar dachten ze, nou, we gaan eens kijken of we ook een interland kunnen krijgen. En dat is er gelukt.
2: Ja, en dit is een officieel meetellende interland.
1: Het is inderdaad echt een officiële interland. En het is ook een drukke periode voor softbal, honkbal. Want ze zitten midden in de Olympische campagne om te kwalificeren. En daarbij speelt Nederland ook binnenkort het WK. Dus het is echt een oefening interland voor de twee landen.
2: Ja, en hoe goed zijn wij als Nederland?
1: Nou ja, wij zijn de nummer 6 van de wereld. Wij zijn afgelopen WK zijn we vierde geworden. En we hebben 3 keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Al hebben we daar nog nooit een medaille gehaald met softbal. Het gaat erbij om de dames trouwens.
2: Ja.
1: Maar we horen echt wel tot de top van de wereld.
2: Hey, vanavond om 7 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Waar gaat dat gebeuren? En kan er publiek bij zijn?
1: Zeker kan er publiek bij zijn. Nou ja, het gebeurt op het sportterrein van de honkbalvereniging. Dat is hier in Meppel in het sportpark Kortrijkslanden. Iedereen kan gewoon gratis naar binnen. Want de vereniging wil gewoon zoveel mogelijk promotie hebben van de sport. Dus geen kaartjes verkopen. Het is gewoon iedereen die naar binnen wil, die kan lekker naar binnen. Of naar binnen. Het is gewoon buiten. En het is er goed weer bij, zo te zien.
2: Ja, lekker man. En ik begreep dat de organisatie ook nog contact heeft gehad met koning Willem-Alexander hierover.
1: Klopt. Vorig jaar hadden ze dus een competitiewedstrijd, een landelijke competitiewedstrijd. Toen mocht de burgemeester de eerste bal gooien. Dat is een beetje traditie zo in honkbal en softbal, dat een bekend iemand de eerste bal mag werpen. En de vereniging dacht hier, misschien is het wel leuk om de koning naar Meppel te halen. Die is een groot sportfanaat. Dus die hebben een uitnodiging gedaan naar de koning. Kom even die eerste bal hier werpen. Ja, dat is hem net niet geworden, maar ze hebben wel een brief teruggekregen waarin ze veel succes worden gewenst en veel plezier.
0: Nou, dat is dan toch ook mooi. Bijzondere wedstrijd dus. Over iets meer dan een uur begint hij. 7 uur vanavond op het terrein van de Blue Devils aan de Koedijkslanden in Meppel.

0: misschien wel een van de allerbelangrijkste platen ooit gemaakt. Hè? What's Going On van Marvin Gaye. En dit is daarvan het titelstuk. 7:07 is het. Bij Anouk in het programma werd vanmiddag even na 1:00 de hulplijn weer geopend. En die werd vandaag ingeroepen door Myrthe Hartkamp uit Emmen. Want hoewel we met z'n allen nog volop met het tropische zomerleven bezig zijn, is Myrthe alweer druk bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas. En ja, als je hoort wat zij allemaal gaan organiseren, ja, dan snap je dat ook wel.
1: Wij zijn degene die de grote intocht in Emmen Centrum zelf organiseren. En daarnaast organiseren wij het Sinterklaashuis in Emmen. Wat meerdere dagen open is. Dan hebben we nog verschillende, wat kleinere intochten in wijken en in andere dorpen waar we aan meewerken. En en heel veel huis, bedrijf en schoolbezoeken. Dus wij doen nogal wat. Ja.
2: Ja, vandaar dat je begin januari alweer begint met de Sinterklaas voor drop. Hey, ja. En die hulplijn wil je wel inschakelen. Waarvoor? Waar heb je hulp bij nodig?
1: Nou, wij willen heel graag vrijwilligers. Extra vrijwilligers die komen helpen met het mooiste feestje van Sinterklaas in Emmen. En dat kan zijn doordat ze op de achterhand helpen met spullen heen en weer sjouwen. Maar het kan ook zijn dat ze misschien wel even in een rol willen kruipen. Het kan ook zijn dat ze willen helpen opbouwen, afbouwen. Of misschien, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar we zijn eigenlijk een middenklein bedrijf op dat moment. Tijdens het hele gebeuren van Sinterklaas. In die 3-4 weken dat hij er is. Mm-hmm. En hoe meer handjes, hoe beter. Want dan kunnen we elkaar allemaal goed helpen. En dan kunnen we heel veel kinderen blij maken.
2: Wat verwacht je van vrijwilligers?
1: Wat wij verwachten van vrijwilligers is dat ze blij zijn en meekomen doen. En wij verzorgen de vrijwilligers qua eten en drinken helemaal. Dus daar hoeven ze zelf niet aan na te denken. Zij hoeven ook niet, als ze in de rol willen kruipen van iets, willen, hoeven ze ook geen pak mee te nemen. Hebben ze een eigen pak, mag dat natuurlijk. Maar hebben ze geen pak, dat hebben wij ook allemaal op voorraad. Dus met name willen we graag tijd van vrijwilligers. Met ontzettend veel energie en een lach op hun gezicht.
2: Ja. info@sinterklaas-emmen.nu, hè?
1: .nl, ja.
2: Oh, .nl. Oh, wat goed dat je dat zegt, want anders komt hij niet aan. Ja. Dat is het mailadres, inderdaad. info@sinterklaas-emmen.nl. Ja. Daar kan je aanmelden als vrijwilliger en er wordt wel contact met je opgenomen en dan de taken besproken, lijkt mij.
0: Ja, zul je zien hoe snel dat weer zover is. Nou, wil je net als Myrthe ook een keer in de hulplijn bij Anouk, stuur dan even een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. Nou, gaan we nog even snel naar Ruinerwold. Want daar wordt het weer een dolle boel, hoor, zometeen. Want het is daar weer tijd voor de jaarlijkse streetrace door het dorp. Collega Aaldert die nam eerder vandaag alvast een kijkje bij de laatste voorbereidingen. En organisatoren Mathieu en Edwin, nou, die hebben er toch alweer zin in.
3: Alle jaren weer mooi, ook dit jaar weer mooi weer. Af en toe dan week we een beetje af met het bouwen van de hindernissen. Ja. Maar ze kunnen hier in Ruinerwold wel vaker een gelijk parcours verwachten.
4: Ja, en voor de duidelijkheid, het gaat met crossfiets, hè?
3: Het gaat met mountainbikes, hè, zoals ze dat noemt. Ja, ja. Mountainbikes.
4: Ja, precies. Ja. Jullie zelf ook met Edwin, of niet?
5: Nee, die titel is er best.
4: Ja, ik bedoel, je bent nooit altijd op de crossfiets.
5: Ja, dat klopt. Dat is sowieso. Nee, we zijn tien jaar alleen ben we hiermee begonnen, om dit te organiseren. En die tieter ik zelf ook nogal wat van die wedstrijdjes. Ja, wat lol aan.
4: Ik kom er net in met twee aan. Dat is levensgevaarlijk hiervoor.
5: Ja.
4: Maar je moet wel weer bij die Ruinerwold, want dat is voor mij net al een klein beetje gekker als Haas. Want jullie gaan ook met de race dwars door het dorpshuis.
5: Ja, we gaan door het dorpshuis.
4: Niet erop toe, niet de belangers. Nee, gewoon de dwars erin.
5: We gaan dwars erin, leuk bij de bar langers, dat de mensen ook mooi staan kijken. Ja. Er is een drankje erbij.
4: Het is niet de bedoeling dat de krassers gewoon daar stopt.
5: Nee, dat niet. Nee, die sturen we wel door. Maar
4: ze zijn er nog een rap een keer weer. Bij het korte rond is dat niet?
3: Dit bij het korte rond is, maar eerlijkheid zal moet nog bekend dat rond die in hebben kort voor de televisie.
4: Hoe lang is het nog even
3: aan? 1,5-2 kilometer.
4: Zo.
3: Ja, en de jeugd doen we ook wat korter. Dat de ouders en het publiek van de jeugd ook de kist helemaal vaker voorbij ziet komen. Ja. Maar 1,5-2 kilometer, dat zal hij wel zijn. En ga er maar vanuit dat zij daar dat ze 20 tot 30 van die rondjes maakt.
4: Zo.
3: In een uur.
4: Ja. Zo. Ja. Ai. Ja. Moest een bepaald aantal rond fietsen? Wat is het idee? Een bepaald aantal kilometers?
3: De jury die zegt van voor de senioren een uur rijden. En op een gegeven moment worden de laatste 5 rondes afgegeven. Ja. En de volg logischerwijs een bel. En dan is het de laatste ronde.
4: Net als met de T-races en wat voor race dan ook. Geen idee meer weer aanleggen?
3: Het is een lastige kijksport wat dat betreft. Ja, klopt. Ja.
4: En hoe doet dat dan? Met enkelbaanjes en zo ook? Elektronica?
3: Ja, elektronica. Transponders noemen ze dat. En dat is exact gelijk als met de T-races. werken ook met transponders. Ja, ja, ja. En de jury houdt erbij op de laptop. En er ligt een mat natuurlijk.
4: Dus de duizenden van seconden.
3: Ja, exact. Ja,
0: dat pakken ze daar best wel professioneel aan daar in Ruinewold voor die streetrace. Nou, wil je daar gaan kijken? En het is een heel spektakel, hè, met die fietsen die door het dorpshuis gaan en door het hele dorp verder. Ja, dan moet je snel zijn, want het begint zometeen om 6:00. Wel een leuke avondbesteding. En anders blijf je gewoon lekker bij de radio, want Johan Derksen zit hier zometeen. Fijne avond.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
7: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
8: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
10: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
11: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Borgstee, Assen.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6:00.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Wil Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Muziek voor volwassenen.
21: Met Johan Derksen.

Elvis Costello nam het nummer op met zijn band The Attractions voor het album Armed Forces. Dat nummer gaat over de zinloze burgeroorlog in Noord-Ierland. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Ierland, 24 in Australië, 25 in Nieuw-Zeeland en 31 in Nederland. Elvis Costello, Oliver's Army.

Elvis Costello, Oliver's Army. Gabe Stillman nam zijn album What Happens Next op voor het platenlabel van Mike Cito, Gulf Coast Records in Texas, met bluesgitarist Anson Funderburk als producer. En de jonge bluesgitarist zag zijn album in de top 10 belanden van de Billboard Blues Chart in Amerika. Gabe Stillman, What Happens Next?

Gabe Stillman, What Happens Next. De single komt van het album Bigger Than Both of Us van Daryl Hall en John Oates. En het werd een internationale hit. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 5 in Canada, 6 in Australië, 15 in Nederland. Daryl Hall en John Oates, Rich Girl. You're a rich girl.

Daryl Hall en John Oates, Rich Girl. Gitarist Steve Cropper van Booker T en the MGs overleed op 3 december 2025 op 84-jarige leeftijd. Hij speelde op albums van Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus Thomas, Johnny Taylor en Neil Young. En hij was de gitarist van de Blues Brothers Band. En onlangs verscheen postuum zijn laatste album Friendly Town. Steve Cropper. I'll Take Tomorrow.

Sherbet, how's that? Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida, met zanger Johnny Van Sant leverde een sterk album af, Last of the Dying Breed. Het is een compositie van Johnny Van Sant. Lynyrd Skynyrd, One Day at a Time.

Lynyrd Skynyrd, One Day at a Time. De Little River Band kwam uit Melbourne in Australië met de Amsterdammer Gerard Bertelkamp als zanger. Al noemde hij zich in Australië Beep Birtles. Dit nummer werd ook geschreven door Gerard Bertelkamp en het eindigde 12 in Nederland en 73 in Australië. De Little River Band, Home on Monday.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Marc Broussard is het album van deze week. En Marc Broussard is een 44-jarige soul, blues en funkzanger uit Louisiana. Hij is de zoon van gitarist Ted Broussard van de Boogie Kings en lid van de Louisiana Hall of Fame. En op dit album is Ted Broussard de studiogitarist en pianist. Het nummer is geschreven door Al Kooper, de oprichter van Blood, Sweat and Tears. Marc Broussard, I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I Love You More Than You Will Ever Know. Marcus King, dat is een bluesgitarist uit South Carolina. Zijn grootvader was bluesgitarist. Zijn vader, Marvin King, is een bekende bluesgitarist. En de 30-jarige Marcus King ging zelfs van school om zijn Marcus King Band te kunnen leiden. Die komt van het album Young Blood. Hij schreef het nummer samen met producer Dan Auerbach. Marcus King, Blood on the Tracks.

Marcus King, Blood on the Tracks. De voormalige Byrds, Roger McQuinn, Gene Clark en Chris Hillman, namen in 1979 het album McQuinn, Clark en Hillman op. En de single eindigde 17 in Nederland en 23 in Amerika. McQuinn, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off.

McQueen, Clark en Hillman. Don't you write her off. Het is een compositie van bluesgitarist Jimmy Johnson. En het werd ook opgenomen door Lonnie Brooks, Phil Guy, Melvin Taylor, Paul Lamb en Mike Finnegan. Maar alleen de versie van B.B. King werd een hit. En het komt van zijn album Ain't Nobody Home. B.B. King, Don't Answer the Door.

B.B. King, Don't Answer the Door. Het is een compositie van Mark Knopfler, de zanger-gitarist van Dire Straits uit 1979. En het werd een hit in Australië, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje, Engeland en Amerika. Dire Straits, Lady Writer.

Dire Straits, Lady Writer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jackie DeShannon uit Kentucky schreef de hits Put a Little Love in Your Heart en When You Walk in the Room. Ze toerde als voorprogramma van de Beatles door Amerika en ze werkte al samen met Van Morrison, Ry Cooder, Tracy Ullman, Jimmy Page, Marianne Faithfull en Randy Newman. Dit komt van haar album Nothing Can Stop Me. Jackie DeShannon, I'll Drown in My Own Tears. It brings-

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
11: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
10: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
12: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd, want aan 2 kanten lopen goede spelers.
10: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Ze zeg maar als je...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreiging had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.